0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

poelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer? Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer: flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.
2: Ja, goedemorgen zeg. Het is 6 uur op dinsdagochtend. 14 juli is het vandaag. Goedemorgen, een nieuwe dag van Radio Oost is begonnen en je bent er weer bij. En Benjamin is er ook.
3: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Lekker uit je bed gekomen of was het te lastig?
2: Het was lastig.
3: Ja. Wennen aan de nieuwe tijden.
2: Ja, het is 7 jaar je ritme geweest, maar dan valt het... verbaast het me hoe snel het ook weer... Ik heb het nu ongeveer een maandje niet gedaan.
3: Ja.
2: Hoe snel je uit het ritme komt. En dan is het ook nog zo warm buiten. Dus het viel me tegen gisteravond.
3: Je kon sneller natuurlijk in het ritme van lekker uitslapen. Zo. Dat is natuurlijk makkelijker dan al weet ik veel hoe laat je bed uit.
2: Dat klopt. Hoe is het met jou? Je hebt gisteren nog de middagshow gedaan.
3: Gelukkig met de zomerprogrammering niet tot 7. Dus we konden alsnog redelijk op tijd naar bed. Even langs de IJssel gelopen, dus dat was ook lekker. En toen gewoon toch maar op tijd mijn bedje in.
2: Lekker. Ja. Avondzonnetje meegepakt.
3: En gewoon rustig aangedaan.
2: Heel goed. Hou er zo. Zeker. Rustig aan gaan wij het niet doen de komende 4 uur over zomerprogrammering gesproken. We zijn er tot 10 uur vanmorgen. Het laatste nieuws uit Overijssel hoor je voorbij komen. We nemen straks de ochtendkranten met je door. En we zijn natuurlijk ook alweer op zoek naar vroege vogels op deze vroege dinsdagochtend. Waar zie jij de zon opkomen en wat zijn jouw plannen voor vandaag? Kan je nu alvast laten weten in de Oost-app. Zijn we heel benieuwd naar. En natuurlijk heel veel goede muziek om jouw dinsdag lekker mee te beginnen. Wat dacht je van George Michael om mee af te trappen? Dit is Too Funky. Too Funky.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: George Michael. Op Radio Oost, 6 uur geweest. Goedemorgen. Het is dinsdag vandaag. Wat brengt ons deze dag allemaal?
2: Er gaat een hoop gebeuren. Festival Zwarte Cross onder andere houdt een persdag op evenemententerrein in Lichtenvoorde. Hierbij wordt het programma uitgelegd. Ook is er een test van de aangekondigde katapultstunt. Waarbij stuntmensen tijdens het festival tot 35 meter hoog en 75 meter ver worden geschoten.
1: Ja, over de megatent.
2: Ongelooflijk.
1: Wat de grootste tent van Nederland is.
2: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Het is wel, ik zat gisteren in de kapperstoel. Was het ook het gesprek van
2: ja, hebben mensen het erover?
1: Ja, ging het er wel over.
2: Gaan ze het allemaal in de gaten houden? Vinden ze het spannend? Of,
1: Ja, ik ben heel benieuwd wat ze willen gaan doen. Ja, het is ook wel een beetje typisch Zwarte Cross, toch? Dat ze vooral op de openingsdag van de donderdag iets unieks willen doen. En dit jaar is dat dus die katapultstunt. Ja. Wordt vandaag meer over bekendgemaakt. In Frankrijk vieren ze feest vandaag. 14 Juliet, de Franse feestdag op 14 juli, die wordt gevierd. En tegelijk wordt ook de oudste en grootste militaire parade in Europa gehouden op de Champs-Élysées. De Franse president Macron die heeft leiders van de Coalition of the Willing, de coalitie van de bereidwilligen, dat zijn de 30 bondgenoten van Oekraïne, uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn. De parade moet ook de herbewapening van Frankrijk en Europa uitstralen. Ja, het was toch lange tijd voorbehouden aan landen als Rusland en Noord-Korea. Nu gaan we ook hier in Europa militaire parades houden om te laten zien wat we hebben.
2: En volgens mij hebben ze ook heel veel politie op de been, toch? Omdat dit gaat plaatsvinden en natuurlijk de wedstrijd.
1: Ook
2: Frankrijk,
1: nog.
2: Marokko gaan we het zo meteen nog kort over hebben.
1: En een toeretappe.
2: Ja, dus alles.
1: En bosbranden.
2: Alles komt daar tegelijk samen. Ja, 60 kilometer inderdaad van Parijs af heb je die natuurbranden nog. Heel iets anders dan. Marius Burg-Heuby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, hoort of hij de gevangenis mag verlaten om zijn voorarrest thuis uit te zitten onder elektronisch toezicht. Gisteren werd zijn voorarrest met 4 weken verlengd, maar besloot de rechter wel dat hij naar huis zou mogen. De aanklager ging hiertegen in beroep. De 29-jarige Heuby werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hiertegen ging die in hoger beroep.
1: Dan weer terug naar Frankrijk, want zeker op sportgebied is dat het middelpunt van de wereld vandaag zo'n beetje. Na een rustdag gaat de Tour op de Franse feestdag door het Centraal Massief. 10e etappe gaat van Aureliac naar Le Lioran, is 166 kilometer lang. De vorige keer dat de Tour finishte in Le Lioran was 2 jaar geleden in 2024. Toen wist Jonas Vingegaard daar Pogacar te verslaan.
2: Ja, aan jouw mooie uitspraak te horen, volg jij wel de Tour?
1: Nee, dit jaar helemaal niet eigenlijk. Maar dat kwam ook omdat vorige week was Wimbledon nog gaande. Ja. En het WK, dus het was heel veel.
2: Ja, het was veel, maar ook mooi.
1: Zeker, maar Wimbledon is nu klaar. WK gaat ook richting afsluitende fase. En ik moet een beetje goed voor de dag komen in onze Tour-rubriek de komende 2 weken. Dus vanaf nu ga ik het wel volgen.
2: Ja, later nog even bellen met Henny Kuiper natuurlijk.
1: Is de beslissing volgens sommigen ook al wel weer gevallen? En is Pogacar gewoon te oppermachtig?
2: Ja, machtig. Dus ja, is te goed. We hadden het er net al eventjes over. Frankrijk kan zich voor de 3e keer op rij plaatsen voor de finale van het WK voetbal. Het elftal van bondscoach Didier Deschamps treft vanavond om 9 uur Spanje in het Dallas Stadium. Frankrijk won in 2018 in de finale van Kroatië. Toen werd het 4-2. En verloor in 2022 na strafschoppen van Argentinië.
1: De finale voor de finale wordt het genoemd in een artikel op NOS.nl. De beste defensie ooit, daarmee wordt Spanje dan bedoeld, treft de beste aanval ooit. En daarmee worden de Fransen bedoeld. Ja, dat kan een hele goede wedstrijd gaan worden. En dan dit verhaal nog. In New York wordt het skelet geveld van een Tyrannosaurus. Gus heet hij. Veilingshuis Sotheby's verwacht dat de 67 miljoen jaar oude dinosaurus tussen de 20 en 30 miljoen dollar gaat opleveren. De resten van de 11 meter lange T-Rex zijn enkele jaren geleden gevonden in de staat South Dakota. Het gaat volgens Sotheby's om een van de grootste Tyrannosaurussen die ooit is aangetroffen.
2: Ziet al voor je dat hij in je woonkamer staat?
1: Ja, nou, ik heb er geen ruimte voor. 11 meter
2: helaas niet.
1: De lucht in. Achtertuin is misschien wel leuk.
2: Ik heb er ook geen geld voor trouwens.
1: Nee, dat ook niet inderdaad. Ja, je krijgt hem echt helemaal in elkaar gezet ook.
2: Wel gaaf.
1: Wel gaaf. Zullen de buren blij mee zijn?
2: Ja.

0: kranten van vanmorgen. Wat staat er allemaal in?
1: Ik heb de Turbanschef voor me, ik heb het AD voor me. En het gaat over de hitte en tegelijkertijd ook over de droogte. Er staat 16 gehad, nog ruim 80 te gaan. Het gaat over de jonge onderzoeker Seppe van den Broek van 24. Hij zegt de eerste 16 bomen heeft hij afgevinkt en nog 84 te gaan. De jonge onderzoeker trekt deze dagen door heel Enschede om bij zeker 100 bomen een grondmonster af te nemen. Het doel? Inzicht hoe de stad beter bestand kan worden tegen droogte. En ook in het AD gaat het dus over vaste prik bij watertekort. Die ene vraag over de kraan. Komt er wel genoeg water uit de kraan als het steeds warmer en steeds droger wordt? Daar moet je eigenlijk niet zoveel zorgen over hebben, vertelde een expert. Maar het heeft voornamelijk effecten voor de scheepvaart en ook de landbouw. Je ziet het ook al bij ons op de website dat de waterstand van de IJssel daalt. En eigenlijk schippers voornamelijk last hebben van die dalende waterstand natuurlijk.
2: Ja, op de voorpagina van NRC en de Volkskrant gaat het ook over de droogte. De droogte komt vroeg dit jaar, zien we op de voorpagina van de Volkskrant. Het niveau bij de Waal is al zichtbaar ver gezakt. We zien een boot die inmiddels op het droge staat, omdat er geen water meer onder zit. 2026 is tot nu toe een van de droogste jaren ooit gemeten. Schepen varen dus met mindere lading. Waterschappen proberen het water zo lang mogelijk vast te houden. Boeren bereiden zich voor op een magere oogst en drinkwaterbedrijven vragen iedereen zo min mogelijk water te gebruiken. Op de voorpagina van NRC gaat het over dat iconische bos dat nu brandt. En dan hebben we het over het bos bij Parijs, ja, waar brand is uitgebroken. Het is natuurlijk normaal iets van meer zuidelijker in Europa, maar zo ver noordelijk, dat is nieuw. En er waren ook wel signalen volgens mij dat die mogelijk is aangestoken, die brand daar.
1: Ja, dat vind ik altijd bizar nieuws. En wat dan soms ook nog het geval is, dat iemand van de brandweer dat dan soms ook doet. Hè? Dat zijn die verhalen gaan dan soms ook nog eens rond.
2: Ja, dat wil niemand beschuldigen hier.
1: Nee, maar, nee dat gaan we zeker niet doen. Maar die verhalen gaan dan soms wel rond. Dat iemand dan denkt van, nou ja, ik heb misschien weer wat werk nodig of zo.
2: Ja,
1: dat zou natuurlijk kunnen.
2: Succes.
1: Succes, je inderdaad.
2: Je hebt je werk genoeg aan.
1: Ja, ik heb de Telegraaf ook voor me. Het gaat weer over Ter Apel. Hoorde je misschien gisteren ook al wat over. Aanmeldcentrum Ter Apel wordt na agressie opnieuw ingericht om raddraaiers aan te kunnen pakken. Het terrein buiten wordt een risicogebied waar preventief kan worden gefouilleerd. Binnen wordt een gebouw vrijgemaakt voor opvang waar hulpverleners veilig kunnen werken. Het zijn de belangrijkste maatregelen waarmee asielminister Van den Brink ingrijpt nu er dagelijks schering en inslag is qua onrust bij het aanmeldcentrum. Waar asielzoekers zich dus kunnen aanmelden als ze opvang willen. Hulporganisaties kondigden zelfs aan de benen te nemen nadat er vooral op het terrein voor het aanmeldcentrum veel agressie was, veroorzaakt door migranten die weinig kans hebben op verblijf.
2: Dan het Financiële Dagblad heeft een verhaal over het Nederlands AI-landschap. Dat groeit snel, maar is nog klein en jong vergeleken met de rest van Europa. Nederland heeft een AI-sector met een duidelijk eigen profiel, sterk in het toepassen van kunstmatige intelligentie voor andere bedrijven, maar relatief klein in omvang. Blijkt uit een vergelijking van het Europese AI-landschap in opdracht van het FD. In 2017 en 2023 waren er twee groeigolven waarin AI-bedrijven werden opgericht in Nederland. Desondanks lopen we niet voorop hier. Andere Europese landen die tellen meer bedrijven. Nederland is vooral sterk in het ontwikkelen en implementeren van AI-oplossingen voor andere organisaties.
1: Ja, van AI gaan we naar social media, want de EU is een stap dichterbij een social media verbod voor kinderen. De minimumleeftijd voor sociale media lijkt in Europa binnen bereik te komen. Voorzitter van de Europese Commissie verwacht het eerste concrete voorstel na de zomer. In Australië is een verbod op sociale media voor kinderen jonger dan 16 jaar al ingevoerd. Verder onderzoeken Griekenland en Denemarken de invoering van een leeftijdsgrens, terwijl de Europese Unie eveneens aan plannen werkt. En nu is er dus opnieuw bevestigd dat er een Europees voorstel komt voor een minimumleeftijd voor sociale media. Von der Leyen die presenteert namens het dagelijks bestuur van de EU na de zomer een voorstel. Het lijkt toch steeds wel dichterbij te komen, hè, zo'n verbod.
2: Ik kan het alleen maar toejuichen.
1: Ja, ik heb er ook geen problemen mee, eerlijk gezegd.
2: RTL Nieuws heeft dan nog een verhaal over Flight Radar. Heb je dat op je telefoon staan?
1: Ik heb het niet op mijn telefoon staan, maar ik vind het soms wel leuk. Als dan een familielid ergens naartoe gaat, dan kun je toch even zien, zijn ze al veilig aangekomen? Hoe laat komen ze aan? Het is toch wel leuke informatie.
2: Ja, ik heb ook altijd als in de tuin zit en dan zie ik hoog een vliegtuig overvliegen of zo. Ben ik toch gewoon benieuwd.
1: Ja, waar gaat die naartoe?
2: Gewoon puur voor het beeld. Oh, die komt uit Seoul en die gaat zo landen. landen in Amsterdam. En dan probeer ik, me voor te stellen hoe daar allemaal mensen ingeplikt op een rij zitten. Maar goed, dan kan je altijd natuurlijk de hele route van vliegtuigen zien. RTL Nieuws schrijft over een verveelde piloot die een route heeft gevlogen die op Flight Radar een bijzondere boodschap achterliet. Daar was namelijk te zien hoe de piloot met zijn vliegtuigroute boven de grens tussen Engeland en Wales aan boord, oftewel ik verveel me, wist te spellen. In hele kleine bochtjes heeft hij dat onder de rook van Liverpool neer weten te zetten. Afgelopen zaterdag gebeurde dat. Echt verveeld zal hij waarschijnlijk niet zijn geweest, want de boodschap in de lucht werd gemaakt op een hoogte van ongeveer 300 meter met een snelheid van iets minder dan 100 knopen. The Guardian schrijft dat de piloot in totaal 20 minuten heeft gedaan om die boodschap zo te formuleren.
1: Wauw.
2: Waar je maar zin in hebt.
1: Ja, inderdaad. We hadden net al even over Frankrijk-Marokko. Dat is vanavond om 9 uur, maar de winnaar van het WK is nu eigenlijk al bekend. Dat staat er op de voorpagina van het AD. Infantino boekt een omzet van 7,8 miljard euro. Op financieel vlak heeft de FIFA het WK voetbal dus nu al glansrijk gewonnen. Het toernooi met 48 landen en 104 wedstrijden is een ongekend commercieel succes. Alles is voor president Infantino. Er zijn nu al 100 wedstrijden gespeeld. En ik begreep dat hij in de toekomst 64 landen wil laten meedoen.
2: Het is nooit genoeg voor de allerrijkste van deze wereld.
1: Dan wordt hij alleen nog maar rijker natuurlijk.
2: Ja. Ik weet niet of we daar blij mee moeten zijn. Want ik moet zeggen, deze groepsfase waar je, noem het waar is, de Democratische Republiek Congo tegen, ja, die hebben we allemaal niet gehad.
1: Ja. Allerlei landen.
2: Het trok niet echt of zo.
1: Nee.
2: Het wordt pas, zelfs de eerste ronde van de knock-out fase zaten nog heel veel landen tussen waarvan je dacht, moi.
1: Ja.
2: Dus echt, vanaf de kwartfinale werd het pas een beetje interessant. Maar goed.
1: Ja, hij weet het wel mooi te verkopen. Hij zegt natuurlijk, als meer landen mee gaan doen, dan voel je je als land natuurlijk ook betrokken. Als je niet meedoet, ga je waarschijnlijk ook niet kijken. Maar het levert natuurlijk ook extra centen op.
2: Alles is geld. Alles is geld. Als we het toch over Frankrijk hebben en de Tour en de halve finale van vanavond. Klein voorschotje. Ja.

0: Ray Parker Jr. en Ghostbusters hoorde je op Radio Oost.
1: Het krantenoverzicht.
0: Tijd voor de ochtend.

0: is kwijt.
1: Mo op Radio Oost en stukje van mij. Het is 6:30, tijd voor het nieuws uit Overijssel met Benjamin Borgman.
2: Een kwart van de Nederlandse gemeenten gebruikt de wet Bibop niet om zorgaanbieders grondig te screenen. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Deskundigen noemen het een gemiste kans in de strijd tegen zorgfraude. Want met die wet kunnen gemeenten controleren of zorgondernemers banden hebben met criminaliteit. In Twente wordt de wet juist actief ingezet. Die aanpak zou al zo'n 35 miljoen euro aan zorggeld hebben bespaard en werkt volgens betrokkenen ook preventief. Het kabinet trekt inmiddels extra geld uit om zorgfraude aan te pakken en wil de samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en opsporingsdiensten versterken. De lage waterstand op de IJssel zorgt voor hinder voor de binnenvaart. Bij sluis Eefde, dat is de toegang tot de Twentekanalen, lopen de wachttijden op met 10 tot 15 minuten doordat een van de sluizen beperkt wordt gebruikt. Ook op andere plekken in Nederland ondervinden schippers problemen. Door het lage water kunnen schepen minder lading meenemen. Daardoor zijn meer schepen nodig om hetzelfde vervoer uit te voeren. Volgens branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland kan dat leiden tot hogere transportprijzen. Bedrijven leggen daarom alvast extra voorraden aan uit vrees voor verdere daling van de waterstand en vertragingen in de levering. De politie is op zoek naar de bestuurder van een blauwe retro-snorfiets die afgelopen zondagavond hielp bij de aanhouding van de verdachte na het steekincident op het stationsplein in Almelo. Een agent zette de achtervolging te voet in, maar dreigde de verdachte uit het oog te verliezen. Dankzij de snorfietsen kon de agent de achtervolging voortzetten, waarna de verdachte werd aangehouden. De politie wil de bestuurder bedanken en roept hem op zich te melden. Bij het steekincident raakten 3 mensen gewond. 2 verdachten uit Almelo zijn aangehouden. En Erik de Jonge uit Enschede is Feyenoord-fan en heeft een bijzondere verzameling. Meer dan 2800 wedstrijdtickets van de Rotterdamse club. De tickets lopen uiteen van exemplaren voor de oorlog tot recente wedstrijden. Volgens de Jonge schuilt achter veel kaartjes een uniek verhaal.
3: Met name de jaren 40, dat oorlogstijd was. Door de Duitsers werd er verboden om te voetballen. Dus ja, dat zijn wel zeldzame kaartjes. Kaartjes van uitwedstrijden in Oost-Europa, die zijn zeldzaam. En dan praat je wel over honderden euro's. Het duurste kaartje wat ik ooit voorbij heb zien komen was 1500 euro. En dat is Estudiantes Feyenoord, wat in Argentinië gevoetbald is.
2: De verzamelaar gaf in totaal zo'n 25.000 euro uit voor de kaartjes. Door de opkomst van digitale tickets wordt het steeds lastiger om de collectie uit te breiden, zegt hij. Daarom heeft hij zijn verzameling ook online gezet, zodat de bijzondere voetbalhistorie bewaard blijft.
1: Ja, waar krijg je tegenwoordig nog echt een papieren kaartje?
2: Ja, inderdaad.
1: Het is allemaal in een app.
2: Ja, het is met wedstrijdtickets al zo. En laatst was er nog toch wat onrust vanwege de spelletjes die ook verkocht gaan worden. Dan heb ik het over PlayStation-spelletjes bijvoorbeeld, waar ook al geen discs
1: ja,
2: in zitten. Dus
1: klopt.
2: Die tickets die gaan weg, de discs gaan weg. Alles gaat natuurlijk online tegenwoordig.
1: Ik weet ook van de seizoenskaarthouders van Go Ahead Eagles en ongetwijfeld ook van andere clubs, die spaarden dan ook altijd die pasjes jaar na jaar. Maar Go Ahead is daar op een gegeven moment ook mee gestopt. Ja. Als je gewoon seizoenskaarthouder bleef, dan hield je je pasje. Waarom zou je ieder jaar een nieuwe kaart uitgeven?
2: Ja, toch een beetje jammer. Goed, je leest er meer over op oost.nl en ook al het andere laatste nieuws in Overijssel vind je daar natuurlijk.
1: Dan het weer krijgen we van Margot Ribbering vanmorgen. Margot, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bastiaan.
1: Eerder vanochtend deden we al een oproepje aan alle vroege vogels om zich te melden en een foto te sturen van waar de zon bij hun opkomt. En die zon gaan we ook vandaag weer veel zien, hè?
4: Ja, het wordt weer een hoog zomerse dag. En in tegenstelling tot de afgelopen dagen hebben we geen Noordzeewolkenvelden die afgelopen nacht onze provincies zijn binnengekropen. Ik zie een paar wolkjes in de buurt van Harderberg richting Zwolle. Dat is alles. Op de meeste plaatsen een heldere zonsopkomst. En heel veel zon vandaag. En de temperaturen die liggen zo rond een graadje of 16, 17. Dus dat is wat hoger dan bijvoorbeeld afgelopen nachten.
1: Ja,
4: het wordt toch weer een beetje warmer. En het is verder heel rustig in de atmosfeer met een zwak windje uit de noordoostelijke richting.
1: En dat blijft ook zo?
4: Ja, die wind die gaat vanmiddag wel een beetje toenemen. Dat wordt een matige wind, de windkracht 3. Misschien zelfs af en toe windkracht 4. Beetje vlagerig ook. Want er zit net ten oosten van onze omgeving boven Duitsland toch behoorlijk wat onstabiliteit. Ik zie zelfs op dit moment wolken in de buurt van Dortmund. En daar valt een enkele regen- en onweersbui uit. Ik zeg niet meteen dat er bij ons regen- en onweersbuien komen. Maar we houden het wel in de gaten. Het zou kunnen gebeuren dat er in de loop van de middag, net zoals afgelopen gisterenmiddag, stapelwolken ontstaan, ook in onze provincie, die behoorlijk kunnen uitgroeien, die ook behoorlijk hoog zitten. En dan moeten we toch rekening houden dat er een kleine kans is dat er ook bij ons ergens in het oosten van de provincie ergens zo'n bui gaat ontstaan. En dat kan dan ook een bui zijn met flinke windstoten erbij, maar die kans is dus heel klein. Sowieso ook voor de rest van de provincie, Salland, het Vechtdal en ook de Kop. Daar blijft het gewoon zonnig en droog met temperaturen die vanmiddag op weg gaan naar zo'n 29 tot 30 graden. 30 is vooral in Twente. En dat zou op sommige plaatsen de tweede en op sommige plaatsen al de derde dag zijn. En dan kunnen we weer spreken over een regionale hittegolf.
1: Het wordt weer warm, maar die droogte, dat is wel zo langzamerhand een probleem. Maar goed, dat weten we
4: inmiddels. Dat is inderdaad een probleem. Hè? En die kleine kans op die onweersbui, die doet daar niets aan af. Ook morgen is het zo. Vrijdag is de kans op een onweersbui wat groter. Maar eigenlijk zit er heel weinig neerslag in de modellen. Dus wat dat betreft, die droogte, dat wordt echt wel een aandachtspuntje ook voor de komende weken.
1: Margo, dankjewel en tot over een uur.
4: Ja hoor, dag.
1: Dan is het tijd voor de vroege vogels onder ons. Om ze even te wekken op deze dinsdagochtend. Het is iets na 6:30. De komende weken gaan we op dit tijdstip op zoek naar de vroege vogels. Waarom ben je al wakker zo voor zevenen, na 6:30? Laat het weten in de Oost-app. We zijn altijd benieuwd waarom je al bent opgestaan en wat je aan het doen bent. En daar is al heel veel op binnengekomen.
2: Ja, er is veel binnengekomen via 0645671331. Ik zie al een appje van, eens even kijken, Jan. Jan stuurt een mooie foto met een zonsopkomst. Goedemorgen vanuit Hasselt, zegt hij. En ook Jaap Noorbruis onder andere uit Diepenveen. Die zegt, ik zie de zon ook opkomen in Diepenveen zometeen na mijn werk. Ik heb nog geen vakantie, dus dat is al een van de redenen waarom hij vroeg ze met uit is.
1: Heel goed, jazeker. Er moet ook gewoon gewerkt worden natuurlijk. We krijgen ook vanuit Hellendoorn en Nijverdal foto's binnen van een zon die opkomt van Hilbert. Die is bezig met zijn krantenrondje. Vincent uit Zwolle. Die stuurt ook een prachtige foto van de zon die boven een brug uitkomt. Goedemorgen, deze ochtend is de zon er wel bij. Want als we de foto die jij gisteren stuurde erbij pakten, dan zien we nog een hele mistige weg. Inmiddels niks van dat alles en veel zon dus. Vandaag tot 6:30 de stadsdienst in Zwolle rijden. Hij zit op de bus. Vincent, dankjewel voor je berichtje. En werk ze vandaag. Ja. En dat zeggen we tegen alle vroege vogels. Waarom ben jij wakker en vanaf waar kijk jij naar de ochtendzon? Laat het weten. Zijn we heel erg benieuwd naar. Jouw berichtje kan naar de Oost-app.

0: Gabriella hoorde je op Radio Oost. Het is 7:15. Goedemorgen, het is de ochtendshow Zomer in Overijssel. Vieren we vandaag en het wordt weer een dag, hoorden we net al van Margot, met zomerse temperaturen. En voor de vroege vogels onder ons die ook al meekijken op TV Oost. We hebben wat mooie foto's die de revue passeren van al onze lieve luisteraars die al voor dag en dauw op pad zijn.
1: Ja, jij bent natuurlijk radio-minded. Maar de afgelopen tijd heb jij heel veel televisie-uitzendingen gemaakt.
0: Ik denk met de tv-blik.
1: Je bent
0: nu
1: een beetje tv-minded geworden, merk ik.
0: Nou ja, laten we niet overdrijven. Het is een vrij simpele oplossing. Maar nee, dit gaan we de komende 2 weken, zolang ik hier zit, ben ik gewoon benieuwd iedere ochtend wat je aan het doen bent, al op dat vroege tijdstip. En zijn we dus ook op zoek naar mooie foto's die we bij ons op tv kunnen laten zien. Zodat je eigenlijk verspreid door de provincie al een beetje kan zien hoe de zon opkomt.
1: Ja, wat de Overijsselaar aan het doen is. Ik wil Gerlinde ook nog even uitlichten trouwens. Gerlinde uit Zwolle, die is nu ook alweer wakker. Maar die stuurde zojuist foto's en video's dat ze gisteravond nog lekker aan het sporten was. Op de loopband snelheid van 1.5 naar 2.0. Mm-hmm. En ook nog eens de helling van 1.5 naar 2.5. Die is goed bezig geweest gisteravond en is nu dus alweer van de partij.
0: Kijk, kleine stapjes. Heel goed. Dan komt er ook nog een appje binnen van vroege vogel Erik. Die zegt, goedemorgen, ook hier in tegenstelling tot gisteren een mooie zonsopkomst langs het Ommerkanaal op weg naar werk met de fiets. Heerlijk, zegt hij erbij. Want ook daar zie je het grote verschil met gisteren. Gisteren stuurde hij nog een foto van een mistig fietspad langs het kanaal. En inderdaad, volle zon vanmorgen. Dus Erik, ook vanmorgen weer bedankt voor jouw berichtje. Vroege vogels van Overijssel, een meldje in de Oost-app. We vinden het fijn om te horen dat je erbij bent op deze dinsdagochtend, de 14e van juli. De Franse feestdag, waar we het later vanochtend ook nog over gaan hebben. Want dan gaan we het bijvoorbeeld over de Tour hebben met onze tourrubriek Henny Kuiper vandaag.
1: Voormalig profielrenner natuurlijk.
0: Niemand minder dan een van de Overijsselse legendes. Over legendes gesproken, of is dat te veel eer voor Kim Wilde?
1: Nou, dat is wel een grootheid hoor.
0: Ja, toch?
1: Zeker.
0: Cambodja is dit op Radio Oost.

0: Steel op Radio Oost. En Crazy hoorde je. Het is bijna 6:55. We hebben weer echt een enorme hoeveelheid aan mooie foto's en berichten van de vroege vogels van Overijssel binnengekregen. Dank je wel daarvoor. Zometeen na 7 wordt de rest van de provincie wakker. Maar het selecte clubje, dat hebben we bij elkaar verzameld. Dat is mooi. Ook Yveske komt nog met een berichtje. Ze zegt, goedemorgen, we gaan weer het dak op om riet te dekken. Ach. Zolang het kan. En ze stuurt ook een foto van een mooi ochtendzonnetje mee. Goed dat iedereen al... Vroeg op weer, zeker.
1: Ze zijn goed bezig. Ik krijg ook een appje van Margriet via de WhatsApp vanuit het Staphorstenveld. Een prachtig plaatje op weg naar werk in Steenwijk. Ook met de zon die al hoog staat. En ze is op dit moment al heel lang een audioberichtje aan het opnemen. Dus ik ben benieuwd of dat bewust is of dat ze per ongeluk het microfoontje heeft aangeklikt. En dat er zo meteen een...
0: We hebben maar tot 10 uur, Margriet. Ja, dus we moeten het nog wel kunnen afspelen in de tussentijd.
1: Precies. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat opleveren.
0: Zometeen na 7 op Radio Oost. Waar gaan we het over hebben? We hebben het over Kamers voor Aandacht. Ja. Dat is een project in Zwolle en dat krijgt navolging in een andere regio.
1: Zeker, ze gaan uitbreiden in de regio IJsselvecht. Het is een project dat jongeren tussen de 18 en 23 jaar helpt... die uit de jeugdzorg of een zorginstelling komen. En op die manier kunnen ze toch zelfstandiger worden.
0: En uiteraard na 7:30 deze 3 weken dat de Tour door Frankrijk trekt... trekt de Tour-rubriek ook door de ochtendshow van RTV Oost. Want we gaan vooruitblikken op de etappe van vandaag... na de rustdag van gisteren. Met niemand minder dan Overijssels legende Henny Kuiper. Dat na 7:30 straks. Nieuws komt er natuurlijk ook aan. En eerst nog Rondé op Radio Oost. Dit is Hard to Say Goodbye. Hoeft ook helemaal niet, want we zijn er nog 3 uur hierna.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Een kwart van de Nederlandse gemeenten gebruikt de wet Bibop niet om zorgaanbieders grondig te screenen. Een gemiste kans tegen zorgfraude, zeggen deskundigen. Schippers ervaren problemen door de lage waterstand op de IJssel. Zo is het drukker bij Sluis Eefde en moet er langer gewacht worden. En een Feyenoord-fan uit Enschede heeft een bijzondere verzameling van de Rotterdamse club. Ruim 2800 voetbalkaartjes. Meer nieuws op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
3: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied staat in brand.
2: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. Brandweer bestreed het vuur met 3 hoogwerkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent.
4: No ICE, no KKK, no fascist USA. No ICE.
5: Justice!
6: What do we want?
2: Volgens de autoriteiten probeert het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
7: En zometeen op Radio Oost hoor je meer over Kamers met Aandacht. Dat is een project dat in Zwolle is gestart en zo succesvol is dat het uitbreiding krijgt in andere delen van de provincie.
0: Ja, klopt. We gaan het ook hebben over de Tour natuurlijk. Henny Kuiper gaan we zometeen bellen, voormalig prof wielrenner. Want het was ontzettend heet, hè? Ook de afgelopen dagen weer bij de Tour. Gaan we het zometeen ook over hebben.
7: En muziek onderweg van 10cc, Wall Street Shuffle, hoor je zometeen.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Roparun. Doneer vandaag.
11: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.

0: 10cc en The Wall Street Shuffle op Radio Oost. Goedemorgen.
1: Bastiaan Kleinjan.
0: En Benjamin Borgman is er ook.
2: Goedemorgen.
0: 7 uur geweest. Het is dinsdag 14 juli vandaag. Je bent wakker geworden op wat weer een zonnige dag belooft te worden. Goed dat je erbij bent. Zometeen op Radio Oost meer over kamers met aandacht.
2: Ja, zeker. Heeft allemaal te maken met toch wel jongeren tussen de 18 en 23 jaar die uit de jeugdzorg of een zorginstelling komen. Die hebben natuurlijk een plek nodig. Die moeten zelfstandig worden. Daar is de Kamers voor Aandacht voor opgericht en wordt uitgebreid.
0: Maar eerst zetten we het nieuws van vanmorgen even voor je op een rijtje. Het gaat toch vooral deze dagen over droogte en water, of misschien wel het gebrek aan water, kunnen we het beter noemen. De lage waterstand op de IJssel zorgt namelijk voor problemen voor de binnenvaart. Bij Sluis Eefde, dat is de enige toegang tot de Twentekanalen richting Almelo en Enschede, moeten schippers langer wachten, waardoor het drukker is bij de sluizen. Langs een groot deel van de IJssel is de waterstand inmiddels laag. In Deventer is het waterpeil de afgelopen week met ongeveer 30 centimeter gezakt. Ook bij Olst en Bijen staat het water laag. In Zwolle en Kampen is het dan nog wel normaal, maar de vraag voor hoe lang nog natuurlijk.
2: Ja, het lage water heeft ook gevolgen voor sommige Nederlanders die in de zomer met hun boot weg wilden. Het water in de rivieren staat op sommige plekken zo laag dat ze niet kunnen varen, zoals in de Rijn bij Lobith.
3: We hadden graag op vakantie gewild en houdt gewoon op.
4: Dat gaat nu niet?
3: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
4: Vakantieplannen aanpassen?
3: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
2: Ja, we stevenen deze maand zelfs af op een record dat stamt van 50 jaar geleden, toen het ook uitzonderlijk droog was.
0: Ja, misschien was dit wel de foto die vanmorgen op de voorpagina van de Volkskrant stond. Ja. Inderdaad. Een boot die niet meer in het water lag, maar gewoon op het droge stond.
2: Dat is wel heftig.
0: Ander nieuws van vanmorgen. Miljarden euro's aan gemeenschapsgeld belanden al jaren in de zakken van zorgfraudeurs. Gemeenten worstelen met het weren van die criminelen, maar maken niet gebruik van alle middelen. Een kwart van de gemeenten voert bijvoorbeeld geen diepgravend integriteitsonderzoek uit, blijkt uit onderzoek van RTV Oost. En dat maakt gemeenten dan weer kwetsbaar. En waarom dat zo is, daar hoor je straks na 8 uur meer over.
2: Zeker. Dan naar Erik de Jonge uit Enschede. Bijzonder verhaal. Hij is een Feyenoord-fan, heeft een bijzondere verzameling. Meer dan 2800 wedstrijdtickets van die Rotterdamse club. De tickets lopen uiteen van exemplaren voor de oorlog tot recente wedstrijden. En hij vertelt hoe hij met de verzameling is begonnen.
5: Ja, eigenlijk heel spontaan. Een vriend van mij die kreeg een kaartje van iemand. Het waren echt nog die oude kaartjes waar dan Stadion Feyenoord op staat. En wij wisten ook niet van welke wedstrijd. Maar toch een beetje erdoor getrokken om meer te gaan verzamelen. Ja, en inmiddels is dat wel erg uit de hand gelopen.
2: Heb je ooit een gekke verzameling gehad?
0: Nooit eigenlijk.
2: Nee, eigenlijk ook niet.
0: Ik geen verzamelaar.
2: Ik zit even diep na te denken, maar ik heb eigenlijk ook geen gekke dingen gehad. Nou, Erik de Jonge die heeft in ieder geval 25.000 euro op tafel gelegd voor die kaartjes. Zoveel heeft hij er al voor uitgegeven. Door de opkomst van digitale tickets wordt het steeds lastiger om de collectie uit te breiden, geeft hij aan. Daarom heeft hij zijn verzameling ook online gezet, zodat de bijzondere voetbalhistorie bewaard blijft.
0: En nog meer voetbalnieuws. Liverpool maakt namelijk de weg vrij voor Arne Slot om bondscoach van het Nederlands elftal te worden, schrijft de Telegraaf. Trainer uit Bergentijn werd deze zomer door de club uit Engeland op non-actief gesteld. Daardoor moet Liverpool zijn huidige salaris nog wel doorbetalen totdat het contract met Slot afloopt. Hij heeft nog recht op een paar miljoen. En dat zou dan voor problemen kunnen zorgen. Stel dat de KNVB een bod doet om hem te overtuigen bondscoach te worden. En de Telegraaf schrijft nu dat Liverpool, mede omdat Slot zich bij zijn ontslag netjes opstelde, bereid is om te helpen. Dus dat obstakel hebben we in ieder geval niet meer. Het is helemaal niet zeker of hij gevraagd wordt natuurlijk, maar zijn naam wordt genoemd.
2: En wie weet krijgen we dan zomaar de Bald Wizard, hè? Werd hij toen ook genoemd?
0: De Bald Wizard, ja.
2: Ik blijf een mooie.
0: Arnie Slot.
2: Ja. Arnie Slot.
0: Nou ja, een Overijsselse bondscoach. Bij de mannen en de vrouwen dan, hè? Want bij de vrouwen hebben we natuurlijk Arjan Veurink uit Ommen. En Arne Slot uit Bergentheim. Ja, dat zou toch niet verkeerd zijn als provincie.
2: Ja, mooi.
0: Dat wat betreft het nieuws van vanmorgen. Oh.

0: Shakira Shakira met Die hoorde je op Radio Oost. Het is 7:15. Na een succesvolle pilot in Zwolle wordt het project Kamers met Aandacht verder uitgebreid in de regio IJsselvecht. Het is een project dat jongeren tussen de 18 en 23 jaar oud helpt, die uit jeugdzorg of een zorginstelling komen, aan een passende kamer, zodat ze de stap kunnen zetten naar zelfstandig wonen. Met die uitbreiding zijn ook meer kamerverhuurders nodig. Wij praten erover met Jolanda Timmerman, coördineert het project in de IJsselvecht. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb het al even kort uitgelegd, maar dekt dat de lading een beetje, die uitleg?
1: Ja, ik denk dat je wel de grootste strekking hebt verteld.
0: Ja, want ja. Kamers van Aandacht, dat is dus succesvol in Zwolle opgestart. Hoe werkt het daar?
1: Klopt. Het gaat eigenlijk hartstikke goed. We hebben vrij veel aanmeldingen van vooral jongeren. En we missen daarbij nog wel wat kamers. Nee, daar zijn wij naar op zoek. Dat doen we onder andere door ons te laten zien en te horen binnen de media. Maar we gaan ook wel bijvoorbeeld op een... Laatst hebben we op een woonevent gestaan hier in Zwolle-Zuid, om ons te laten zien en met inwoners in gesprek te gaan, om te vertellen over hoe belangrijk het is dat deze jongeren een kamer krijgen.
2: Kamers met Aandacht wordt dus verder uitgebreid. Dat betekent dus dat het succesvol is. Waaruit blijkt dat?
1: Het blijkt omdat wij zien dat jongeren uitstromen, vaak uit jeugdzorg of omdat ze dakloos zijn, of om alle andere redenen niet meer thuis kunnen wonen, een zelfstandig een plekje hebben, een eigen plekje hebben waarin ze zich kunnen ontwikkelen. En in een rustige, stabiele plek en waar ze dan een beroep kunnen doen op de verhuurder, waar ze terecht kunnen met hun vragen die ze hebben over allerlei dagelijkse zaken.
0: Ja, want daarover gesproken inderdaad, in hoeverre verschilt een kamer met aandacht van, nou ja, een gewone kamer of een appartement?
1: Ja. Ja, nou dat is vooral omdat de verhuurders, die verhuren een kamer in hun eigen woning. En de jongere kan een beroep doen op deze verhuurder. En in die zin kan het beroep doen van, soms weten jongeren bijvoorbeeld niet eens hoe ze, wat komt er allemaal bij kijken als ik moet koken? Welke boodschappen moet ik dan doen? En hoe ziet het eruit als ik dan financieel, dan moet het afgerekend worden. En dan kunnen ze met een vraag terecht bij die verhuurder. Zodat het net eventjes wat meer aandacht geeft ten opzichte van een gewone studentenkamer of een andere kamer.
0: Ja, maar dat vergt dan ook wel wat van die verhuurder.
1: Dat klopt, ja. Een verhuurder die maakt een bewuste keuze om die kamer te verhuren via het hospitaalverhuren, via Kamers met Aandacht.

0: Dus die weet dat ook.
1: Ja. Maar maakt dat het ook extra lastig misschien om... Want u zei inderdaad, ja, we zoeken nog verhuurders om die verhuurders te vinden.
0: Nou, dat maakt het soms wel lastig. Maar als er mensen enthousiast zijn en ze in huizen zijn kamer over hebben... ze hoeven niet de hele dag dat te doen. Hè? Ze zijn niet verantwoordelijk voor de jongeren. Want de jongere heeft een eigen begeleider. Dus vaak een ambulant begeleider die één keer in de week thuiskomt bij de jongeren... en hem ook verder helpt met bijvoorbeeld de financiën.
2: Ja, we gaven het net al aan. Er zijn meer kamers nodig nu er dus een uitbreiding gaat plaatsvinden. Is er al zicht op hoeveel kamers er nodig zijn?
0: Ik heb op dit moment ongeveer 8 jongeren op de wachtlijst. Door de hele regio. Dus nou ja, minimaal. Op dit moment dus 8 kamers. Ja, dat zou het mooiste zijn.
1: Ja. Ja. In die regio IJsselvecht gaat die uitbreiding dus plaatsvinden. Ja, wat rekenen jullie precies onder die regio?
0: Welke gemeentes?
1: Ja.
0: Ja, Zwolle, Zwarte Waterland, Steenwijkerland, Dalfsen. Die hebben al meegedraaid in de pilot. En sinds dit jaar is de gemeente Staphorst, Ommen en Hardenberg ook aangesloten.
1: Dat is een aanzienlijk gebied, inderdaad. Hoe uniek is dit project nou als je het ook landelijk bekijkt? Zijn er meer van dit soort projecten of loopt de regio daarin echt wel voorop?
0: Nee hoor, we zijn ooit gestart in de regio Midden-Nederland, Utrecht. En we zitten eigenlijk door het hele land verspreid.
2: En wat als je nou net buiten die doelgroep valt? We zeiden net 18 en 23 jaar. Is er een plek, bijvoorbeeld als je net 24 bent, kun je dan ergens terecht? Ook bij jullie? Of zijn er dan andere plekken beschikbaar?
0: Nee, helaas dan niet bij ons. Wij richten ons echt op de doelgroep tussen de 18 en de 23 jaar.
1: Ja. En de mensen die nu luisteren en denken, nou, ik heb wel woonruimte en wil dat beschikbaar stellen. Waar kunnen ze terecht?
0: Ja, ze kunnen dan terecht op onze site, kamersmetaandacht.nl. En daar kunnen ze sowieso zich aanmelden. Maar als je nog even wat vragen hebt, dan kan je ook altijd contact met ons opnemen. Dat kan telefonisch. En je kan je aanmelden voor een informatieavond. Dat organiseren we altijd één keer in de maand. En er wordt ook alles uitgelegd.
1: Kijk, dank voor de uitleg. Jolanda Timmerman, coördinator van het project Kamers met Aandacht in Zwolle en de regio IJsselvecht.
0: Graag gedaan.

0: dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
1: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
7: e-boekhouden.nl.
8: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
9: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
8: Nog niet helemaal dus.
9: Tja, die administratie. Toevallig tips?
8: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
9: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
8: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
14: Het is 7:30. Dus tijd voor het nieuws uit Overijssel met Benjamin Bochman.
15: Een kwart van de Nederlandse gemeenten gebruikt de wet Bibop niet om zorgaanbieders grondig te screenen. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Deskundigen noemen het een gemiste kans in de strijd tegen zorgfraude, want met die wet kunnen gemeenten controleren of zorgondernemers banden hebben met criminaliteit. De schietpartij in een woning in Almelo eind vorig jaar was volgens justitie het gevolg van een mislukte ripdeal rond de verkoop van wiet. Bij de schietpartij vielen geen gewonden. De verdachten ontkennen een ripdeal en zeggen dat zij juist van plan waren drugs te kopen. De verdachten blijven voorlopig vastzitten. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd. Dat schrijven trouw- en onderzoeksplatform Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij de rechter het ouderlijk gezag van de ouders heeft afgenomen. Belangrijke beslissingen zouden dan moeten worden genomen door een vaste jeugdbeschermer. Maar die is er door personeelstekort niet altijd. Dat leidt tot veel onduidelijkheid, zegt deze journalist van Investico.
16: Dan heb je bijvoorbeeld een telefoonnummer dat je kan bellen als je vragen hebt of als je hulp nodig hebt. Alleen daar zit dus telkens iemand anders die de telefoon opneemt. Dus ja, dan heb je natuurlijk eigenlijk geen continuïteit meer op het dossier. En ook geen continu zicht op het kind.
15: Jeugdbeschermingsorganisaties zeggen dat ze vanwege de werkdruk het aantal kinderen dat een jeugdbeschermer onder zijn hoede heeft terug willen brengen. En de politie is op zoek naar de bestuurder van een blauwe retro-snorfiets die afgelopen zondagavond hielp bij de aanhouding van een verdachte na het steekincident op het stationsplein in Almelo. Een agent dreigde de verdachte uit het oog te verliezen, maar dankzij de snorfietser kon de verdachte alsnog worden aangehouden. De politie wil de bestuurder bedanken en roept hem op zich te melden. Bij het steekincident raakten 3 mensen gewond. 2 verdachten uit Almelo zijn aangehouden. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
14: Dan tijd voor het weer. krijgen we van Margot Ribbering. Margot, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Bastiaan.
14: We staan weer aan het begin van een zonovergoten dag.
7: Ja, zeker. En het is zo dat code geel, voor hitte natuurlijk, nog steeds van kracht blijft. In ieder geval tot en met vrijdag. En ook vandaag gaan die temperaturen weer snel omhoog. We hebben te maken met een starttemperatuur van zo'n 17 tot 19 graden. Volop zon, een paar kleine wolkjes, veel minder dan gisteren. Want de wind komt wat meer uit het oosten. Daardoor is de weg naar de Noordzeewolkenvelden afgesneden. Vanmiddag ontstaan er later vanmiddag een paar stapelwolken in het oosten van de provincie. En dat duidt op een beetje onstabiliteit. Een beetje. Vooral in Duitsland is dat zo. Daar zullen regen- en onweersbuien ontstaan. En ik sluit het niet helemaal uit dat eind van de middag, begin van de avond, er ergens in het oosten van onze provincie, bij temperaturen die een maximum gaan halen tussen 29 en 31 graden, een zeer lokale regen- of onweersbui gaat ontstaan. Maar die kans is klein.
14: Klein. En vooral aan de grens ook, omdat het overgrote deel in Duitsland zit?
7: Ja, vooral aan de grens. Zo kun je het wel een beetje zien. Maar er is één model die dat echt wel aangeeft, dat er ergens toch zo'n stapelwolk ook bij ons uitgroeit tot zo'n bui. En dat kan ook meteen een hele felle bui zijn, hè. Dat is meteen een bui met hagel, met onweer en ook met flinke windstoten. Maar die kans is heel klein. Dus misschien gebeurt er wel helemaal niks.
14: Nee. Maar als die valt, gaat dat dan helpen tegen de droogte? Want als we de voorpagina van de NOS vanmorgen openen, we hebben er zelf ook een verhaal over. Ja, ja. De stand van de rivieren met name is wel uitzonderlijk laag voor jullie.
7: Precies, hè? Nou ja, die buien is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat. En dat die rivieren zo laag staan, dat heeft natuurlijk ook met de situatie te maken in Duitsland. Ja. En in bijvoorbeeld Oostenrijk, waar onze rivieren vandaan komen, de aanvoer althans. En daar gebeurt ook helemaal niks, hè? Precies 5 jaar geleden in het Aartal. 5 dagen lang enorm veel regen en overstromingen met een hoop ellende. En dit jaar zit de situatie op een andere manier op slot. Er ligt een hoge drukgebied boven Europa en die houdt eigenlijk alle neerslagbrengende storingen tegen. Wat er af en toe ontstaat is dus zo'n enkele regen- of onweersbui, maar dat is echt een druppel op de gloeiende plaat als het gaat wat betreft de droogte.
14: Nou is er vanmorgen ook een verhaal bij ons op de website gekomen, oost.nl, en in de Oost-app met jou, klimaatexpert, word je daarin zelfs genoemd, over dit extreme weer. Ja, we hebben het over de droogte, maar ook, een paar weken geleden, gigantisch onweersbuien die voor veel schade hebben gezorgd. Dit is waar we steeds meer rekening mee moeten houden, zeg jij ook in dat verhaal.
7: Ja, extreem weer wordt steeds normaler. Hè? Dat is ook de kop van het artikel. En dat is het ook zo. Hè? Want we hebben niet alleen te maken met die hitte, die natuurlijk sneller begint in het jaar. We hebben in mei al de eerste hittegolf gehad. En we zijn nu pas in juli. Maar ook de piekbuien, die zullen steeds steviger gaan worden, met behoorlijk wat overlast daarbij, met hagel, onweer en windstoten. En de droogte op dit moment natuurlijk in het nieuws. Dus er komt allemaal doordat het klimaat stevig is opgewarmd en verder zal opwarmen als we niet ophouden natuurlijk met het stoppen van het verbranden van fossiele brandstoffen zoals benzine, diesel en gas. Ja. En zolang dat er niet gebeurt, is er geen structurele verandering en zullen we ons eraan moeten wennen en moeten aanpassen aan deze nieuwe normalen.
14: Ja. Want zover zijn we wel, denk ik, hè? Dat we ons moeten aanpassen. Ja. Dat er niet echt meer een weg terug is.
7: Ik denk dat deze zomer gewoon een wake-up call is. Dat iedereen nu echt wel wakker is. En dat er naast het aanpassen aan te veel water, hè, want dat doen heel veel gemeenten met prachtige wadi's en groen, dat we ons ook moeten voorbereiden op lange droge perioden. En natuurlijk die hitte. Want hitte is natuurlijk met name voor de kwetsbare mensen heel gevaarlijk en ook dodelijk. En ook dat zal natuurlijk dit jaar misschien nog wel vaker voor gaan komen. En ook in de komende zomers.
14: Margot, dankjewel. En lees het verhaal dus met Margot Ribbering over die extreme weersomstandigheden en de klimaatverandering bij ons in de Oost-app. Dankjewel, Margot.
7: Graag gedaan.

0: Michael McDonald en Sweet Freedom hoorde je op Radio Oost. De Tour. Ja. We stappen weer de fiets op, want de Tour de France gaat naar de rustdag van gisteren verder met een etappe op de Franse feestdag, 14 juli, 14 juli. Een rit door het Centraal Massief gaan we over praten met wielerlegende uit Denenkamp, Henny Kuiper. Meneer Kuiper, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Klaar voor de etappe van vandaag?
1: Jazeker. Dat is weer bijzonder. De Fransen zullen extra gemotiveerd zijn. Het is feest in Frankrijk. Dan wordt een Franse etappe zeker bij. Maar dat is nog niet zomaar gebeurd natuurlijk.
0: Nee, dat is wel inderdaad ieder jaar een ding. Hè? Dat op die 14 juli de Fransen zich nog wat meer aan de voorkant melden.
1: Altijd, ja.
0: Ja, want kunt u uitleggen, zelf natuurlijk ook in die Tour gereden. Hoe anders is het op die 14 juli in vergelijking met andere dagen, ook misschien qua publiek aan de kant?
1: Ja, heel Frankrijk viert feest. Ons zien als Koningsdag was een beetje dat soort dagen zijn dat iedereen families bezoeken elkaar. Grote festiviteit op de Champs-Élysées. Ja, ik ben een keer geweest met vliegshows en van alles. En ja. Dorpjes in de bergen en toen wordt het feest gevierd. En ja, dat. En de Tour, dat is een ding. En dat is. Daar gaat iedereen sowieso al naar kijken. En dat is helemaal iets bijzonders.
2: Merk je als renner iets van zo'n feestdag tijdens de Tour? Krijg je daar misschien meer energie van?
1: Ja, nou ja. Ik denk dat die jongens vanmorgen het etappeschema bekijken. Dan denk ik veel aan 14 feest hier. Hè? Want Centraal Massief is altijd zwaar. We zijn dit jaar trouwens al geconfronteerd vanaf het begin in Spanje met de hitte. Ja. Normaal voor ons was het vaak in de bergen, kan het ook wel lekker fris zijn en dat met regen. Maar nu met zo'n hittegolf in Centraal Massief is het met 3000 hoofdmeter een hele zware dag voor de kruis. Dat is wel iets anders om na te denken.
0: Ja. Ja, want hoe kijkt u daarna? Pogacar die opperde zelfs om misschien toch de wielerkalender in zijn geheel te heroverwegen.
1: Ja, op zo'n rustdag. Iedereen begint dan de tweede week van de Tour. Dan wordt het klassement al een beetje duidelijker. En dan moet er ook van alles nog aangesneden worden. En dan komt er alles boven. Maar ja, dit is natuurlijk wel heel extreem. Maar wij reden vroeger met deze temperaturen met één bidonnetje uit vertrek. En dan kreeg je onderweg geen drinken. En dan kreeg je in de bevoorrading nog een bidon. En dan moest je dan weer doen. En dan moest je moest karakter hebben. En je moest niet te veel drinken. Maar dan is er zoveel meer wetenschap. En ja, er wordt gezegd, dus voor de gezondheid niet verantwoord. Maar je kiest vrij voor die sport. Ja. En dat maakt het ook zo spannend. Die Tour is gewoon het evenement gaat boven Pogacar, Eddy Merckx en alle grote kampioenen. En ook die zijn wel eens geslagen door de Tour. En ja, dan natuurlijk wordt er van alles gezegd en geschreven. Dat maakt het ook wel mooi. Maar de Ronde van Frankrijk is zoiets apart. Dat kun je niet voorstellen. 3 weken lang. Elke dag is er weer nieuws. En grote kampioenen zijn uitgevallen. In het zicht van de aankomst in Parijs. Dus het kan allemaal gebeuren.
0: Dat mag je wel een beetje afzien ook.
1: Nou ja, een beetje is, dat komt er niet.
0: Dat moet je afzien. Ja.
1: Er zijn volwassen kerels die roepen naar mijn moeder op een gegeven moment. Zo kapot zijn ze en zo slecht zijn ze. Wow. En dan hebben we het dan niet over de valpartijen, maar dat is natuurlijk ook niet leuk, maar dat gebeurt ook. Daar kun je ook mee geconfronteerd worden.
0: Ja.
1: Oh. Dat is minder leuk.
0: Gaat er ook vandaag om moeders geroepen worden? Want het is een klimmetje van de derde categorie. Dan tweede, derde, eerste. Het zijn veel beklimmingen vandaag door het Centraal Massief.
1: Ja, weet je, als je twee of drie bergen hebt, dan weet je dat. En dan heb je een bepaald tempo. En ja, de mannen van het klassement die worden geholpen door de knechten dat ze in goede posities komen. En ja, dan moeten ze dan maar uitvechten. En de jongens die dat niet zo goed kunnen, de sprinters, die gaan in de bus, zoals het heet. Ja. Dus die gaan goed vormen. En die weten hoeveel tijd ze mogen verliezen. Ja, en als je dan goed gezond bent, dan kun je tegenwoordig met alle hulpmiddelen en social media goed indelen. Je wordt opzij ingelicht hoe je ervoor staat. En dan is dat, het is allemaal veel meer ook georganiseerd. En we hadden het net over de hitte, maar tegenwoordig is de wetenschappelijk ook veel meer bekend wat er kan. En ja, er wordt nu ook met dat water gekoeld. Dat is ook een hele verbetering natuurlijk.
2: Ja. Waren de omstandigheden vroeger nog lastiger, zou u zeggen? Want ik hoor al, u had één bidon, er is nu meer bekend. Was het lastiger vroeger?
1: Ja, ik moet op mijn tijd, maar die andere tijd ver voor mij. Toen moest ze zelf de fiets nog repareren als het frame brak. Dus ik bedoel, maar dat is ook de schoenis van die Tour. Dat is zo immens. En natuurlijk, goddank is het voor de jongens heel van anders geworden. Het materiaal is veel beter. De voeding is veel beter. De kleding is beter. De wegen zijn beter. Maar er wordt ook nog heel veel van hen verwacht.
0: Ja. Op wie moeten we letten bij de etappe van vandaag, behalve de Fransen?
1: Ja, als we nu zijn bij Pocaccia, het is wel een rit om zelf dit te winnen.
0: Ja.
1: En je weet natuurlijk ook nooit, we denken, zoals hij nu rijdt, lijkt hij wel onaantastbaar. Maar hij is ook maar een mens. En even een keer eerder heeft Vingegaard hem daar geklopt in deze rit op die aankomst.
0: Ja.
1: Maar dan niks met die aankomst te maken. Dat had meer met een mindere dag van Pogacar te maken, denk ik. En dat is ook wat we net over hebben. Die grootmacht Tour, die kijkt naar niemand. En die moet daar goed zijn. En als je een keer een mindere dag hebt, dan had misschien Vingegaard wel op de Tourmalet. Dan ben je aan de beurt. En kan de gele trui ook, maar hij maakt zo'n sterk indruk. De ploeg is heel sterk. Dus wat dat betreft, als er geen vlucht is, en dan moet ook al een goede, sterke renner zijn die dan vooruit kan rijden in een groep.
0: Ja.
1: Dan kan het toch weer favoriet zijn vandaag.

0: me. Oostnieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking.

0: Enter.
1: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Een kwart van de Nederlandse gemeenten maakt geen gebruik van de wet Bibop om zorgaanbieders grondig te screenen. Een gemiste kans tegen zorgfraude, zeggen deskundigen. Brand in een overkapping in Vroomshoop vanochtend. De brand breidde zich uit naar een naastgelegen woning. Niemand raakte gewond. En problemen voor schippers door de lage waterstand op de IJssel. Zo moeten bij Sluis Eefde langer worden gewacht. Meer nieuws op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
6: Die eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer. Dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
5: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het twee schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om twee van hun schepen ging. Eén opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
7: We hebben heel weinig neerslag gezien. Heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
5: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En zometeen op Radio Oost hoor je meer over een wapen dat veel Overijsselse gemeenten laten liggen als het gaat om de strijd tegen zorgfraudeurs. En we gaan weer op pad.
3: Ja, onze verslaggever Oene Loonstra die gaat weer kriskras door de provincie. En we gaan zo meteen even vragen waar hij precies is. Want de komende uren is hij zomer in Overijssel aan het vieren.
8: En muziek zometeen op de radio van Ilse de Lange en Phil Collins.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.

0: Het begin van je dinsdagochtend met Phil Collins op Radio Oost en Two Hearts.
1: Bastiaan Kleinjan.
0: En Benjamin Borgman.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hartelijk dinsdag. Het belooft weer een zonnige dag te worden in Overijssel. We vieren zomer in Overijssel natuurlijk. En dat doen we zometeen met onze Oene.
2: Ja, de zon schijnt hier al een beetje in mijn gezicht. Of in mijn scherm moet ik zeggen. Dus ja. Ik kan al een beetje moeilijk de tekst allemaal lezen. Maar dat moet zeker goed komen. Ja, zometeen inderdaad Oene. Die gaat voor ons op pad. En de komende uren, eigenlijk de hele dag, vieren wij de zomer. En dat doet Oene ook in Overijssel.
0: Eerst even een overzicht van het nieuws van vanmorgen. Zeg je zomer, ja, dan zeg je in ieder geval in deze zomer ook de lage waterstanden. Op de IJssel zorgt dat voor problemen voor de binnenvaart. Bij Sluis Eefde, de enige toegang tot de Twentekanalen richting Almelo en Enschede, moeten schippers langer wachten, waardoor het daar ook drukker is. Waterbedrijf Vitens heeft ook al meerdere keren opgeroepen minder water te verbruiken. Al bleek vorige week in Tubbergen wel dat daar nog niet heel veel gehoor aan wordt gegeven.
3: We proberen er wel een beetje op te letten. Een beetje te kijken van wat is wijsheid. Hè? Dat als het gaat regenen, dan hoef je niet de tuin te sproeien. En voor de rest proberen we wel daar een beetje over na te denken.
4: Niet echt wat. Toes mee gewoon in. Gewoon dagelijkse dingen gebeuren.
5: Ja, we letten met het douchen sowieso wel op dat we veel minder lang douchen. Dat sowieso. Maar ja, op zich met de andere apparaten niet heel erg of zo. Nee.
0: Ja, dat wat betreft het lage water en het waterverbruik natuurlijk. Langs een groot deel van de IJssel is de waterstand inmiddels al heel laag. In Deventer is het bijvoorbeeld met 30 centimeter gezakt. Ook bij Olst en Bijen staat het water laag.
2: Ja, en in de Oost-app lees je ook een verhaal met onze weervrouw Margot Ribberink over de huidige weersomstandigheden en in hoeverre dat te maken heeft met klimaatverandering. Spoiler alert, het heeft alles met klimaatverandering te maken. Margot hoopt dat mensen zich daar deze zomer meer bewust van worden.
6: Ik denk dat deze zomer gewoon een wake-up call is. Dat iedereen nu echt wel wakker is. En dat er naast het aanpassen aan te veel water, hè, want dat doen heel veel gemeenten met prachtige wadi's en groen, dat we ons ook moeten voorbereiden op lange droge perioden. En natuurlijk die hitte. Want hitte is natuurlijk met name voor de kwetsbare mensen heel gevaarlijk en ook dodelijk. En ook dat zal natuurlijk dit jaar misschien nog wel vaker voor gaan komen. En ook in de komende zomers.
0: Ander nieuws van vanmorgen. Zorgfraude kost jaarlijks miljoenen euro's en kan grote gevolgen hebben voor kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van goede zorg. In Twente worden zorgaanbieders al strenger gecontroleerd met de wet Bibop, maar lang niet alle gemeenten in Overijssel maken gebruik van die wet. Wij praten erover met Albert-Jan Tollenaar, hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen en de Bibop-specialist van Nederland. Meneer Tollenaar, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Heeft u er een verklaring voor waarom gemeenten dit wapen, om het zomaar te zeggen, laten liggen in sommige gevallen?
7: Nou, ik heb eigenlijk drie verklaringen. De eerste is dat de zorgsector zelf nogal ingewikkeld is vormgegeven. Je hebt nogal te maken met onderaannemers, heel veel verschillende aanbieders. De tweede is dat de capaciteit bij de gemeente niet altijd heel erg overvloedig aanwezig is om daar goed grip op te krijgen. En de derde is dat wanneer je dan gebruik maakt van die wet Bibop, heb je informatie nodig van informatieleveranciers, waaronder bijvoorbeeld de Belastingdienst. Ja, en daar ontbreekt het ook nogal eens aan medewerking.
2: U zegt het is gewoon heel moeilijk te begrijpen allemaal.
7: Het is best een ingewikkelde wet die nogal wat vergt van gemeentes en in de uitvoering daardoor tekortschiet.
0: Ja, want de wet Bibop zegt mensen, niet iedereen misschien direct iets. Hoe werkt die en hoe kan die werken tegen zorgfraude?
7: De wet Bibop biedt de mogelijkheid om te kijken met wie je nou zaken doet. Meestal wordt die toegepast bij vergunningen. Dus cafévergunningen, prostitutie en coffeeshops. En de aanvrager moet dan aangeven wie die is en wie die op de loonlijst heeft staan. En dan wordt er nagegaan wie is dat precies. Wie heeft wat is het verleden van diegene. Nou, die wet is sinds 2020 ook van toepassing op de zorgsector. En dat betekent dat je contracten die je afsluit in de zorgsector, bijvoorbeeld voor de wet maatschappelijke ondersteuning, dan kun je ook nagaan, wie is nou precies die contractpartij met wie ik die contract aan het afsluiten ben.
0: Ja.
7: Nou, diegene moet dan ook allerlei informatie aanleveren. En dan kun je dus nagaan bij de Belastingdienst en bij de politie van wat weten we nou over deze figuren.
0: Maar dat is heel moeilijk, legt u al uit. Waar zit dat verschil in dat het in die zorgsector misschien moeilijker toepasbaar is dan in andere sectoren?
7: Nou ja, die zorgsector is wel nog best wel ingewikkeld vormgegeven. Je hebt niet te maken met één aanbieder. Vaak zitten daar weer partijen onder. Nou, daarbij, dat weet u misschien zelf ook, allemaal ZZP'ers. Hè? Dus helemaal heel veel verschillende relaties die daar plaatsvinden. En nou ja, veel van die zorgpartijen zijn ook vrij mobiel. Hè? Dus die leveren hun diensten dan weer in die gemeente en dan weer in die gemeente. Nou, dat is allemaal wel iets anders dan bij een café bijvoorbeeld. Een café is altijd ergens gevestigd. Dus die kun je gewoon op die plek onderzoeken.
2: Ik kan me ook voorstellen dat er misschien zo snel mogelijk eigenlijk meer kennis moet komen over dit onderwerp. Want we hebben het niet over luttele euro's die aan zorgfraude opgaan, maar het gaat echt om miljoenen, hè?
7: Ja, miljarden zelfs. Er is een verhaal dat het echt om miljarden gaat. En ook dus met een groot risico op miljardenfraude. Dat weten we niet precies. Dat is het grote probleem. We gissen er een beetje naar. Maar er is wel een onderzoek van de regionale inlichtingen expertisecentra Oost-Nederland. Dat het echt wel om miljoenen gaat dat niet goed wordt gebruikt. En het gaat dan ook weer om kwetsbare mensen die daar de dupe van zijn. Hè? Ja. Degene die de zorg nodig hebben, krijgen het niet. Of krijgen het door verkeerde personen. Ja, dat is wel een groot risico.
1: Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die wet misschien wel makkelijker toepasbaar is op de zorgsector? Moet daarvoor die hele sector op de schop? Dat lijkt me ook wat ingewikkeld.
7: Nou, er is net een pakket van de ministerie waar wel een klein beetje naar die sector wordt gekeken. Meer toegangseisen, zeg maar. Maar dat is maar één kant van het verhaal. Dus daar kun je wel wat aan doen. Hè. Dus die sector zelf wat beter in kaart brengen. Meer verklaring omtrent gedrag eisen enzovoorts. Maar de andere kant is ook wel capaciteit van de overheid moet beter. En dan met name bij gemeentes. Dus investeren in mensen en kennis. En nou ja, daar kun je kunt mensen op cursus sturen. Maar het begint er natuurlijk al mee dat je gewoon die mensen ook hebt. Hè? Dus zorg dat je wat betere, wat meer ambtenaren hebt die hier ook op zijn toegerust.
1: Nog een taak erbij voor de gemeente.
2: Nog drukker.
7: Ja, het wordt niet makkelijker.
1: Nee. En zorgverzekeraar Mensis is natuurlijk ook groot in Oost-Nederland. Heeft ook aangekondigd die wet te willen gaan gebruiken. Zou daar nog wat mogelijk zijn dat gemeenten krachten bundelen met de zorgverzekeraar?
7: Nou, dat pakket wat ik net noemde, dat gaat ook om het afstemmen tussen zorgverzekeraars en gemeentes. Want inderdaad, veel zorgverleners gaan een beetje, die leveren diensten aan beide partijen. En dat is wel een goed punt, want met name de zorgkantoren, mensen en zo, ja, daar zit wel kennis, capaciteit en ook geld om te investeren in dit soort taken. Dus daar verwacht ik wel wat van, eerlijk gezegd.
2: Als we kijken naar gemeenten waar het wel goed gaat, gaat het dan echt om de kennis dat er in die gemeente wel kennis is? In Twente bijvoorbeeld, daar lopen ze voorop. Daar is zo'n 35 miljoen euro aan zorggeld beschermd, weten we al. Ja, kijken we dan echt naar de kennis die daar beter is?
7: Ja, het begint met kennis, maar eigenlijk begint het natuurlijk met politieke wil. Want ik weet, volgens mij is er in Oost-Nederland zijn een paar wethouders die zich hier hard voor hebben gemaakt. Ja. Hetzelfde zag je in Tilburg. Het begint met politieke wil om te zeggen, ja, dit is publiek geld en dat willen we uitgeven waar het voor bedoeld is. We willen niet dat daar springhanen op springen en de boel leeg roven. En als je dat maar hebt, politieke wil, en er wordt capaciteit vrijgemaakt, ja, dan heb je een kans. Maar ja, bij de meeste kleine gemeentes, ja, die hebben nog heel veel andere taken te doen. Ja, en dan schuift het onder. Ja.
1: Meer hierover te lezen in een verhaal in de Oost-App. Dank voor uw uitleg. Albert-Jan Tollenaar, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.
7: Tot ziens.

0: Heerlijk. Geen zomer in Overijssel dag zonder Surf City.
1: Nee, back to the good old days.
0: Nou zeg. Zomer in Overijssel, ja, daar zijn we mee bezig. Want dat is het, zomer in Overijssel. Ook vandaag weer een dag met hoge temperaturen. Dus hebben wij verslaggever Oene Loonstra maar weer op pad gestuurd de provincie. En Oene, goedemorgen.
2: Goedemorgen, alleen vanwege de hoge temperaturen?
0: Nou, nee, zeker niet. Zeker niet. Maar alleen maar een extra reden nog om jou op pad te sturen.
2: Ah, vandaar. Oh, vandaar. Nou ja, nee, ik ben in Hardenberg. De fietsvierdaagse gaat vandaag van start. Ik heb natuurlijk de weersvoorspellingen goed in de gaten gehouden. Willy Marsman van de fietsvierdaagse, die staat hier naast mij. We staan bij de Jeu de Boelbaan in Hardenberg. Want daar is het startpunt. Vanaf een uur of 9 kunnen ze 40 en 60 kilometer kiezen. Ja, Willy, ik zat even aan het weer te kijken. Heel veel evenementen vanwege de warmte worden afgelast. Zo niet de fietsvierdaagse. Want wat is voor jullie dan toch de reden om het door te laten gaan?
3: Nou, als je bekijkt van Hardenberg 100 code geel valt. En als je bekijkt Gramsberg ook code geel. Maar een 10 kilometer verder zit Koevorden. En dat is geen code. Dus code 0, zou ik wel zeggen. Dus vanaf de een van de reden. Nou, we hebben ook van de week een WhatsApp gemaakt met de vraag aan de leden van moeten we doorgang geven of niet doorgang. Dus van de 30 die gereageerd hebben, alle 30 zijn ervoor. Nou. Dus we gaan nu bekijken van dag tot dag hoe de hitte temperatuur is. Wij houden natuurlijk scherp de app van KNMI in de gaten. En als je daar kijkt, valt het toch nog wel mee. Maar we gaan per uur bekijken van hoeveel deelnemers te starten, de eerste goedemorgen.
2: Want waar gaat de dag van vandaag? Je hebt al een klein beetje toegelicht. Er is in Gramsberg, ga ik aannemen. Want wat is de route van vandaag verder?
3: Nou, de route is van vandaag. Ik begin in Hardenberg. Ik heb hier een kaartje. Richting Radewijk. Radewijk, De Velde, Gramsbergen. Gaat van Joosten terug. Engelands Bos. En dan hier weer terug. Dat is Jeu de Boel.
2: Duidelijk. Hey, er zijn twee.
3: 40 kilometer.
2: Dat is 40 kilometer en de 60 kilometer? Want er zijn twee afstanden.
3: Ja, dan maak je bij Gramsberg nog extra lusje van 20 kilometer.
2: Richting Koevorden?
3: Ook richting Koevorden bijna, ja. Dus daar waren geen code.
2: Code 0.
3: Ja, code 0, zo wordt het.
2: Ja, er zijn dus twee afstanden. Ze kunnen kiezen tussen de 40 en 60 kilometer. Waarom alleen maar die twee?
3: Nou, we hebben. Van oorsprong is het natuurlijk zo gegroeid. In eerste instantie hadden wij 10 kilometer minder. Maar door de opkomst van de e-bike vond me dat veel te weinig. Vandaar dat wij dus nu 40 en 60 hebben gekozen. Organisatorisch zit je natuurlijk wel afhankelijk van de veteranen. Die moeten me al alles uitzetten. Dus daarom wij ook blijven zitten bij 40 en 60. Ik weet dat bij de Drentse Vierdaagse nog meer routes zijn. Maar daar zijn we niet op ingericht.
2: Nee. Maar ze mogen ook met de e-bike komen?
3: Ja, de meeste komen allemaal met de e-bike.
2: Wat flauw toch?
3: Ja, maar ja, goed, dan. Ja, dat moet iedereen persoonlijk voor zichzelf uitmaken wat hij wil.
2: Het is, begint om 9 uur. Het is hier nog hartstikke rustig met de Jeu de Boelbaan in Hardenberg.
3: Ja, maar de start is om 9 uur. Dus,
2: zometeen wat druk.
3: Ja, ik verwacht het wel.
2: Willy Basman, jij wordt een beetje de Heddy Kuijper in Hardenberg genoemd. Waarom?
3: Dat is nieuw voor mij.
2: Ik hoort hier het grondstier.
3: Nee, dat is nieuw voor mij. Dus,
2: Je bent wel een wielrenner?
3: Ja. Al jaren 40 of zoiets. Ja. Dus,
2: elke dag nog op de fiets?
3: Nee. Wij fietsen met de veteranen mee. Dat is twee keer in de week. Dus dinsdagsmiddags en donderdagsmiddags. En dan afhankelijk van het weer en wat de wind is. Onze wegkapitein zoekt dan wat mooie routes uit. En dan zijn we zo rond de 87 kilometer zo terug. De snellere groepen die plakten nog weer een 10 kilometer bij aan.
2: Terecht de Henny Kuiper van Hardenberg. Wat is jouw taak van vandaag?
3: Nou, mijn taak zit erop. Dus dat is werkvoorbereiding. Dus nu in de gaten houden van aanwezig voor calamiteiten.
2: Duidelijk. Dankjewel. Willy, veel plezier vandaag.
3: Ja, dankjewel.
2: Nou heren, ik blijf nog eventjes hier. Ik ga naar wat controleposten. De hele dag zomer in Overijssel in en rond Hardenberg.
0: Helemaal goed. 9:45 spreek je weer. Oene, dankjewel.
2: Zeker.

0: een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
11: Het is machtig mooi, man!
10: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
11: Je komt de leukste luidjes tegen.
10: Een praatje maakt je dag.
12: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
13: 8:30. Dus het nieuws uit Overijssel met Benjamin Borgman.
14: Door het droge weer staat het water in de Nederlandse rivieren erg laag. Zo ook op de IJssel. Maar dat is uitzonderlijk vroeg in de zomer, zegt Rijkwaterstaat. Schepen komen erdoor in de problemen. Ze kunnen moeilijker bewegen, minder zwaar worden beladen of lopen vast. Ook de eigenaar van een jachthaven in Tolkamer, waar de Rijn in Nederland binnenkomt, kan nog maar net met zijn bootje uitvaren.
15: Voel je dat het bootje de bodem raakt? Elke keer doen we even stoppen.
16: Maar kunt u echt voelen dat dat...
15: Maar dat gebeurt dadelijk nog wel meer. Het staat al heel erg laag en het zakt de komende dagen nog 10 centimeter per dag.
14: Voor de industrie zijn de lage waterstanden ook een probleem. Doordat het water laag staat, warmt het sneller op, waardoor fabrieken en energiecentrales niet altijd hun koelwater meer mogen lozen, omdat het dan nog verder opwarmt. In Vroomshoop is vanochtend brand uitgebroken in een overkapping. De brand breidde zich uit naar een naastgelegen woning. De bewoners wisten op tijd uit de woning te komen en bleven ongedeerd. De schade door de brand is groot. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij een jacuzzi onder de overkapping. De schietpartij in een woning in Almelo eind vorig jaar was volgens justitie het gevolg van een mislukte ripdeal rond de verkoop van wiet. Bij de schietpartij vielen geen gewonden. De verdachten ontkennen een ripdeal en zeggen dat zij juist van plan waren de drugs te kopen. De verdachten blijven voorlopig vastzitten. En Erik de Jonge uit Enschede is Feyenoord-fan en heeft een bijzondere verzameling. Meer dan 2800 wedstrijdtickets van de Rotterdamse club. De tickets lopen uiteen van exemplaren voor de oorlog tot recente wedstrijden. De verzamelaar gaf in totaal zo'n 25.000 euro uit voor de kaartjes. De Jonge heeft zijn verzameling ook online gezet, zodat de voetbalgeschiedenis bewaard blijft. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
13: Het weer krijgen we van Margot Ribbering. Margot, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Bastiaan.
13: Hoe erg zijn de temperaturen al opgelopen na een nacht die sowieso niet echt fris was?
17: Nee. De minimumtemperaturen die hebben we natuurlijk gehad rond 6 uur. 16 graden, dus toch nog aardig afgekoeld. Op dit moment is het in onze provincie zo'n 18 tot 20 graden. Dus wat dat betreft gaan we al omhoog. Er is ook heel veel zon, nauwelijks bewolking. Geen Noordzeewolkenvelden deze ochtend. En de oost- tot noordoostelijke wind die gaat wat aantrekken. Die voert droge, maar ook hele warme lucht aan. Wat betreft de temperaturen gaan we een beetje vergelijkbaar, net zoals gisteren, naar 29 tot 31 graden. De hoogste temperaturen in Twente, waar op sommige plaatsen de tweede of de derde tropische dag wordt aangetikt. En dat betekent dat we na vandaag op sommige plaatsen weer een hittegolf zijn terechtgekomen. En daarbij hebben we veel zon. Het is wel zo dat boven Duitsland zeer onstabiele en wat vochtige lucht aanwezig is. Daar ontstaan in de loop van de middag een aantal onweersbuien. En het is niet helemaal uitgesloten. Sommige modellen geven aan dat met name Twente laat vanmiddag, begin van de avond, uit een enkele stapelwolk die daar gaat ontstaan, ook een bui kan opvangen. En dan wordt meteen een hele heftige bui. Maar die kans is heel klein, omdat bij ons sowieso de lucht wat droger is in vergelijking met Duitsland.
13: Dankjewel, Margot.
17: Graag gedaan.

0: Ja, ja, Martin Garrix op Radio Oost. Pak ja, je zomaar even mee.
1: Hij doet het toch maar eventjes, hè. Ed Sheeran heeft hier een plaat mee. Madonna heeft hier nu ook een plaat mee.
0: Madonna.
1: Dus gaat hartstikke goed met hem.
0: Zeker, ja. Het is een tijdje wat rustiger geweest. Hij had natuurlijk, nou, wanneer was dat? Rond 2015, 14 met Animals en zo. Ja. Grote hits.
1: Oh.
0: Nu is hij weer terug met Ed Sheeran dus. En Repeat It hoorde je op Radio Oost. Wat hadden we vanmorgen allemaal in de uitzending?
1: Nou, een heleboel. We hadden het onder andere over zorgfraude. Dat kost jaarlijks miljoenen euro's en kan grote gevolgen hebben voor kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van goede zorg. In Twente worden zorgaanbieders al strenger gecontroleerd met de wet Bibop, maar lang niet alle gemeenten in Overijssel maken gebruik van die wet. Albert-Jan Tollenaar is hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Bibop-specialist van Nederland. Hij vertelt waarom het belangrijk is dat iedereen die controle uitvoert.
2: Er is een verhaal dat het echt om miljarden gaat en ook dus met een groot risico op miljardenfraude. Dat weten we niet precies. Dat is het grote probleem. We gissen er een beetje naar. Maar er is wel een onderzoek van de regionale inlichtingen expertisecentra Oost-Nederland. Nederland, dat het echt wel om miljoenen gaat dat niet goed wordt gebruikt. En het gaat dan ook weer om kwetsbare mensen die daar de dupe van zijn. Hè? Degene die de zorg nodig hebben, krijgen het niet of krijgen het door verkeerde personen. Ja, dat is wel een groot risico.
0: We hadden het vanmorgen ook over het project Kamers met Aandacht. Na een succesvolle pilot in Zwolle wordt dat verder uitgebreid in de regio IJsselvecht. Het project helpt jongeren tussen de 18 en 23 jaar die uit de jeugdzorg of een zorginstelling komen aan een passende kamer, een soort tussenstap richting zelfstandig wonen. Met de uitbreiding worden ook meer kamerverhuurders gezocht. We spraken daarover met Jolanda Timmerman. Zij coördineert het project in de regio. Ze legt uit wat het precies inhoudt om zo'n kamer te verhuren.
3: De verhuurders, hè, die verhuren een kamer in hun eigen woning. En de jongere kan een beroep doen op deze verhuurder. En in die zin kan het beroep doen van, hè, soms weten jongeren bijvoorbeeld niet eens hoe ze, wat komt er allemaal bij kijken als ik moet koken? Welke boodschappen moet ik dan doen? En hoe ziet het eruit als ik dan financieel, dan moet het afgerekend worden. En dan kunnen ze met een vraag terecht bij die verhuurder.
1: En er waren tot nu toe zo'n 8 kamers nodig, toch?
0: Ja, in Hardenberg, Steenwijkerland, Staphorst, Dalfsen. Daar in die gemeentes wordt het allemaal uitgebreid.
1: Ja, dus laten we hopen dat het allemaal goed gaat komen. De Tour de France, jij gaat het vanaf vandaag iets meer volgen, hè?
0: Ja, moet natuurlijk.
1: Moet, ja, moet een beetje op de hoogte zijn.
0: Goed beslagen ten ijs komen in de Tourrubriek iedere ochtend.
1: Zeker, nou, dat ging vandaag helemaal goed. Want de Tour wordt vandaag weer herstart na de eerste rustdag. Er is veel te doen om de hoge temperaturen tijdens de wedstrijd. Daarom is er van een aantal rijders de roep om de wedstrijd in een ander seizoen te organiseren. Wielrennerlegende Henny Kuiper uit Denenkamp denkt dat dat niet nodig is met alle steun die de renners krijgen tegenwoordig.
4: Wij reden vroeger met deze temperaturen met één bidonnetje uit vertrek. En dan kreeg je onderweg geen drinken. En dan kreeg je de bevoorrading nog een bidon. En dan moest je dan weer doen. En dan moest je moest karakter hebben en je moest niet te veel drinken.
0: Eigenlijk zegt Henny Kuiper gewoon dat de huidige generatie niet moet zeiken.
1: Nee, hij zegt ook, vroeger was niet alles beter.
0: Nee, dat klopt. Nou, ik vind dat wel altijd mooi om te zien als je die oude beelden van de Tour ziet. Ja. Zonder helmen, gewoon met die petjes op. Ja, zwoegen op een fiets die nog lang niet zo geavanceerd was als waar er nu op wordt gereden.
1: Ja, en ook die kleding. Natuurlijk allemaal niet zo strak als nu. Volgens mij hadden ze toen gewoon van die petjes op en soms kleding wat natuurlijk ontzettend veel wind vangt, wat natuurlijk nu absoluut niet meer gebeurt.
0: Ja, en je had natuurlijk ook legendarische beelden, maar uit gebruik. Ik weet niet of dat nog uit de tijd van Henny Kuiper komt of zelfs daarvoor nog, maar dat renners bij horecazaken langs de weg stopten.
1: Oh ja.
0: En inderdaad gewoon die hele kroeg met flesjes bier, hupsakee, opeist achter de toonbank, geef hier in de achterzak en weer wegfietsten.
1: Er zat geen water in de bidon, maar er zat
0: En mocht de tourorganisatie na afloop al die kroegen gaan compenseren omdat de renners dorst hadden, ja.
1: Oh, schitterend.
0: Andere tijden van de Tour. Het gaat weer beginnen op deze Franse feestdag. Gaat de Tour weer verder voor week 2. Wij gaan ook weer verder met muziek op Radio Oost van George McRae. Dit is Rock Your Baby.

0: Susan Vega en Marlene on the Wall hoorde je op Radio Oost. We gaan nog gewoon lekker een uurtje door zometeen.
1: Ah, tuurlijk. Tot 10 zijn we er.
0: Met een vakantiedilemma zometeen.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
0: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
1: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
13: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
14: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
15: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Een kwart van de Nederlandse gemeenten maakt geen gebruik van de wet Bibop om zorgaanbieders te screenen. Een gemiste kans tegen zorgfraude, zeggen deskundigen. Brand in een overkapping in Vroomshoop vanochtend. De brand breidde zich uit naar een naastgelegen woning. Niemand raakte gewond. En problemen voor schippers door de lage waterstand op de IJssel. Zo moeten bij sluis Eefde langer worden gewacht. Meer nieuws op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Doral Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
3: Op één nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
2: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn bij Lobith.
4: We hadden graag op vakantie gewild en houdt het gewoon op.
5: Dat gaat nu niet?
4: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
5: Vakantieplannen aanpassen?
4: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
2: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
1: Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.

0: Jonas Born en One of Us. En daarvoor nog Eddie Grant op Radio Oost. Goedemorgen. Het is de verlengde ochtendshow op deze dinsdagochtend. De 14e van juli. Hartelijk 14 juliet.
1: Ja.
0: De Franse feestdag vandaag.
1: Ik ben heel benieuwd hoe het gaat vandaag met de voetbal, met de tour, met de feestdag. Doe maar weer alles erop en eraan.
0: Een Europese militaire parade. In allerlei aspecten is Frankrijk het middelpunt van de aandacht. En dan zijn er ook nog wat bosbranden te blussen.
1: Ook nog. Ja, hopelijk wordt het wel een mooie dag, maar ja. Je moet natuurlijk altijd rekening houden met dingen die uit de hand kunnen lopen natuurlijk.
0: Ja, zeker. Vanavond richting Frankrijk, Spanje. Ben je er morgenochtend ook?
1: Ik ben er morgenochtend ook, zeker.
0: Ga je dan... Ja, je bent niet per se een heel erg voetballiefhebber.
1: Nou,
0: toch?
1: Nee, dat niet. Maar ik vind het altijd wel leuk als het WK voetbal dan bezig is. En als we richting de finales gaan, dan word ik wel enthousiast, hoor.
0: Dus jij zit vanavond voor de buis voor Frankrijk,
1: Spanje.
0: Ja, dat
1: durf ik niet te beloven. Oh. Misschien zet ik de tv wel aan. Maar dan kan ik ook niet ontkennen dat misschien een oogje toch wel dicht gaat. Als het een beetje te laat.
0: Ja, ik ga ook wel een poging wagen. En dan zien hoe ver we komen.
1: Ja.
0: Als het verlenging wordt, dan gaat het al snel richting 12 uur dat die wedstrijd klaar is. Dan wordt het een hele korte nacht. Maar ja, het zijn wel affiches natuurlijk. Ja. En dan morgen nog Engeland tegen Argentinië.
1: Als je dan wakker wordt de volgende ochtend en hoort dat er mooie dingen hebben plaatsgevonden tijdens zo'n wedstrijd, dan heb je toch wel spijt, hè, als je niet hebt gekeken. Maar ja, we gaan het zien. We gaan het meemaken.
0: Vanavond die wedstrijd Frankrijk tegen Spanje dus. Het is weer tijd voor een vakantiedilemmaatje zo tussen 9 en 10. Straks rond 9:15 is onze verslaggever Oene Loonstra natuurlijk nog op pad. Maar eerst gaan we een beetje de vakantievierende Overijsselaar onderzoeken. Gisteren was het vakantiedilemma kamperen of hotel.
1: Oh ja.
0: Toch heel veel reacties van mensen die kamperen, krupperen noemden en verkozen voor het hotel. En dan ook nog even het all-inclusive hotel.
1: Doe
0: als
1: maar
0: het
1: weer.
0: Even kan. Ander vakantiedilemma van vandaag. Om even te kijken, hoe zit jij als Overijsselaar in de wedstrijd? Als je op vakantie gaat, ben je dan de hele reisperiode op dezelfde plek? Of reis je door? Ga je naar meerdere locaties op vakantie?
1: Oh, ja.
0: Hoe is dat bij jou?
1: Ik ben wel van het rondreizen. Dus ik blijf niet op één plek. Ik tik graag wat verschillende hotels af. En dan gaan we toch door het hele land een beetje crossen. Om te zien wat er allemaal te beleven is.
0: Ja.
1: Dus ik trek rond.
0: Ja, ik ook wel. Ik kan ook niet herinneren. Ja, los van de all-inclusive hotels inderdaad. Waar je op één plek blijft. Maar verder... Ik ook eigenlijk altijd een rondreis.
1: Ja.
0: Niet backpack-stijl, dat is heel primitief.
1: Nee.
0: Maar wel drie of vier plekjes.
1: Ja, jij was in Mexico, ik het goed heb onthouden. In begin dit jaar.
0: Ja.
1: Ik was naar Thailand. Volgens mij hebben we allebei wel een mooie rondreis gemaakt dan.
0: Zeker. Maar ik had dan volgens mij, wat hadden we? 5 plekken in 4 weken.
1: Oh ja.
0: Dus,
1: ja. Oh, dat is
0: wel
1: te doen.
0: Dan zit je nog best wel... Je hebt wel tijd om je koffer uit te pakken.
1: Ja.
0: Ik hou er dan ook weer niet van dat je... Na 2 dagen weer weg moet, dat je eigenlijk vanuit je koffer aan het leven bent. Ik wil even de kleren in de kast hangen.
1: Zo was het wel een beetje bij ons toen we in Thailand aan het rondreizen waren. Toen kwamen we terug en toen dachten we, we zijn wel toe aan vakantie.
0: Ja, dat inderdaad. Maar daar heb je wel zoveel gezien.
1: Ja,
0: maar dan is het ook bijna hard werken om alles te zien inderdaad.
1: Nog aan het bijkomen.
0: Ja. Je gaat binnenkort alweer bijna.
1: Ja,
0: dus aftellen geblazen. Hoe vier jij je vakantie het liefst? Laat het ons weten via de Oost-app. Zijn we benieuwd naar het vakantiedilemma van vanmorgen. Ben jij vaak op dezelfde plek te vinden tijdens jouw vakanties? Of bezoek je meerdere locaties? We zijn benieuwd. Laat het ons weten.

0: ABBA en Summer Night City hoorde je op Radio Oost. Het is 9:50. We legden net een vakantiedilemma aan je voor. Want we zijn toch een beetje benieuwd. Hoe viert de Overijsselaar het liefst vakantie? Vraag van vanmorgen. Als je dan op vakantie gaat, ben je vaak op één vaste plek of reis je door? Hangt ook een beetje van de duur van je vakantie af.
1: Zeker,
0: als je een
1: weekje
0: ergens naartoe gaat, dan wordt het wel heel veel reizen.
1: Ja.
0: Ga je echt langer weg, dan is het al snel een doorreis.
1: Ja, wij zijn allebei wel een beetje van het rondreizen. Jij bent naar Mexico geweest, ik ben naar Thailand geweest. Het was een mooie rondreis. Nou ja, je had dan 5 locaties, zei je, in 4 weken.
0: Ja.
1: Dus op zich nog veel van Mexico gezien natuurlijk. De reacties, nou, die zijn nog wel een beetje verdeeld. Zien we via 06-4567-1331. We zien Toon uit Delden. Die stuurt rondreizen, voornamelijk in Azië, zegt hij.
0: Ja, een Azië-genoot. Ik zie ook zijn profielfoto op WhatsApp. Staat voor een, ik wil niet generaliseren, maar ik denk Chinees-achtige toren.
1: Ja, zo ziet het er wel uit, ja.
0: Dus dat ziet er inderdaad heel Aziatisch uit. Ja, komen nog veel meer reacties binnen van gelijke strenk. Bijvoorbeeld ook van Henk, die zegt dan wel weer te kiezen voor een centrale plek. Maar vanuit die centrale plek kan je dan mooie dingen bezoeken zonder elke keer te hoeven verkassen. Ja. Dat is ook nog een optie natuurlijk.
1: Niet heel gek inderdaad. Dan heb je toch een mooie plek waar je altijd weer terecht kan. Maar je kunt ook nog mooie plekken opzoeken. We zagen net nog iets bijzonders. Dat gaat eigenlijk over dat reizigers steeds meer kiezen voor een solo-overnachting. Ik weet niet, heb jij ooit ook solo gereisd?
0: Nee.
1: Nee, ook niet van plan?
0: Nee, ik ben het niet van plan. Nee, want er moet iets heel raars in mijn huwelijk gaan gebeuren.
1: Nee, je kan natuurlijk gewoon een keer denken van ik wil zelf een keer op pad. Waar je vrouw niet naartoe wil gaan.
0: Oké, ja.
1: Het gebeurt ook steeds vaker natuurlijk.
0: Nee, geen plannen. Ik zou ooit nog wel een keer een motorvakantie willen doen.
1: Oh ja.
0: En ik weet niet of ik haar daar zo gek voor kan krijgen. Dus nou, zoiets misschien dan. Maar niet per se dat ik daar heel erg om sta te springen.
1: Nee, nou ja, over die solo-reizen gesproken. Steeds meer mensen boeken een hotelovernachting in hun eentje. Blijkt uit cijfers van een reisbureau in Haarlem. In Nederland steeg het aandeel solo-boekingen in 2 jaar tijd van bijna 8 naar ruim 8,5%. Ook in België en vooral Duitsland is die trend zichtbaar. En volgens het reisbureau kiezen reizigers steeds vaker bewust voor een moment van rust, zonder afhankelijk te zijn van anderen. Om daarop in te spelen introduceert het bedrijf een speciaal arrangement voor solo-reizigers zonder eenpersoonstoeslag. Dat krijg je natuurlijk altijd.
0: Ja?
1: Als je dan, je moet dan extra betalen. Omdat ze natuurlijk eigenlijk vaak van uitgaan hotels dat je met 2 mensen komt. Als je met 1 of in je eentje gaat, moet je in verhouding meer geld betalen.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, voor de liefhebber.
1: Precies.
0: Ja, ik weet niet of ik er zelf heel erg iets mee heb of dat het me trekt.
1: Wie weet.
0: Denk het niet.
1: Als die motor een keer op de oprit staat. En dan...
0: Je hebt wel steeds meer eenpersoonskamers in hotels.
1: Ja.
0: Valt me wel op als ik boek. Dat je gewoon voor 1 persoon ergens terecht kan. Ja,
1: klopt. Toon die stuurt nog een appje. Het was in Japan.
0: Ah, Japan.
1: Met die mooie achtergrond waar die staat.
0: Nou, we dat ook weer uit de wereld geholpen. Het vakantiedilemma, je kan nog reageren natuurlijk. Reis jij rond of kies je toch vaker voor 1 vaste plek als je op vakantie gaat? We zijn heel benieuwd. Hoor je nu Henny Vrienten en Herman Brood op Radio Oost. En als je wint,

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: is 9:30, Radio Oost met het nieuws uit Overijssel, Benjamin Borgman.
1: De schietpartij in een woning in Almelo eind vorig jaar was volgens justitie het gevolg van een mislukte ripdeal rond de verkoop van wiet. Meerdere verdachten zouden betrokken zijn geweest bij de schietpartij en er werd over en weer geschoten. Er vielen geen slachtoffers. De verdachten ontkennen dat er sprake was van een ripdeal en zeggen dat zij juist van plan waren de drugs te kopen. Ook stellen zij dat ze zelf het doelwit waren van het geweld. De rechtbank heeft besloten dat de verdachten voorlopig vast blijven zitten. De zaak gaat waarschijnlijk in september verder. De lage waterstand op de IJssel zorgt voor hinder voor de binnenvaart. Bij sluis Eefde, dat is de toegang tot de Twentekanalen, lopen de wachttijden op doordat een van de sluizen beperkt wordt gebruikt. Ook op andere plekken in Nederland zijn er problemen. Zo staat de Rijn uitzonderlijk laag en ook de Maas kampt met lage waterstanden. Dat leidt volgens Rijkswaterstaat tot problemen voor de scheepvaart.
2: Ja, voor de scheepvaart is het best wel problematisch. De diepgang neemt behoorlijk af. Dus normaal willen ze met 4 meter diepgang varen. En dat gaat nu naar bijna 2 meter. En dat betekent dat ze veel minder lading mee kunnen nemen. Dat betekent ook dat er veel meer schepen gaan varen om dezelfde hoeveelheid lading mee te nemen. Dus het wordt ook veel drukker op het water.
1: Doordat er minder lading meegenomen kan worden door schepen, kunnen de transportprijzen hoger worden. Dat zegt de branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland. Bedrijven leggen daarom alvast extra voorraden aan uit vrees voor verdere daling van de waterstand en vertragingen in de levering. Een grote brand heeft afgelopen nacht het restaurant van een camping in Agelo volledig verwoest. Uit voorzorg werden campinggasten die in de buurt van het gebouw verbleven geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Bij de brand kwam asbest vrij. Er wordt onderzocht hoe ver dat zich heeft verspreid. De brandweer zette extra waterwagens in om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. En verschillende zomerkampen voor kinderen staan onder druk door een tekort aan vrijwilligers. Bij sommige organisaties is het tekort zo groot dat de activiteiten niet doorgaan, blijkt uit een rondgang van de NOS. Deze organisator van zomerkampen moet ook vaak nee verkopen aan ouders die hun kinderen opgeven voor het bouwen van hutten.
3: Op een gegeven moment is het vol, hè? We hebben een teller. En dan krijg ik mailtjes van, goh, mijn kind wil toch graag een hutten bouwen. We kunnen niet opgeven, nou, dan moet ik dat uitleggen. En dan zeg ik gewoon, ja, we hebben gewoon te weinig vrijwilligers. Maar als u een weekje komt helpen, dan kunnen wij weer extra kinderen toelaten. Ja, dat is dan ook weer niet de bedoeling.
1: En dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat lees je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
0: Kort weerbericht dan nog. De zon schijnt al volop in Overijssel. Later vanmiddag kunnen er wel wat stapelwolken ontstaan in het oosten. En er is een kleine kans op een regen- of onweersbui aan het einde van de middag, begin van de avond, met name in het oosten van de provincie. En ook morgen belooft weer zo'n zonnige dag te worden.

0: Sam Fender op Radio Oost. Rain Me In. Er is ook een versie van gemaakt met Olivia Dean. Die nog veel beter is dan dit nummer.
1: Heel mooi is die.
0: Dus volgende keer dat ik hem op de lijstje sta, pakken we die. Twee jonge Britse talenten. Sam Fender dus, hoorde je nu solo met Rain Me In op Radio Oost. Is het een zomerhit? Dat niet per se. Maar je wordt er wel vrolijk van. Want we vieren zomer in Overijssel. En verslaggever Oene Loonstra hoorden we anderhalf uur geleden al voor de start van de fietsvierdaagse. Oene, een van de vele fietsvierdaagse die onze provincie rijk is. Zijn ze inmiddels al gestart?
2: Ze zijn gestart. Vanaf 9 uur kon men zich inschrijven. En er zijn al vele tientallen mensen onderweg richting de Binder in Gramsbergen. Want daar is de eerste rust- en stempelpost. Nou, ik heb de wethouder die verantwoordelijk is voor sportszaken en evenementen in Hardenberg gevraagd om even hier naartoe te komen. Gelukkig heeft hij even tijd kunnen vrijmaken. Om 10 uur moet hij in Bergentheim zijn. Nou ja, de gemeente Hardenberg is dusdanig groot dat vanaf hier de Jeu de Boelbaan in Hardenberg naar Bergentheim, daar ben je bijna een half uur onderweg. Nee, dat is flauw, dat is niet helemaal waar. Maar goed, hij was hier dus even een uurtje geleden. En dat is wethouder Piet Kees van der Wel. En aan hem vroeg ik, van hoe belangrijk en hoe mooi is zo'n fietsvierdaagse eigenlijk in Hardenberg?
3: Het zet mensen letterlijk in beweging. En het laat gelijk ook zien hoe mooi onze gemeente is. Ik bedoel, we gaan, nou ja, als ik zie wat de route vandaag is, dan wordt het een rondje Gramsbergen, zeg maar, die hoek van de gemeente. Ik begreep dat de Dedersvaartslagharen nog aangedaan wordt morgen. Ommen wordt nog meegepakt. En de Engbestijkvenen, die hoek.
2: Nou, u heeft sport en natuurlijk evenementen onder uw hoede. Want er zijn nogal wat evenementen in Hardenberg. Wat is de mooiste?
3: Ja, dat is kiezen tussen kinderen. Hè? Dus dat jij gaat me nu proberen uit te lokken natuurlijk om er één uit te pikken die echt het mooiste is. Nee, we hebben heel veel mooie evenementen in Hardenberg. Dan ga je het politieke antwoord krijgen. En het is natuurlijk appels met peren vergelijken. En het mooie is dat eigenlijk iedereen die een evenement organiseert zelf vindt dat dat het mooiste evenement is.
2: Hoe vaak in de week fietst u?
3: Nou, best wel vaak eigenlijk. Want op de dagen dat ik alles redelijk kan doen, zeg maar. Dat ik niet bijvoorbeeld naar Zwolle moet voor mijn werk. Want dat moet ik ook wel eens. Dat je voor een bestuurlijk overleg ergens naartoe moet of zo. Maar als ik echt vooral in onze gemeente moet zijn, dan ga ik altijd op de fiets.
2: Dat is 1 kilometer.
3: Iets verder. Ja, dat is iets verder.
2: Nou, 2, 3, 4 kilometer.
3: Ja, maar het is toch een stukje fietsen.
2: Ja, toch een stukje fietsen. De 40 kilometer, dat hoor ik hem dan nog niet, inderdaad niet zeggen. Nee. Meneer Van der Wel, de wethouder. En ja, er zit hier iemand bij de Jeu de Boelbaan. Die komt uit Volkel. Je kent hem wel, van de vliegbasis in Noord-Brabant. Hoezo hier in Hardenberg meedoen aan de fietsvierdaagse?
4: Nou, we doen elk jaar doen we eigenlijk een aantal fietsvierdaagjes. En we hebben 2 jaar op rij hebben we in Limburgse fietsvierdaagse gehad. En toen hebben we gegoogeld en toen zijn we op deze fietsvierdaagse uitgekomen.
2: Ja, en waar overnacht u dan?
4: We overnachten in B&B tussen Vecht en Veer in Hardenberg. Ik doe met 2 broers en 2 schoonzussen en mevrouw zijn we 6. En die andere 2 die staan op de camping. Wij hebben geen caravan, dus wij zitten in een B&B.
2: Maar het is wel vakantie?
4: Wij hebben altijd vakantie eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk altijd vakantie. Ja. En hoe laat werd 40 of 60 kilometer?
4: We gaan 60 kilometer fietsen.
2: Succes.
4: Dank u wel.
2: Het wordt warm vandaag, 29, 30 graden.
4: Wij gaan ervan genieten.
2: Lekker veel water drinken.
4: Ja, doen we.
2: Ik hoor een zachte key.
4: Oké, ja.
2: Houdoe.
4: Houdoe.
2: Nou, je hoort het, Bastiaan. Ook mensen uit Noord-Brabant doen mee aan die fietsvierdaagse. Ik ga zo meteen even naar het eerste rust- en stempelpost in Gramsbergen.
0: Oene, dank je wel. En succes daar.
2: Oké. Ja, dank je wel. Jullie ook trouwens met jullie programma.
0: Ja. Nou, komt goed hoor. We zijn bijna klaar.
2: Over zomers. Bij Paula.
0: Ja, zeker. Over zomer in Overijssel gesproken. En zomerse muziek. De Buena Vista Social Club.

0: Over vakantie gesproken. Ik kom al helemaal terug in die Mexicaanse vibes.
1: Ja, ik wilde net zeggen. Weet je, Cuba, Mexico, dat soort dingetjes.
0: Überhaupt Spaanstalig. Buena Vista Social Club hoorde je op Radio Oost. Maakt een einde aan de verlengde ochtendshow op deze dinsdag, de 14e van juli. Zometeen na 10 uur Paula Keijzer op Radio Oost. Tot 2 uur met Oene Loonstra, die verder gaat langs de route van de fiets vierdaagse. En heel veel goede muziek natuurlijk. Morgen ben jij er weer?
1: Morgen ben ik er weer. Dan gaan we weer om 6 uur van start hier.
0: Zeker, zeker. Zijn we weer op zoek naar vroege vogels.
1: Uiteraard, uiteraard.
0: Morgenochtend. Dus ben je erbij in het gezelligste uurtje van de dag. Namelijk tussen 6 en 7. Voordat echt het grote gros wakker wordt.
1: Precies.
0: Zijn we met het selecte groepje vroege vogels.
1: Dan hoor je erbij.
0: Zet eens een keer wat eerder je wekker. Dat is het leukste uurtje tussen 6 en 7. Maar dat morgen allemaal weer. Vanavond natuurlijk nog even proberen de halve finale van 2K te kijken.
1: Wordt sowieso een mooie wedstrijd, denk ik.
0: Dat zeker. Veel plezier daarbij als je gaat kijken. En een hele fijne dag. Geniet van de zon, van het warme weer en van Paula Keijzer zometeen na 10. Wij hebben Tino nog voor je. Dit is Zij Weet Het. Tot morgen.
1: Joep.

0: heet het.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Nu bij Dirk. Robijn wasverzachter. 1,99. Dat noem ik naar voordeel.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Het laatste nieuws in Overijssel. De lage waterstand op de IJssel zorgt voor hinder voor de binnenvaart. Bijvoorbeeld bij Sluis Eefde, de enige toegang tot de Twentekanalen. Een auto is afgelopen nacht in Enter in een sloot terechtgekomen. Toen de auto werd ontdekt, zat er niemand in. En de politie is op zoek naar een bestuurder die afgelopen zondagavond hielp bij de aanhouding van een verdachte na een steekincident.

0: incident in Almelo. Meer nieuws op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
4: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer oerkracht.
3: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
5: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
3: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Radio Oost. Paula Keijzer.

Hun eerste en enige single. Paula Keijzer. Hele goedemorgen. Ja, het is niet dat ze hun sporen in de muziekwereld niet hebben behaald, hoor. Mevrouw Hobbyhorse deed ooit mee aan het Songfestival, werd daar tweede voor Engeland en werkte voor haar eerste single samen met Paul McCartney. Niet gek. En meneer Hobbyhorse, die kennen we dan weer vooral van zijn werk met David Bowie. Ook lang niet gek. Misschien dat je zelfs zijn naam wel bekend voorkomt. Tony Visconti is dat namelijk. Een hele goedemorgen. 6 minuten over 10 is het. Fijn dat je erbij bent.

Met muziek van zometeen de band waarvan je stiekem veel meer muziek kent dan dat je denkt. Keen. Sienna Spiro komt er ook aan met nieuwe muziek. Ja, en deze. Oh, wat hou ik van dit nummer. Van de musical Chess, waar naar verluidt ooit toch nog een film van gaat komen. Geschreven door Tim Rice en de mannen van ABBA. En ook dit nummer is toch iconisch. Murray Head hoor je met One Night in Bangkok. En wie je zometeen ook gaat horen, dat is onze Oene. Die is namelijk ook vandaag weer op pad om zomer in Overijssel te vieren in onze provincie. En vandaag doet hij dat in de regio Hardenberg.

0: Ja, daar is het natuurlijk mooi fietsen in het land van Maas en Waal. Maar waar het ook zeker mooi fietsen is, dat is in ons eigen Overijssel. Dat doen ze dan ook uitgebreid tijdens de fietsvierdaagse. Momenteel ook in gemeente Hardenberg. Onze Oene die staat in Gramsbergen. Ja, Oene, heb je Gerben gevonden?
1: Ik heb Gerben gevonden en ik zei in mijn enthousiasme dat het de eigenaar was van hier de Binder. Maar dat is helemaal niet eens waar, want Gerben, jij bent...
2: Ik ben de begeleider van de cliënten die hier op maandag en dinsdag dagbesteding volgen.
1: Ah, dus elke maandag en dinsdag ben je hier te vinden. Wat doen zij allemaal?
2: Wij ondersteunen het dorpshuis, de kinderopvang. We maken voor de gemeente de spot al schoon. De klusjes in het dorpshuis zijn vooral de koeling inpakken. De vaatweg werken, schoonmaakklusjes. Zo ondersteunen wij eigenlijk zaken rondom de Binder.
1: Ja, met de mensen met de beperking dus. Hoe ervaren zij dit?
2: Hun zien het echt als een toevoeging aan hun leven. Want in plaats van dat zij... in een dagbesteding zitten in een centrum waarbij ze strijkralen uitzoeken. En de volgende dag dezelfde strijkralen weer uitzoeken. Zijn ze hier ook lekker in de samenleving. En zijn ze echt lekker onder de mensen.
1: Ja. En nu helemaal, fietsvierdaagse. Dit is de eerste stempel CQ Rustpunt. Hoeveel fietsers zijn er al geweest? Ja, dat kun je, heb je natuurlijk niet geteld, maar al veel?
2: Ik schat dat er nou de eerste 10 zijn geweest. En die zijn ook als eerst gestart. En ik verwacht nog velen te komen inderdaad.
1: Oké, nou, succes in ieder geval met jouw werkzaamheden als begeleider.
2: Ja, dankjewel.
1: Robin en Paula, dan ook een van de mensen die hier al een stempel gehaald hebben. Goedemorgen. Dag. Hallo, ja, u schrikt van de microfoon. Ja, de stempel gekregen inmiddels?
3: Inderdaad, ja.
1: Was het de tocht van Hardenberg hier naar Gramsbergen?
4: Nou, wel harder, ja. Hier komen ook over paadjes die je normaal niet rijden, hè? Ja. Dat is de mooiste van, ja.
1: Waar komt u vandaan zelf?
4: Hardenberg.
1: Uit Hardenberg,
4: ja.
1: Eerste keer dat u meedoet aan...
4: Nee, ik doe het al... eigenlijk al jaren mee.
1: Ja. Ja. Dus dat bevalt goed, mag ik dan aannemen?
4: Inderdaad. Eerder deed ik ook al met de ANWB die vier dagen mee, hè? Maar ja, dat is niet meer. Jammer.
1: Oh, die ANWB is niet meer. Althans, de ANWB is er nog wel, maar niet die fietstocht.
4: Ja. Nee. Hier is het niet meer.
1: En nu op weg naar?
4: Ik ga nu verder mijn rit vervolgen. He? Ik ga nu aan en ja.
1: Ja, aan heb ik begrepen, richting Koevorden. Wat duurt het, 40 of 60?
4: Nee, 40.
1: 40 kilometer.
4: Op mijn leeftijd doen we nog 60.
1: Ja, want hoe oud bent u als ik vraag mag?
4: 84.
1: Is het nog skieroet?
4: Ja, zeker waar.
1: Ja, dat moet dan ook waar.
4: Ja, dat moet ook waar.
1: En u fietst helemaal alleen?
4: Ik fiets daar nog alleen, ja. Ja, eerder, daar ging mijn broer naar mee. Maar ja, die is inmiddels 86 en hij zei nee, ik stop ermee.
1: Ja, houd een keer op.
4: Ja, ja, ja.
1: Succes in ieder geval op de volgende haltes.
4: Oké, dankjewel.
1: En door de heen gaan.
4: Ja, doe er mee.
1: Nou Paula, je hoort het. Een van de eerste, het zijn er nog een stuk of 10 geweest. Maar een van die 10, dat is deze meneer uit Hardenberg. Die dus nu op weg gaat naar Aanen, richting Koevorden. Dan komen ze nog bij de Krim. Daar is nog weer zo'n stempelpost. Daar ga ik straks ook nog even heen. Mm-hmm. Met andere woorden, genoeg te doen hier in Hardenberg en omgeving.
0: Kijk, zo is het. Wordt lekker doorgetrapt daar. Oene, dankjewel. Tot straks.

0: Dikke zomerhit in de jaren 80 hoorde je Pino Anguio met de Makwala Idea. Nou, het blijkt nou weer dat ik dit zomerhitje een beetje heb gemist.
1: Paula's platenkast.
0: We duiken even in mijn platenkast. Daar staat van allerlei moois. Ik heb daar afgelopen dagen nog weer zoveel plezier uit gehaald. Ik word er dus heel gelukkig van om lekker naast die kast te gaan zitten. Dan plaat voor plaat eruit te halen. Ik klap hem dan even open. Dan kijk ik eventjes van, goh, hoe ziet de plaat eruit? Nou, goed. Ik heb ook heel veel tweedehands. Ook een paar dingen nog nooit gebruikt. Nog nooit verder goed naar gekeken. Die zitten dan zonder papieren hoes, zeg maar, in de albumhoes. Nou, dan doe ik er even papieren hoesje omheen. Sommige albumhoesen zijn kapot. Dan repareer ik die weer. Oh, dan word ik weer helemaal zen. Nou, dat zegt ook genoeg over mijn vrije middagen, denk ik. Maar dan kom je natuurlijk ook heel veel pareltjes tegen. Zoals ook de muziek van Elvis. Ik moet zeggen, nou, ik denk dat wel een vijfde van mijn platenkast vol staat met Elvis. Dat vind ik echt heel erg leuk. En ik kwam ook dit album tegen. Ik was eigenlijk alweer vergeten dat ik hem had. Het is een verzamelalbum en er staat heel veel van hem op. Dus ik zei het ook van, joh, laat even weten wat je zou willen horen. Dan kijk ik of die erop staat en dan kan ik hem voor je draaien. Wim uit Enschede, die zei Don't Be Cruel van Elvis. Minnie Willems, die zei It's Midnight. Ja, die is het helaas niet geworden, want die staat niet op de plaat. Welke wel op de plaat stond, kwam binnen van Tini, is Devil in Disguise uit 1963. Ja, ik moet eerlijk bekennen dat het ook een van mijn favorieten is.

Het is toch wel de zomerhit van dit jaar. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernacht. En daarvoor hoorde je van vinyl Devil in Disguise van de enige echte Elvis. Een paar minuten voor elf is het. Elvis. Zometeen na de klok van elfen. Tijd voor muziek van onder meer Normaal. Ook Miles Smith en I Horror komen eraan. En Dravi Deutscher. Daarna sturen we ook onze Oene Wereldpad. Dat doet hij in de gemeente Hardenberg, waar de fietsvierdaagse van start is gegaan. Zometeen hoor je daar meer over. Eerst nog genieten van Paul Simon. Dit is Graceland.

0: een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
5: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
4: Verwen jij je maar.
5: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
4: Waarmee?
5: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
4: Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
11: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Hey holt nodig, kom dan mooi naar RTT. In goor en nieuwheden, wie holt van holt.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. De lage waterstand op de IJssel zorgt voor hinder voor de binnenvaart. Zo ook bij Sluis Eefde, de enige toegang tot de Twentekanalen. Een auto is afgelopen nacht in Enter in een sloot terechtgekomen. Toen de auto werd ontdekt, zat er niemand in. En de politie is op zoek naar een bestuurder die afgelopen zondagavond hielp bij de aanhouding van een verdachte na het steekincident in Almelo. Meer nieuws op oost.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
18: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
17: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
19: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
17: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
15: Radio Oost. Paula Keizer.

op Radio Oost. It's My Life maakt het 7 minuten over 11. Een hele goede morgen. Zometeen sturen we onze Oene weer op pad. Die is in de gemeente Hardenberg, waar de fietsvierdaagse aan de gang is. En hij gaat eens even lekker een praatje maken met iemand. Want je weet, een praatje maakt je dag. Oene geeft het goede voorbeeld.

0: Dravi Deutscher Marmorstein und Eisenbricht.
1: Zomer in Overijssel.
0: Marmorstein und Eisenbricht, aber unsere Oene nicht, want die is gewoon nog lekker in de gemeente Hardenberg, waar een praatje gaat maken. Je hebt misschien de sierencampagne al wel voorbij zien komen. Een praatje maakt je dag. Ja, want iedereen wordt uiteindelijk gelukkiger van een praatje. Als je nou in de supermarkt staat, of dat je lekker op pad bent. Ik heb het zelf alleen al als ik iemand tegenkom, even het vingertje opsteken. Hey, hallo. Ja, daar krijg ik toch alweer een glimlach van op mijn gezicht. Laat staan als je een iets uitgebreider praatje maakt. En dat kan heel simpel zijn, hè. Het kan over van alles gaan. Iemand een complimentje geven. Misschien dat Oene wel een goede tip heeft hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Want Oene, jij bent, dacht ik, bij de Jeu de Boelbaan, toch?
2: Nou ja, hier bij de Jeu de Boel Club. Dus daar waar de fietsvierdaagse plaatsvindt vandaag. De eerste dag zit ook Ido Prins. Ido, 87 jaar. En hoe lang al betrokken bij de fietsvierdaagse, Ido?
3: Bij de fietsvierdaagse al jaren. Dus als het niet mogelijk is aan helpen kan, dan doe ik dat. Dus verder is, dan laat ik dat over aan de jeugd nu.
2: Wat voor werkzaamheden zijn dat?
3: Nou, van alles wat er maar is. Ik heb ook in bestuur gezeten van de club, heel in het begin. Maar dat heb ik overlaten aan een ander. Je moet het ook kunnen natuurlijk. Maar ja, iedereen heeft zijn vak. En dus ik ga gewoon nog gezellig met de jongens met op het tocht. Ik ga geen evenementen meer doen. Dat hoef ik niet meer te doen. Want ik vind het wel goed. Als ik zo nog twee keer in de week fiets met de jongens. En dat is dinsdags en donderdags. Dat is 180 kilometer. Halverwege ga ik koffie drinken. Eén weg gaat het ding in. Ding de wind in. En terug weg er vanaf. Dus dat is ongeveer 80, 85 kilometer. Dus dan is het goed.
2: 87 jaar. Goed gezond, zo te zien ook. Hoe doe je dat?
3: Ja, gewoon niks doen. Gewoon niet.
2: Ze zeggen juist, je moet in beweging blijven.
3: Ja, gewoon in beweging blijven. Maar ja, dat zit in de karakter. Ik bij ons thuis waren ze allemaal goed gezond. Allemaal, neem je dat ze verder wel over. Maar ik ben verder, ben ik goed te passen. Mensen, ik heb nog een grote tuin en ik denk wat doen moet. En van alles en nog wat. En ik help de buren nog. En ik biljart nog. Dus ik ben 3-4 dagen in de week ben ik nog druk bezig.
2: Ja, hoezo niks doen?
3: Nou, rustig in zitten, koffie drinken.
2: Ja, nu?
3: Nee, maar achter thuis ook. Maar ik ga iets minder. Ik laat het meer aan anderen over.
2: Nou, hebben we dus die fietsvierdaagse in Hardenberg. Dat is na vrijdag weer voorbij natuurlijk. Ja. Wat dan?
3: Nou, wat dan? Nou ja, daar doe ik niks meer. Ik moet maar bij je huis met je knooien. Een paar boodschapjes doen. Of met de vrouw uit. En, wat er maar is. Eén naar de kinderen, kleinkinderen. Mijn zoon die woont in Zwolle. En daar gaan we dan donderdag weer naartoe. Dus ik geniet er gewoon van.
2: Als je iemand vraagt die 20 is, of 40 of 60, van wat is genieten? Dan krijg je een hele leuke antwoorden. Als je nou aan iemand vraagt die 87 is, hè, zoals jij, wat is genieten?
3: Ja, maar ze zegt ook wel eens, ja, hoe oud ben je dan? Ik zeg, nou, ik ben niet zo oud nog. Maar ja, maar ze denken, want ik ben al zo oud. Ik zeg, nou ja, daar ben ik er een klein eentje voor. En nou ja, dan staan ze bijna stil. Dan krijg je bijna een hartaanval. Dat ik dan nog, deze leeftijd, dat ik nog mee fiets. Dus vandaar dat ik goed bezig ben. 'S Morgens op tijd opstaan. 'S Avonds op tijd naar bed. En nou is...
2: En dat is ook genieten?
3: En dat is ook genieten. Dus verder is, hoef ik niks meer te doen eigenlijk.
2: Dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Ja, en zo simpel is het dus. Even een praatje maken. Komt ook een berichtje binnen van Martinez via de Oost-app. En die zegt, ja, ik doe dat mijn hele leven al, een praatje met iemand maken. Toen mijn zoon 5 jaar was, trok hij me vroeger aan mijn jas. En toen ik vroeg wat er was, zei hij, papa, moet je nou echt met iedereen een praatje maken? Lachen ze nu blijkbaar nog steeds om. En inmiddels doet hij hetzelfde. Ja, goed voorbeeld doet volgen, toch?

Berlin, Take My Breath Away op Radio Oost. Een paar minuten voor 11:30. Zometeen krijg je het nieuws en daarna spelen we een spelletje. Ik hoop dat je goed naar Oene hebt geluisterd, want dat zou je wel eens nodig kunnen hebben.

0: sugar.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: Wij hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Hij holt nodig, kom dan mooi naar RTT. In Goor en Nieuwheden, wie holt van holt.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Het is een minuutje over 11:30. Tijd voor het nieuws. Benjamin Borgman, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De lage waterstand op de IJssel zorgt voor hinder voor de binnenvaart. Bij sluis Eefde, dat is de toegang tot de Twentekanalen, lopen de wachttijden op doordat een van de sluizen beperkt wordt gebruikt. Ook op andere plekken in Nederland zijn er problemen. Zo staat de Rijn uitzonderlijk laag en ook de Maas kampt met lage waterstanden. Voor sommige Nederlanders die in deze zomer met hun boot weg wilden, lijkt de vakantie niet door te gaan. Het water in rivieren staat op sommige plekken zo laag dat ze niet kunnen varen.
5: We hadden graag op vakantie gewild en houdt gewoon op.
6: Dat gaat nu niet?
5: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
6: Vakantieplannen aanpassen?
5: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat.
4: Schepen kunnen door de lage waterstand minder lading meenemen en daardoor kunnen de vervoerskosten hoger worden. Dat zegt de branchevereniging die over de binnenvaart in ons land gaat. Een grote brand heeft afgelopen nacht het restaurant van een camping in Agerloo volledig verwoest. Niemand raakte gewond, wel werden campinggasten die in de buurt van het gebouw verbleven uit voorzorg geëvacueerd. Deze campinggast heeft niets van de brand meegekregen.
7: Ja, ik sliep, maar ik werd om 4 uur wakker. En toen hoorde ik wel wat stemmen, maar goed, ik ben ook weer in slaap gevallen. En dan wil ik vanmorgen even boodschappen doen. En gewoon hier lang over de camping fietsen. Ja, ik kon er niet door. En dan denk ik, pak een ander pad. Nee, ook afgesloten. En toen vroeg ik een aantal buren, wat is hier aan de hand? Ja, er is fik een brand geweest, hebben ze er niks van gemerkt. Nee dus. En mijn vrouw ook niet.
4: Bij de brand kwam asbest vrij. Er wordt onderzocht hoe ver dat zich heeft verspreid. De brandweer zette ook nog extra waterwagens in om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Verschillende zomerkampen voor kinderen staan onder druk door een tekort aan vrijwilligers. Bij sommige

0: Voor sommige organisaties is het tekort zo groot dat de activiteiten helemaal niet doorgaan, blijkt uit een rondgang van de NOS. Deze organisator van zomerkampen moet ook vaak nee verkopen aan ouders die hun kinderen opgeven voor het bouwen van hutten.
1: Op een gegeven moment is het vol, hè? We hebben een teller. En dan krijg ik mailtjes van, goh, mijn kind wil graag toch graag een hutten bouwen. We kunnen niet opgeven, nou, dan moet ik dat uitleggen. En dan zeg ik gewoon, ja, we hebben gewoon te weinig vrijwilligers. Maar als u een weekje komt helpen, dan kunnen wij weer extra kinderen toelaten. Ja, dat is dan ook weer niet de bedoeling.
0: En de politie is op zoek naar de bestuurder van een blauwe retro-snorfiets die afgelopen zondagavond hielp bij de aanhouding van een verdachte na het steekincident op het stationsplein in Almelo. Een agent zette de achtervolging te voet in, maar dreigde de verdachte uit het oog te verliezen. Dankzij de snorfietsen kon de agent de achtervolging voortzetten, waarna de verdachte alsnog werd aangehouden. De politie wil de bestuurder bedanken en roept hem op zich te melden. Bij het steekincident raakten 3 mensen gewond. 2 verdachten uit Almelo zijn aangehouden. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Dankjewel. Tropische temperaturen vandaag, graadje of 25 momenteel. Vanmiddag nog iets wat zonniger dan dat het nu is. Later staan dan ook weer wat regen of wat stapelwolken. En kan er dus ook wat regen gaan vallen. Mogelijk kan het ook wat gaan onweren. Ik zei het al, gedurende de dag wordt het nog een beetje warmer. Kunnen we mogelijk de 30 graden aantrekken. Vannacht blijft het vrij helder. En tot morgenochtend vroeg blijft de temperatuur rond de 16 graden.
3: Paula Keijzer.

0: Starship, nothing's gonna stop us now. Tijd om een spel te gaan spelen. Ik hoop dat je net goed hebt opgelet toen Oene zijn praatje maakte. Want je weet, een praatje maakt je dag. En misschien kan Oenes praatje ook wel jouw dag maken. Want als je inderdaad goed hebt geluisterd, dan weet je vast waar het hier over gaat. Even goed luisteren. Komt-ie?
1: Kees, ben je een hartaanval?
0: Oh, dat was heel kort, hè? Krijg je bijna een hartaanval. Maar waar gaat dit over? Laat het maar weten via de Oost-app. Dat kun je doen door dus een bericht.

0: sturen via die weg. Je mag ook even bellen. 074-2456-665. Waar gaat het over? Wat je net deze meneer, Ido was dat, hoorde zeggen.
1: Kees, bijna een hartaanval.
0: Dan krijg je bijna een hartaanval. Stuur het maar even door. I've got

Ruben Hillen uit Hengelo won The Voice of Holland en bracht dit prachtige nummer uit. Ik vind het elke keer weer genieten als ik hem hoor. Hey, en heb je net ook goed geluisterd? Je hoorde natuurlijk een stukje uit het gesprek van Oene voorbij komen. En de vraag was, weet jij waar dit over ging? Je kan nog even reageren. Doe dat vooral via de Oost-app. Bellen mag ook 074-2456-665.

0: Bob Marley, No Woman, No Cry. We waren zojuist een spel aan het spelen. Je kan er nog aan meedoen. Zometeen even na 12, dan ga ik iemand terugbellen. De vraag is eigenlijk heel simpel. Heb jij enig idee waar dit over gaat? Met andere woorden, heb je goed geluisterd naar het gesprek net dat Oene voerde samen met Ido, die hij dus sprak? Ik ga het gewoon laten horen. Weet jij het goede antwoord? Dan mag je het insturen via de Oost-app. Je mag ook bellen 074-2456-665. Waar ging dit over?
1: Kees, bijna een hartaanval.
0: Dan krijgen ze bijna een hartaanval. Dat is wat hij zei. Maar ja, in welke context? Laat het maar weten.

0: Electric Light Orchestra. Hoor die op Radio Oosten. Maakte 2:10 all over the world. Nou, wij zijn natuurlijk met Sober en Overijssel all over de provincie. Vandaag in de gemeente Hardenberg. Heeft alles te maken met de fietsvierdaagse die daar gereden wordt vanaf vandaag. Aan de telefoon is Laurie. Laurie, jij komt ook uit Hardenberg.
1: Dat klopt.
0: Maar je hebt ze nog niet gezien, hè, de fietsers?
1: Nee. Ik ben vanmorgen om 8:00 ben ik naar de Boshoek gefietst om te sporten, om te padellen. En toen waren ze nog niet bezig.
0: Oh, ben jij een padeller, ja?
1: Nee, helemaal niet.
0: Waarom was je er dan om te padellen?
1: Dat was een soort les van de gecombineerde lifestyle interventie.
0: Oh, wat goed.
1: Dus, en dan ga je van alles uitproberen, dus ook padel.
0: Vond je het leuk, padel?
1: Ja.
0: Dat is een soort tennis, maar dan sneller, toch?
1: Nou, een ander bedje.
0: Oké.
1: Okay. Ander slagding.
0: Ja, precies. Ja. Niet zo'n vliegenmeppen.
1: Nee. Ja, nou ja, het is meer een rond iets en dan van ijzer.
0: Oh, en daardoor gaat die bal denk ik ook sneller of niet?
1: Door de andere spelregels hou je de bal langer in het veld. Bij tennis moet je iedere keer de bal... Moet je de ballen iedere keer weer opnieuw slaan.
0: Nou, je hebt goed opgelet vanochtend.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik vind het knap dat je dat nog zo navertelt.
1: Ja.
0: Oh, okay. Dus je zou het wel aanraden, padellen?
1: Ja, dat is best wel een leuke sport inderdaad.
0: Ga je het vaker doen of hou je het bij fietsen?
1: Ik denk dat ik het bij fietsen hou.
0: Oh, ja, dat is ook lekker, toch? Kun je ook direct je hoofd een beetje leegmaken?
1: Ja.
0: Ja. Snap ik. En over dat fietsen gesproken. We hoorden onze Oene natuurlijk in gesprek met Ido. Ido die deed ook nog mee aan de fietsvierdaagse. En daarom spraken ze elkaar. En hij zei onder meer dit.
2: Kees, bijna een hartaanval.
0: Dan krijgen ze bijna een hartaanval. Weet je nog waarom hij dat zei?
1: Nou, volgens mij was dat om, als hij zijn leeftijd dan noemde... Mm-hmm. Dat de mensen dan niet meer verwachten... of dat de mensen niet verwachten dat hij al zo oud was.
0: Zullen we eens even luisteren?
1: Ja.
2: Hoe oud ben je dan? Ik zeg, nou, ik ben zo niet zo oud nog. Maar ja, maar ik denk, want ik ben al zo oud. Ik zeg, nou ja, daar ben ik een klein eentje voor. En nou ja, dan staan ze bijna stil. Kees, bijna een hartaanval. Dat ik dan nog, deze leeftijd, dat ik nog mee fiets.
0: Ja, inderdaad, zijn leeftijd dus. Dat hij al zo oud is en dan wel nog gewoon mee fietst. Hartstikke goed gedaan, Laurie, van harte.
1: Dank je.
0: Het Oostzomerpakket komt jouw kant op.
1: Fijn.
0: En dan kun je, als je binnenkort weer gaat padellen of weer gaat fietsen... kun je de zonnebril opdoen.
1: Ja, helemaal goed.
0: Ja. Veel plezier ervan en een mooie dag, hè.
1: Dank je.
0: Doeg.

0: Mai Tai en History. Zomer in Overijssel. Wie in ieder geval geen geschiedenis is, is onze Oene. Die is lekker op pad in gemeente Hardenberg vandaag. Jij was eerder vandaag in Gramsbergen. Waar ben je inmiddels beland, Oene?
1: Ja, in Brugt bij de Bessentuin. Even een uitstapje. Zo dadelijk ga ik naar de laatste stempel. Post voor wat betreft de Vierdaagse. Dus even de uitstapje naar Brugt gegaan. En ik sta hier bij Tony Lubbe, eigenaar van de Bessentuin. Ja, het is hier lekker druk. Het leuke aan deze Bessentuin is dat de mensen hun eigen bessen zelf mogen plukken. Hoe komt dat zo?
2: Ja, we zijn helemaal een zelfpluktuin. Al het fruit mag hier door de mensen zelf geplukt worden. Tenminste, het fruit wat voorradig en wat rijp is.
1: Nu is het zo, de ene bes of braam of framboos, komt wat later in het jaar in de bloei. En de andere bessen wat eerder. Wat is nu eigenlijk al uitgebloeid?
2: Nou, de blauwe bessen zijn nu volop voorradig. En de rode aalbessen en de witte aalbessen. De zwarte aalbessen, die zijn allemaal al op. Dat is allemaal al geoogst. En de frambozen zijn eraf. Er komen straks in de herfst nog weer herfstframbozen. En de bramen beginnen nu ook volop rijp te worden.
1: Ja, dus het is hoeveel weken is alles te plukken?
2: Nou, we beginnen eind juni met de zwarte bessen en de rode bessen. En dan gaat het heel snel achter elkaar, wordt alles rijp. En het seizoen duurt tot half september.
1: Oké, dus een aantal, zeg maar een paar maanden dat het dus zo'n bessentuin open is. Nou heb ik net zo even iets van een witte aalbes ja. Geproefd. Die gaf je mijn zoon, die heb je zelf geplukt. Die gaf je mijn zoon, ja, die moet je toch eens even onder de kraan houden. Dat het nog een beetje schoon is. En toen zei jij...
2: Nee, dit is nergens voor nodig. Want het fruit is het lekkerste zo van de struik af zonder te wassen. Als je ze gaat wassen, dan krijg je een beetje een watersmaak.
1: Ik ben dat dus wel zo gewend.
2: Ja, maar wat hier groeit is niet nodig. Het is allemaal onbespoord en fruit. Dus daar is het niet voor nodig.
1: Waarom vinden kinderen het zo leuk? Want er zijn heel veel kinderen ook die bessen plukken.
2: Nou, de meesten vinden ze wel lekker. En als ze één keer geproefd hebben, dan smaakt het ook heel anders dan bessen uit de supermarkt. Maar die zijn vaak onrijp geplukt.
1: Is het nou zo dat de bezoekers alleen maar die bessen plukken? Of gaat het ook nog naar andere gelegenheden?
2: Nou, we hebben zelf een heleboel plukkers aan scholieren voor vakantiewerk. En die helpen ons met plukken. En die bessen gaan naar de horeca, bakkerijen en naar streekwinkels. En mensen die ze zo hier aan huis kopen.
1: Ja, maar niet naar grotere supermarkten?
2: Nee, supermarkten die kopen bijna geen Nederlandse bessen. En die moeten aan zoveel certificaten voldoen. Nou, dat is voor ons niet haalbaar. Wij hebben gewoon een natuurproduct. En daarvoor zijn we veel te klein.
1: Als ik over dat veld zit te kijken en in mijn beleving heel erg groot. En toen zei jij van nou ja, we zijn eigenlijk nog vrij klein voor een bessentuin. Hoe komt dat zo dan?
2: Ja, we zijn heel klein, ook omdat we een zelfpluktuin hebben. Als je echt grote producent wil zijn, dan moet je minimaal 10 hectare hebben. Maar dan kun je weer niet allemaal met de hand plukken. Dan moet je marginaal gaan plukken. En dan gaan de bessen weer naar de industrie.
1: Hoe groot is deze tuin dan?
2: Wij hebben iets meer dan een hectare.
1: Het oogt heel groot, of is dat gek?
2: Ja, het oogt heel groot. Het staat natuurlijk ruim opgesteld. Ook om mensen makkelijk te laten plukken. En ja, de verschillende soorten. Ja, dat vergt wel ruimte.
1: Nu is het ook een boerderijwinkel. En ik zie al heel veel mensen ijs eten. Waar is dat van gemaakt?
2: Ijs, we laten zelf een paar soorten ijs maken. Van de blauwe bessen en de zwarte bessen. Dat gebeurt bij IJshoeven Bosman in de Krim.
1: Pas op met de namen, maar oké. Okay.
2: Ja, nou ja, een hele bekende in de regio.
1: Ah, dat weet ik, maar oké.
2: Okay. Ja, en we kopen natuurlijk verschillende soorten ijs in. Maar verder wordt heel veel fruit verwerkt in de jam. En dat doen we allemaal zelf. En de jam staat ook weer in streekwinkels, in campingwinkels in de buurt.
1: Tot september is de tuin open. En daarna?
2: Daarna zijn we alleen op zaterdag geopend. Want we verkopen wel heel veel blauwe bessen uit de vriezer. Er zijn altijd vaste klanten voor. En die vinden de bessen uit de vriezer lekkerder dan de bessen uit de supermarkt.
1: En wanneer ga je op vakantie dan?
2: Nou, in de herfst of de winter of voorjaar.
1: En waar gaat dit jaar heen?
2: Dit jaar, nou, we hebben al geboekt in oktober, gaan we een weekendje of een week naar Lochem. Een kennis met een B&B.
1: Ik denk, die man die gaat gewoon naar Spanje of die gaat naar de Verenigde Staten van Amerika. Of
2: wat? Je is veel te warm.
1: Ja, maar ik bedoel, in oktober toch niet meer?
2: Nee, maar zover niet. We gaan, als het goed is, volgend voorjaar naar Schotland.
1: Ook mooi toch?
2: Ook mooi, denk ik wel.
1: Nou, ik zie je alweer. Hoi, kom eens even deze kant op als je wil. Dat wil je niet. Oh, nou, we kijken, het meisje heeft net een bakje vol. Hoi, hoi, wie ben jij?
3: Feline.
1: Feline, wat heb je allemaal geplukt?
3: Blauwbessen.
1: Is dat leuk?
3: Ja, heel leuk.
1: Waarom vind je dit zo leuk dan?
3: Nou, omdat je zelf kan bepalen hoeveel je plukt en welke soort bessen je plukt.
1: Heb je ze stiekem ook al een beetje geproefd?
3: Misschien.
1: Want de eigenaar staat hier.
3: Oh, chips.
1: Ja. Mhm. Niet verder vertellen.
3: Nee.
1: Ja. Gewoon naar binnen kun je afrekenen.
3: Mm, precies.
1: Goed, Feline. Goed, Tony, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
1: En door te hernega.
2: Ja, dankjewel.
1: Nou, Paula, je hoort het. Beste tuin zelf plukken. En ja, kind kan de was doen.
0: Hé, hey, Oene, wat is hun slogan?
1: Wat, oh ja, wat is hun slogan? Heb je een slogan, Tony?
2: De blauwe bes is de beste bes.
1: De blauwe bes is de beste bes, Paula.
0: Ik wou voorstellen variant op het nummer van Tina Turner. Simply the best.
1: Het is dinsdag. Nee, Paula, simply the best, zegt Paula.
2: Nou, ja, is ook goed.
1: Ja, ja, goed. Ja. Laten we daarop houden.
2: Kom maar een bakje plukken.
1: Ja. Het is de hoogste tijd om te gaan plukken.
2: Ja, daarom. Ja.
1: Oké. Okay,
0: nou, Oede, dankjewel.
1: Simply the best. Oh, Paula, ik hou van je.
0: Insgelijks. Doeg.

0: op een enkele plaats ook gaat lukken. Maar die kans is heel erg klein. En de temperaturen zijn hoog. We gaan vanmiddag naar temperaturen van 29 tot 30, lokaal 31 graden met veel zon. Gelukkig waait het wel een beetje uit het noordoosten. De wind is wat steviger dan gisteren. Matig windkracht 3, af en toe windkracht 4. Dus door de droge lucht en de lage luchtvochtigheid is het nog wel uit te houden. Maar de verdamping is natuurlijk hartstikke hoog.
1: Ja, en het wordt vannacht ook niet super cool. Het blijft rond de 16 graden, zag ik?
0: Ja, 16 graden, dat is de minimumtemperatuur. En dat wordt natuurlijk bereikt als morgenochtend de zon alweer op is. Om een uurtje of 6. En vanavond blijft het natuurlijk nog heel lang warm met temperaturen tot 10 uur boven de 25 graden. Dan 16 graden morgenochtend. En morgen gaan we opnieuw weer richting 29 graden. Dus dat is weer een hele warme dag met heel veel zonneschijn. De kans op een bui zit er morgen ook in aan het eind van de dag. Maar we moeten dat even bekijken of dat gaat lukken of niet. Mm-hmm. En zoals gezegd, het is een druppel op de gloeiende plaat. Een verdere buienkans op vrijdag, want dat is een beetje de overgangsdag. Donderdag is nog hartstikke warm, 29, 30 graden. En vanaf vrijdag met een naar noord tot noordwest draaiende wind gaan de temperaturen omlaag. En met name in Duitsland gaan er dan buien ontstaan op die grens tussen de minder warme lucht en bij ons de warme lucht. Maar of dat bij ons gaat lukken, moeten we nog even bekijken.
1: Nou, laat ze maar overwaaien, die buien.
0: Laten we maar vallen, die buien.
1: Ja, dat kunnen we hier wel gebruiken als die naartoe waaien.
0: Zo is het, hè? Ja, ja, precies. Ja, ja.
1: Oké, okay, duidelijk.
0: We houden het in de gaten.
1: Goed zo, Margot, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Wat we ook in de gaten houden is het verkeer. Zo zie ik dat op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens momenteel 3 kilometer vertraging staat. Dat levert je dus 7 minuten extra reistijd op. En dat is in verband met de politiecontrole daar.
2: Paula Keijzer.

Jimmy Cliff, Sunshine in the Music, hoorde je. Maakt het 12:15. Goedemiddag, fijn dat je lekker luistert naar Radio Oost. We hebben fijne zomerse muziek voor je. Gino Vanelli nu bijvoorbeeld met Hurts to be in Love. Ook straks nog VOF de Kunst en Genesis komt er ook aan.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
10: Het is machtig mooi, man.
9: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
10: Je komt de leukste luidjes tegen.
9: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
13: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Het nieuws in Overijssel.
15: Er loopt nog een onderzoek op een camping in Agelo. Vannacht brak daar een grote brand uit. Er is veel schade. Gelukkig raakte niemand gewond. En sommige dieren die eigenlijk niet in ons land thuishoren, mogen vanaf volgend jaar makkelijker worden afgeschoten. Dat wil landbouwminister Van Essen. Het gaat om invasieve exoten zoals de nijlgans. Meer nieuws, dat vind je in onze app.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van 2 andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
18: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
19: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
20: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
21: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
22: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
23: Radio Oost. Paula Keizer.

0: Suzanne van Veel heeft de kunst. Ik weet nog dat dit vroeger bij ons in de familie altijd werd gezongen. We hadden namelijk een dame in de familie, die heette ook Suzanne. Ja, en dan weet je hoe het gaat met verjaardagen. Dan komt toch altijd dit nummer voorbij. Oene, heb jij ook een nummer met jouw naam erin eigenlijk?
1: Nee, maar je kent wel Sam de Sham en de Pharaohs. Woolly Bully.
0: Jazeker.
1: En dat is een jingle, die staat ook wel bij jou in het systeem.
0: Oene Boene.
1: Dan wordt er gezongen Koene Oene.
0: Oh, Koene Oene. Ja.
1: Ja, het wordt gezongen.
0: Ook een goeie.
1: Dus, ja, die heb ik samen met Peter Schoof destijds ingezongen. En Peter Schoof, oud-collega, is inmiddels met pensioen. En ja, die gebruik ik nog wel eens bij de toppers van toen. Of als ik jou vervang of iemand anders, dan draai ik hem nog wel eens.
0: Ach, dat wist ik ook wel. Ja, inderdaad, leuk. Ja. En ook leuk is dat jij lekker op pad bent vandaag in de gemeente Hardenberg. We hoorden je net al vanaf een bessenpluktuin. Waar ben jij inmiddels aanbeland?
1: Ik ben nu bij Hoeve Bosman. Dat is ook een boerderijwinkel. Maar hier moeten de fietsers langskomen in de Krim, gemeente Hardenberg. Om een stempel te halen. Dus dan weet je ook zeker dat je in de Krim bent geweest. Als je die stempel niet hebt, ja, dan val je niet in de prijzen.
0: Nee.
1: Bij de Vierdaagse in Hardenberg.
0: Precies, precies. Ik snap het. Oké, gaan we zo meteen meer over horen naar muziek van... ja, spreek dat weet jij, Oene. Jij bent muziekexpert. Daniel Gerard of Daniel Gerard?
1: Gerard, dat laatste.
0: Ja, hè? Dat dacht ik al. Die zo.

0: Daniel Gerard hoorde je met Butterfly. En onze eigen sociale vlinder die fladdert ook lekker rond in de provincie. En dat doet hij vandaag in de gemeente Hardenberg. Want daar is vandaag de fietsvierdaagse van start gegaan. Ja, en je bent weer bij een stempelpunt, toch Oene?
1: Ja, de derde stempel... Stempelpunt, zou ik kunnen zeggen, bij Hoeve Bosman. En ik sta hier naast Floor, die in de boerderijwinkel hier werkt. Hoe is het nou met al die fietsers hier langskomen om te stempelen?
2: Nou, hartstikke gezellig, want dit is mooi weer. Iedereen komt langs op de fietsen, koffie, thee drinken en een ijsje halen. Dus het is hartstikke gezellig. Even een praatje maken en dan is het helemaal leuk.
1: Ja, je doet allerlei bezigheden hier, maar hoeveel fietsers zijn er ongeveer al geweest vandaag?
2: Ik denk nu een stuk of 15 tot 20. Het valt mee. Ik denk dat er nog wel wat komt.
1: Ja, want ik wilde zeggen, want je zit al nog niet helemaal op het einde van de route. Maar toch wel op drie kwart zo'n beetje van het hele parcours.
2: Ja, ongeveer wel. Derde stempel zijn we nu. Ik zag dat ze dat twee hebben gehad. Ik hoorde ongeveer 40 kilometer dat ze al hadden gehad nu. Dus dat zijn wel een heel eind.
1: Lijkt me wel, ja. Ben je zelf ook een beetje een fietser?
2: Sorry?
1: Ben je zelf ook een beetje een fietser?
2: Ja, naar school. Moet wel, hè?
1: Hoeveel kilometer?
2: 12.
1: Vanaf waar?
2: Vanaf de Krim.
1: Tot aan Hardenberg?
2: Ja, tot aan Hardenberg.
1: 12 kilometer. Hey, je hebt ook een boerderijwinkel. Ik was dan net bij de Bessentuin in Brugt. Wat verkopen jullie allemaal? Ook al wat voor producten?
2: Nou, wij verkopen ons eigen zelfgemaakte ijs. En verschillende soorten groenten en fruit. Verschillende soorten sapjes en drinken. Koeienvlees, varkensvlees. Theesoorten, honing. Verschillende soorten jams.
1: Allemaal streepproducten?
2: Sorry?
1: Zijn het streepproducten?
2: Streepproducten?
1: Ja, van hier uit de omgeving? Of heb je ze van heinde verder gehaald?
2: Nee, ze zijn wel hier uit de buurt.
1: Dat bedoel ik?
2: Ja.
1: En wat voor de opleiding doe je?
2: Ik ben net klaar met mijn middelbare school. Heb ik net afgerond. En ik ga nu verder met mijn persoonlijk begeleider en maatschappelijk zorg. Dus dat is wel heel wat anders. Ja. Maar ik vind het wel heel leuk.
1: Het is een vakantiebaantje?
2: Ja. Ja.
1: Het leuk? Ja, je straalt helemaal.
2: Ja, het is heel leuk werk, ja.
1: Dankjewel. Loop ik even naar een van die fietsers. Tenminste, er waren net een aantal mensen afgestapt van de fiets om hier een ijsje te halen. En die nemen even een rustpunt hier bij Bosman. Nou, deze meneer is lekker een ijsje aan het eten. Goeiedag. Een van de fietsers aan de fietsvierdaagse. Hoe gaat het?
3: Uitstekend. Mooi weer. Lekker windje. Het is fantastisch.
1: Niet te vermoeiend?
3: Nee hoor. We zijn er jong.
1: Ja, ik ga niet naar leeftijd vragen. Dat dan maar weer eventjes niet. Dit is de derde stempel. Er komt er nog één hierna?
3: Weet ik niet.
1: Weet u niet. Maar welke afstand? 40 of 60 kilometer?
3: 60.
1: Ja, dan ben je nog wel heel jong, hè?
3: Ja, heel jong. Ja, dat klopt, ja. Dat klopt, ja.
1: De vrouw die naast jou zit, die ken ik nog van heel lang geleden. Van de lokale omroep Hardenberg. Toen hebben we elkaar ontmoet, hè? Dat is, wel 30 jaar geleden misschien.
4: Nou, ja, dat denk ik wel 35.
1: Zo lang alweer?
4: Ja, zo lang alweer.
1: Zeg wel eens over jou en mijn leeftijd, hè?
4: We zijn denk ik van dezelfde generatie, ja.
1: Voor hoeveelste keer doe je mee aan de fietsvierdaagse?
4: Nou, vorig jaar was het voor de eerste keer één dag. En deze week is het eigenlijk ook maar één dag. Want de rest van de dagen zijn we heel druk.
1: Ik wil zeggen, als je vier dagen de tocht gaat volbrengen, dan krijg je een medaille. Maar nou niet.
4: Nee, mijn medaille is genoeg thuis.
1: Ja, maar van gewonnen bij de vierdaagse of andere?
4: Vierdaagse wandel, vierdaagse, van alles, ja. Dus,
1: die ene kun je wel missen.
4: Ja, en morgen moeten we zingen. We zitten allebei bij een koor, dus dan kunnen we niet wachten. En mijn man zit nog bij een ander koor, die moet vrijdag zingen.
1: Druk, druk, druk.
4: We zijn heel druk, ja. Ja.
1: Eet het ijs, want het begint enorm te smelten.
4: Oh, kan ik ook opdringen.
1: Dat ook weer wel. Heer, dames, succes nog met de laatste loodjes van deze eerste etappe van de fietsvierdaagse in Hardenberg. En ze moeten allemaal voor 4 uur binnen zijn bij de Jeu de Boel baan. Daar waar ook het startpunt is. Kom je later? Ja, dag, medaille. Gaat niet door.
0: Oké, weet je, dan zorg ik ervoor dat ik nog even wat fijne fietsmuziek voor ze draai. Goed?
1: Doe dat, joh. Okay. Doe dat.
0: Oene, dankjewel. Stap je zelf nog op de fiets of stap je weer in de auto?
1: Ik stap zo in die mooie nieuwe RTV Oost-auto. Die ziet er heel mooi uit. Veel bekijksmensen die wijzen me na op een positieve manier. Dus wat dat aangaat, is het goed toevoegen bij Zomer in Overijssel.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.

0: minuten over 1:30. Je krijgt het nieuws van Wieke Essendal. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Zwolle is vanmiddag een bermbrand op tijd geblust. Werknemers van een bedrijf zagen een beginnende brand en belden de brandweer. En terwijl die nog onderweg was, konden zij met brandblussers voorkomen dat het vuur zich verspreidde. De brandweer had het vuur na aankomst snel onder controle. Daardoor is de schade beperkt gebleven. Omdat het al langere tijd droog is in de natuur, hebben veiligheidsregio's fase 2 ingesteld. Dat betekent extra waakzaam zijn, omdat branden zich nu heel snel kunnen verspreiden. Sommige dieren die eigenlijk niet in ons land thuis horen, mogen vanaf volgend jaar makkelijker worden afgeschoten. Dat wil de landbouwminister. Het gaat om 23 invasieve exoten, zoals de nijlgans, de wasbeer en de grijze eekhoorn. Die dieren kunnen andere soorten verdringen of schade aanrichten in de natuur. Volgens de minister verandert er niet zoveel. Het gaat volgens hem vooral om papierwerk. Dat zou minder moeten worden. Jagers moeten wel nog steeds bijhouden hoeveel dieren ze precies afschieten. En de handbalsters van Kwiek uit Raalte weten wie hun tegenstander is. In de tweede ronde van de Europa Cup spelen ze tegen Krajina Tsazin uit Bosnië-Herzegovina. Afgelopen voorjaar plaatste Kwiek zich voor hun plekje in Europa.
2: Het is klaar. Vreugde bij Kwiek uit Raalte. Want wat een prachtoverwinning. De debutanten in een bekerfinale winnen hem. Deze vrouwen van Kwiek kregen het momentum weer aan eigen zijde. Een prachtige zegen voor Kwiek. De eerste titel in de clubgeschiedenis voor Kwiek uit Raalte.
1: Ja, een historisch moment was dat afgelopen april. En begin oktober dan worden de twee wedstrijden gespeeld waar ik het zojuist over had. En één van die twee is gewoon lekker thuis in de hal in Raalte. En de winnaar plaatst zich natuurlijk voor de derde ronde van het Europese toernooi. Meer nieuws uit onze provincie, sport en andere zaken. Je vindt het allemaal op oost.nl of in onze eigen app.
0: Dankjewel. Het weer krijg je nog van mij. Het is een zonnige dag vandaag. Tropisch zouden we zelfs kunnen zeggen. Momenteel zo'n 27 graden. Het kan ook zijn dat wat stapelwolken ontstaan. Dat er dan ook een beetje regen of zelfs wat onweer uit gaat vallen. Het blijft lang warm vandaag. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. En dat zal ook tot morgenochtend, uurtje of 6, 7, tot aan de zon weer opkomt, zo blijven. En ook morgen staat ons weer een zonnige dag te wachten.
3: Paula Keijzer.

Fleetwood Mac. We zijn nog even bezig. Yes, ze zijn uitgeheigd. Achteraf dachten ze van nou, misschien ging dat ook wel iets te lang door. Zou je kunnen zeggen. Big Love hoorde je op Radio Oost. Dit zijn de Venga Boys.

Alex Warren hoorde je met Eternity. En daarvoor nog de nieuwe oogst van deze week. Namelijk Midnight Motel Broken Dreams. Nummer wat al een poos op de plank lag. Een jaartje of 6. En dit jaar hebben ze het uitgebracht. Mannen uit Hengelo trouwens. Fijn. Ja, en zomer is het niet alleen buiten, maar ook op je radio. En dat blijkt alweer met muziek van Santa Esmeralda. Hoor je tot aan de klok van 2 en daarna Jan-Willem Kobus. Veel plezier en een fijne middag.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitapro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitapro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Probeer Vitapro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De lage waterstand in de IJssel zorgt voor veel problemen voor de binnenvaart. Komt natuurlijk door de droge tijd waar we nu in zitten. En in Zwolle is een bermbrand op tijd geblust. Werknemers van een bedrijf zagen ineens een brandje en belden de brandweer. Terwijl die nog onderweg was, konden zij met brandblussers al voorkomen dat het vuur zich verspreidde. Dat en meer nieuws, dat vind je op oost.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv- en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
14: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
13: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
15: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
16: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste. Radio Oost. Jan-Willem Kobus.

0: Het is gewoon juli op dit moment. Sterker nog, de 14e juli. 14 juillet. Of zit ik een dag mis? Nee, de 14 juli. Is het.
1: Jan-Willem Cobus.
0: Krijg ik toch in één keer zin om Franstalige plaatjes op te zetten op die Franse feestdag. Wellicht dat dat zometeen ook nog gaat gebeuren. We zijn er tot 6 uur, zomer in Overijssel, Oene Loonstra op pad. Dus dan weet je het wel, gezelligheid zometeen op de radio met verslag vanuit de provincie. En heel veel muziek gaan we draaien. We hebben zometeen ook nog de pop-up plaat waarop je kunt reageren. Welke muziek of wat voor verhaal komt bij jou ineens naar boven als je een naam hoort van? Dat hoor je zo. En natuurlijk het nieuws van vandaag zetten we op een rijtje. En de lekkerste muziek, zoals gezegd. Zoals deze van Belinda Carlisle.

0: Eerst in de wild en Cheerio, een van de zomerhits van dit jaar.
1: De pop-up plaat.
0: Vandaag weer tijd voor de pop-up plaat. Tussen 2 en 4 komt dat voorbij. En het enige wat ik van je vraag is: wat schiet jou nou als eerste te binnen als je de naam hoort van deze artiest? En dan noem je zo die naam. En dan, oh ja, dat. En dat hoeft niet altijd de hit te zijn, de grootste hit, maar misschien ook wel een herinnering wat je hebt aan een concert of een optreden, of dat je een keer iets op tv ervan hebt gezien. En misschien is er wel in je persoonlijk leven wat gebeurd waar dat plaatje dan heel erg bij past. Nou, die vraag, die stel ik je. En dat kun je dan doorgeven via de pop-up plaat. We loten er ook weer iemand uit die een leuk zomerpakketje krijgt. En dat hoeft niet per se degene te zijn waar we het verhaal van ook op radio horen. Dus doe gewoon gezellig mee. En dat kan via 06-4567-1331. De pop-up plaat dus vandaag. En wat zullen we eens doen? Laten we het eens houden op Nederlandse bodem. BZN. Wat is de eerste wat jou te binnen schiet bij BZN? Nou, zal ik zelf even beginnen? Volgens mij is dat toen een jaar of 13, 14 was het eerste concert waar ik naartoe ben geweest ooit. Samen met mijn grote broer. Nou, kijk.

0: de Babysitter Circus. And everything's gonna be alright, zoals altijd, natuurlijk.
1: De pop-up plaats.
0: Het stroomt alweer binnen met verzoekjes voor de pop-up plaat. Wat jij kunt doen is meedenken over de muziek en ook de verhalen die we kunnen vertellen op Radio Oostland. Ik vraag vandaag naar de herinneringen aan BZN. Wat komt jou als eerste te boven als jij daaraan denkt? En dan kun je natuurlijk ook aan een nummer denken. Zoals, even kijken hoor, dit kwam net al binnen van Wim uit Enschede. Die zegt, als ik aan BZN denk, dan denk ik bijvoorbeeld aan dit nummer.

Hele mooie. En even kijken. Emiel, die denkt dan weer aan deze. En misschien heb jij ook wel een leuke herinnering aan BZN. Zoals ik net al vertelde, ik mocht toen als 13 of 14-jarige voor het eerst mee naar een concert. En dat was volgens mij in Zaal Dijk in Lemelen met BZN. Daar kan ik me nog iets van herinneren. En aan de hand van grote broer mee, want die was fan. Dat was een heel stuk ouder. Nou, als jong ventje mocht ik mee. Dat was natuurlijk best indrukwekkend, zo'n grote zaal met keiharde muziek ook toen al. En toen waren er nog geen oordopjes. Maar dat deden ze al best aardig. En ik kan me daar vooral van herinneren dat ik had niet zoveel met BZN, maar ze speelden zelf ook Paradise by the Dashboard Light. Nou, dat kende ik dan weer wel natuurlijk. En nou, hartstikke leuke herinnering op die manier aan de BZN, dat ook vooral goede muzikanten waren. Jouw herinnering voor de pop-up plaat, geef ze door via de app.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Ja, een

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Het is 3:01. Je luistert naar Radio Oost. En we zien eventjes live de thermometers oplopen in de provincie. Zo is het in Losser nu 30 graden. In Deventer 29,5. En even inzoomen daarbij Zwolle. Zwolle-Zuid 30 graden op dit moment. Het nieuws uit Overijssel, zo krijg je van Wieke Essendal.
4: Ja, Jan-Willem, je zei het al, het is ongelooflijk warm. En ook de droogte is nu nog voor boeren geen probleem, maar dat kan snel gaan veranderen. Dat zegt landbouworganisatie LTO. Op steeds meer plekken in ons land mogen boeren geen water uit de sloot halen om de akkers nat te houden. En juist nu hebben gewassen natuurlijk heel veel water nodig door de warmte en de droogte. Volgens LTO is er nu nog geen paniek. Eerder viel er na droge periodes vaak genoeg regen. Maar als het toch droog blijft, dan kan het misgaan. Dan groeien gewassen veel minder goed. In Agelo wordt nog volop onderzoek gedaan naar een grote brand van vannacht. Die brak uit op een camping. Deze campinggast vertelt hoeveel schade er is.
5: Nou ja, wat ik begrepen heb, is dat de hele receptie is uitgebrand vannacht. Een fikse brand. En er is ook asbest vrijgekomen, heb ik begrepen. Dus wat ik gehoord heb, is dat iedereen moest de caravan verlaten en ze zijn nu op een apart terrein. Hebben ze ruim 2 uur staan wachten, heb ik begrepen.
4: Ja, deze gast werd dus niet gewaarschuwd. De rest van de gasten werd wel in veiligheid gebracht. Kampeerders zijn opgevangen en kunnen nog niet terugkeren naar hun eigen kampeerplaats. Die familiecamping met 180 plekken is vandaag gewoon open. Een deel is afgezet en er wordt daar nog onderzoek gedaan door de brandweer. De gemeente Dalfsen is op zoek naar leuke ideeën om het 25-jarig bestaan te vieren. Er is nog steeds subsidie beschikbaar, al een tijdje, maar het is dus nog niet op voor activiteiten die mensen uit de dorpen bij elkaar kunnen brengen. Eerder waren er al allerlei activiteiten, maar er is dus geld over. Verenigingen en inwoners kunnen daarom nog steeds een plannetje indienen. Per activiteit is maximaal €2500 beschikbaar. En een tas op de stoel naast je, dat mag straks niet meer in de trein. De NS past de regels aan. Reizigers moeten hun tas voortaan op schoot houden of netjes in het bagagerek leggen. Zo wil de NS voorkomen dat stoelen onnodig bezet blijven. Ik zie jou al een beetje glimlachen.
3: Ja, ik heb een treinverleden in mijn zeer kortstondige studententijd, kunnen we zeggen. Toen ging ik van Almelo naar Enschede met de trein. Maar dat was wel zo'n dingetje.
4: Ja.
3: Als je denkt, van, ach, de hele dag in die klas gezeten. Naar huis, och, gaan er ook nog mensen naast je zitten. Dus dan zet je die tas even er neer.
4: Ja.
3: Ja, maar ik haal hem wel netjes weg als er geen plekken
4: meer waren. Heel goed, Jan-Willem. En zo hoort het.
3: Ja, vorige eeuw is dit allemaal van, hè?
4: Heel goed. Daar kom je goed weg. Reizigers die trouwens een hele grote koffer meenemen, die moeten dat dan even tussen de 4 zitplekken in proppen. Kan dat niet, dan moet je hem even op het balkon parkeren. En volgens de vervoerder NS dus is een tas op een stoel een van de grootste ergernissen, Jan-Willem, van treinreizigers. Conducteurs gaan mensen er wel op aanspreken, maar voorlopig worden er geen boetes voor uitgedeeld. Allemaal een beetje naar elkaar omkijken.
3: Dat is ook een goed idee, Wieke.
4: Ja,
3: ja,
4: mooi. Wel een beetje saai antwoord, hè?
3: Ja, ook dat.
4: Nou goed, doe maar.
3: Het is vandaag zonnig, hierna wat bewolking natuurlijk. En verder kunnen er later vandaag in het oosten enkele stapelwolken ontstaan. En is er ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige oosten- tot noordoostenwind. En het wordt zo rond de 30 graden.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew Ya.
1: De pop-up plaat.
0: De pop-up plaat. Het enige wat je hoeft te doen is jouw eerste herinnering even naar boven halen op het moment dat jij de naam hoort van een artiest of van een band. En vandaag hebben we het dan over BZN. Wat schiet jou dan ineens te binnen? Nou, Gerard van der Holst uit Vlaanderenbrug reageert en zegt: ik heb hele mooie herinneringen aan BZN. Ik heb ze eind jaren 80, begin jaren 90 mogen ontmoeten in de Twentse Schouwburg in Enschede, waar ik als brandweerman voor de veiligheid zorgde. Ze gaven daar elk jaar zo'n 3 dagen achter elkaar optredens en elk jaar was dat super. En toffe mensen, helemaal gezellig en hartstikke leuk. En wie ook reageert is Janneke Lichtenberg. Ze zegt: BZN, eerste keer live gezien in Hellendoorn. Ja, dat was in de jaren 70. Annie Schilder, even oud als ik toen was, was er net bij. Oh, en ik kan me dat nog heel goed herinneren. Veel mooie nummers van BZN, bij haar al hun LP's en CD's gekocht en altijd blijven volgen. Ja, en wat ik me vooral van BZN herinner is dat ze dat heel slim deden. Want elk jaar hadden ze dan weer een nieuw album. Wat ze ook uitbrachten en dan met een landenthema. En dan gingen ze ook naar dat land toe om daar videoopnames te maken. Daar kon natuurlijk belastingtechnisch allemaal heel goed afgetrokken worden. Moet ooit nog een keer vragen aan Jan Keizer of dat ook meespeelde in het verhaal. Want zo gingen ze heel Europa, nou sterker nog, Canada kan ik me nog herinneren. Made of the Mist ging toen over die watervallen. Hoe heet die dingen ook alweer? Ja, even kijken, dat was in natuurlijk Canada waar dat was. Nou, in ieder geval, deze gaan we nu draaien. De herinnering dus van Janneke uit Rijssen. De Old Callahan van BZN.

0: Nou, Callahan noemen we dat thuis. The Old Callahan van BZN op Radio Oost.
1: De pop-up plaats.
0: Het is de pop-up plaats van vandaag. Wat schiet jou als eerste te binnen als jij denkt aan BZN? Els uit Groningen zegt BZN-concert geweest in Martini Plaza. Ik heb verschillende LP's en CD's en mijn nummer is The Summertime, ook een leuke. En ik krijg net ook zojuist een foto binnen van Wim, waar die met Jan en Annie op de foto staat. Nou, hartstikke gezellig. Deze is ook aangevraagd. En wat dacht je van deze? Jouw idee voor een nummer dat jou het eerste oppupt als jij denkt aan BZN, geef ze door op 06-4567-1331. Ja, daar kun je geen verkeerd antwoord voor geven. En ze stromen binnen, straks nog een paar verzoekjes en denk ik er nog wel zeker twee gaat draaien. En zometeen horen we waar Oene Loonstra is. De fietsvierdaagse van Hardenberg in volle gang. Daar is hij de hele dag al aan het rondzwalken en ideeën en verhalen brengen. En dat horen we zometeen ook weer. Even na drieën, nu de Frank Boeijen Groep en doei!

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone.
8: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
13: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
15: Het is machtig mooi, man!
14: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
15: Je komt de leukste luidjes tegen.
14: Een praatje maakt je dag.
16: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
17: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
18: Het nieuws in Overijssel. Een man uit Rijssen is veroordeeld tot een flinke werkstraf en voorwaardelijke celstraf. Ook mag hij 2 jaar niet autorijden. De man reed vorig jaar met 165 km per uur door Hengelo, reed door rood en botste dwars door een touringcar. 3 mensen raakten zwaar gewond. En de droogte zorgt voor problemen op de hogere zandgronden, zoals Twente. Dat zegt Staatsbosbeheer. Meer nieuws in onze app.
19: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
20: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brand weer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
21: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Hij holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
22: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
23: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste. Radio Oost. Jan-Willem Kobus.

0: Rick Astley uit de glorietijden van Stock Aitken en Waterman, Whenever You Need Somebody.
1: Jan-Willem Kobus.
0: 6 minuten over 3 zomer in Overijssel. En we gaan zo meteen weer luisteren naar de glorietijden van Noene Loonstra. Want hij is op pad door de provincie en bevindt zich in Hardenberg en omgeving voor de fiets. Vierdaagse al daar. En we hebben natuurlijk de pop-up plaat over BZN. Nog steeds komen een hoop reacties binnen. Wat is jouw eerste gedachte op het moment dat jij de naam hoort van de band BZN? Dat kun je laten weten op 0645771331. Bellen mag ook 074-245-6665. En verder krijg je zometeen voor ons natuurlijk het nieuws van vandaag voorgeschoteld. Sluit Wieke weer aan voor het nieuws uit Overijssel. En verder draaien we de lekkerste zomerse muziek. En dit is er eentje van. 10cc en de Dreadlock Holiday.

0: Eat It, dat doen we al een keer. Maar Martin Garrix en Ed Sheeran hoorde je op de radio. Ja joh, nou is het klaar.
1: Zomer in Overijssel.
0: Zomer in Overijssel betekent elke dag ook een verslaggever op pad kriskras door de provincie. En het is vandaag vrouw Kras, want Oene Loonstra is de hele dag al bij de fietsvierdaagse in Hardenberg. Oene Loonstra, kom er maar in.
2: Ja, jij Willem, nog steeds hier bij de fietsvierdaagse in Hardenberg. En iemand die ook voor de 43e keer meedoet, dus net zo lang als dat de fietsvierdaagse wordt gehouden, is Didi Meijer uit Hardenberg. 43, hoe doe je dat?
3: Nou, gewoon goed fietsen. En ik ben daar begonnen met mijn zoon op de lagere school. En die wil fietsen en toen ging ik mee.
2: Dat is 43 jaar geleden?
3: Ja.
2: Wat is er zo leuk aan zo'n fietsvierdaagse? Wat is er zo leuk aan fietsen?
3: Nou, de vierdaagse. En dan je spreekt mensen. Nou, en de natuur. Dat is het.
2: Als je even teruggaat in de tijd, 43 jaar geleden, hoe was het toen om mee te doen?
3: Ja, je wist niet anders. Maar iedere keer was de stad ergens anders. Eerst was het de Meet. En nee, eerst was het de Rabobank. Toen de Meet.
2: En nu hier?
3: Ja, nee, nog ergens anders.
2: Oh ja, maar het doet niet heel veel uit. Hoe is dat met de conditie?
3: Goed.
2: Ja?
3: Ja hoor.
2: Hoe doe je dat?
3: Elke dag fietsen.
2: Elke dag?
3: Of lopen.
2: En hoeveel kilometer dan? Zeg maar nu is het 40 of 60 kilometer.
3: 15 of 20. Ja.
2: Jullie gaan nu niet alleen die fietsvierdaagse doen. Wie zijn er nog meer? Want jullie zijn een groepje van 4 in totaal. Wie gaan er nog meer mee?
3: Nou, anders niet. Nee,
2: maar wie zijn het?
3: De buren.
2: Ah.
3: De buren. Hele goede buren.
2: Dat moet dan ook wel, hè?
3: Ja.
2: Nou, dan loop ik even naar een van de buren. De buurvrouw in dit geval. Met haar mooie blauwe helm. Ja, dat is wel nodig, hè? Hoeveelste keer doe je mee aan de fietsvierdaagse?
4: Oh, met Didi Meijer de derde keer. Maar heel vroeger, 40 jaar geleden, hebben wij ook een paar keer gefietst. Maar hoeveel in totaal, dat weet ik niet meer.
2: Wanneer bent u begonnen met trainen?
4: Nou, trainen doe ik in feite niet. Wij fietsen zo tussendoor al een heleboel tochten. Doen de fietsen achter op de auto en dan ergens in het land. En dan zien we wel.
2: Zo te horen, kom je niet eens uit de Hardenberg?
4: Ik kom over de grens vandaan, ja.
2: Dat kan ik horen.
4: Ja, inderdaad.
2: Hoe lang bent u al, ben je al in Hardenberg?
4: Ik woon hier nu al 47 jaar.
2: Maar het Duitse verleden niet?
4: Nee, helaas niet.
2: Hoezo helaas?
4: Ik vind het niet altijd leuk dat men het hoort, maar ja goed, overal en nergens thuis.
2: Je wordt er toch niet meer gepest?
4: Nu niet meer.
2: In het begin wel dan?
4: Jawel, heb ik het wel gemerkt.
2: Ja, wat zeiden ze dan?
4: Nou, niet direct zeggen, maar door doen en laten.
2: Ja. Pünktlich. Dat zijn de Duitsers toch?
4: Ja, daar hou ik ook van.
2: Ja? Kijk, het blijft er wel een beetje in zitten.
4: Ja, wat je geleerd hebt, dat raak je niet kwijt. Ja,
2: zometeen gaan jullie fietsen, welke afstand?
4: Ook 40 kilometer. Okay, ja. En dat vind ik een mooie afstand. Mag ook iets meer, maar 60, nou, de buurvrouw wil het niet, dus dan doen we dat niet.
2: Nee, goed. Veel spaas.
4: Ja, dankeschön.
2: Flauw hè.
4: Ja, oh, dat geeft niet.
2: Dat geeft allemaal niet. Hey Didi, toch even, hoe heb jij je op deze eerste dag voorbereid?
3: Ja, ik heb me niet voorbereid, hè. Want ik fiets elke dag, dus...
2: Ga met die banaan.
3: Ja, zeker. No. En banaan vind ik ook een keer lekker.
2: Ja, die kun je krijgen, hè, met het clubhuis van Gilles de Boel.
3: Ja.
2: Okay.
3: Ja.
2: En volgend jaar weer?
3: Ik gezond ben wel.
2: Zo te zien.
3: Ik voel me goed.
2: Je ziet het als keerroet.
3: Dank u wel.
2: Succes.
3: Ja, dank u wel, hè.
2: Nou, daar gaan ze, Jan-Willem. Voor de 40 kilometer, tot ziens, Didi Meijer en de buren voor de eerste dag hier in Hardenberg.

0: Ja, ja, ja, ja, Coco Jumbo.
1: De pop-up plaat.
0: Coco Jumbo, dus we gaan het even nog hebben over BZN. Want daar zijn zoveel nummers voor aangevraagd. Laten we er nog maar eens eentje oppikken. Even kijken, dat is een verzoekje van Annie bijvoorbeeld. Die zegt het nummer Sweet Silver Annie uit de beginperiode. Die zou ik wel eens willen horen. Ook binnengekomen via Jacqueline uit Zwolle. Die zegt mama van BZN en Jan Smit samen. Ik ben geen BZN-fan, maar dit nummer vind ik geweldig. Origineel is van Heintje. Ja, klopt inderdaad. Wat is er nog meer binnengekomen? Emiel die zegt de pop-up plaat, dat moet deze zijn. Een Franstalige uitstap ook van Annie Schildervlietenband voor Carola in de jaren 80. Maar dit vind ik een van de lekkerste nummers. Nou, daar komt hij dan. Net de Old Callahan ging volgens mij ook al in het café. Nou, deze ook hoor. The Banjo Man. Deze.

0: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
3: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op teresom.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag, Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Neem Ter des Om op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: Let's go!
1: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Het is 4:30 en het is 30 graden in Haarlem, in Rozengade 28,5 en Zwarte Waterland 29 graden. Het nieuws uit Overijssel, Wieke Essendal.
4: Goedemiddag. Een man uit Rijssen is veroordeeld tot een werkstraf en voorwaardelijke celstraf. Ook mag de man 2 jaar lang niet meer achter het stuur stappen. Vorig jaar reed hij met 165 km per uur door Hengelo, reed door rood en botste daarna dwars door een touringcar heen. 3 passagiers raakten zwaar gewond. Volgens de rechter heeft de man veel spijt, maar is er ook sprake van een zorgelijk patroon van verkeersovertredingen. En daarom is die straf hoger uitgevallen dan de eis van het Openbaar Ministerie. Een deel van Delden heeft op dit moment geen stroom. Volgens netbeheerder Enexis is er een storing waar een paar honderd huizen last van hebben. Ze hopen de boel binnen een uur te hebben opgelost. Grote bedrijven die zich willen vestigen op Technology Base. Het bedrijvenpark bij Twente Airport moeten even geduld hebben. Enexis verwacht pas over 10 jaar weer ruimte te hebben op het stroomnet. Technology Base wil uitbreiden met bedrijven die een binding hebben met de luchtvaart, maar moeten dus allemaal op een wachtlijst, want Enexis verwacht grootverbruikers pas vanaf 2035 weer te kunnen helpen. En het is een jaarlijkse traditie in Ommen, de Ommer Bissing. De jaarmarkt trekt ieder jaar 15.000 bezoekers en mag zich nu voor het eerst immaterieel erfgoed noemen.
5: Welkom op de Ommer Bissing.
6: Nou ja, ik denk dat Ommen sowieso wel, zodra de zon schijnt, dat het wel druk is in Ommen. Maar nee, ik denk dat de Bissing weer van zo'n oud begrip is. Deze jaarmarkt is, het is nu immaterieel cultureel erfgoed, mogen we het nu noemen, vanaf dit jaar. Ja, het bestaat al vanaf 1557.
4: Ja, het is een prachtige traditie. Gisteren waren we bij de aftrap, vandaag de jaarmarkt. En de komende weken is daar nog van alles te doen. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
3: Ja, het is 4:30 en de wegen zijn filevrij.
4: Ach, wat heerlijk.
3: Hartstikke fijn, hè? Het is ook mooi weer om even een rondritje te maken met dit weer. Mocht je er tijd voor hebben. Misschien wel straks gewoon op weg naar huis. Even iets omrijden, even door de natuur. Fantastisch mooi om rond te kijken, want het is een zonnige dag. Hier hebben we bewolking, maar er is een kleine kans op regen of onweersbuien tegen de avond. Houd daar rekening mee. Er waait een matige oosten tot noordoostenwind en rond de 30 graden komt het uit. En vannacht is het weer vrij helder.
4: Nou, ook wel eens leuk.
3: Lekker mooi in de tuin te gaan zitten.
4: Ja, lekker.

Er is weer veel gereageerd op de pop-up plaat. Ik ga er nog even een paar noemen. Harman van den Berg bijvoorbeeld, die zegt BZN en hun versie van Le Lac de Gonnemara. Vind ik supermooi. Succes met je uitzending, dankjewel. En John de Enschede zegt, als ik aan BZN denk, dan denk ik aan een van de weinige Nederlandstalige nummers met de titel Maar als je weg wil gaan. Die heb ik even gemist, hoor, van BZN. Ik kon hem zo gauw ook niet vinden in het bestand. Wat ik wel kon vinden, is het nummer dat ik nou ga draaien. Misschien wel een van de leukste van BZN. Hallo Jan-Willem. Laatste voorstelling van BZN in het Parkgebouw in 2017 gezien, zegt Hetty Rolleman. En graag wil ik deze horen. Nou, een van de lekkerste intro's. Just an Illusion. Het zomerpakket is voor jou, Hetty.

0: Ja, je ziet nog zo Penny de Jager er ook omheen dansen. Julio moet ik zeggen, Julio Iglesias en Quiereme.
1: De pop-up plaats.

0: Verdiep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
0: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik kreeg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom?

0: Blijf dan luisteren.
1: Hij holt nodig? Kom dan mooi naar RTC in Goren Nieuwheden. Wie holt van holt?
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Een man uit Rijssen is veroordeeld tot een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf. Hij reed vorig jaar veel te hard door Hengelo en botste dwars door een bus heen. Drie mensen raakten toen zwaar gewond. En Delden heeft weer stroom. Onder de huizen zaten een paar uur zonder vanwege een storing, maar die is zojuist weer opgelost. Meer nieuws, dat vind je op onze website.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
8: Het is machtig mooi, man!
7: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
8: Je komt de leukste luidjes tegen.
7: Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost, Jan-Willem Cobus en wie?

0: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendam.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag. I Would Die For You van Prince opende dit uurtje.
1: Nou,
2: ik heb wel veel voor je over, maar dit is inderdaad wel een stap te ver.
1: Even kalm.
2: Ja, dat hoeft ook niet.
1: Leuk dat je er bent, hoor.
2: Ik blijf nog even leven, hopelijk.
1: Gelukkig maar. We nemen je mee, samen. De avond in en de dag door. We gaan samen met onze eigen Oene nog eens even de dag bespreken. Oene, die is al de hele dag op pad in onze mooie provincie. Ja. Ter loop, ter fiets, ter auto, ter step.
2: Ja,
1: en straks.
2: Daar moeten we nog even over hebben. Want een hele dag fiets, vierdaagse. Maar Oene en fiets heb ik nog niet gezien.
1: Oene.
2: Ja,
1: nou,
2: valt me een beetje tegen.
1: Misschien kunnen we hem zo nog even naar buiten sturen.
2: Ja, misschien dat hij er nog geen kan fietsen zo meteen. We gaan het ook nog hebben over openluchttheaters.
1: Ja, prachtig spektakel.
2: Ja, dat zit helemaal vol geboekt in Marklo dit seizoen. En daar zoeken we ook nog leuke 5 voor 6 plaatjes bij.
1: We gaan dan ook eens even kijken hoe het nu gaat met de hitte en de droogte. Het is het onderwerp van deze dagen. En het is ook het onderwerp op het water. Want stel, je bent binnenvaartschipper. Hoe kom je dan een beetje veilig die droge lage IJssel door?
2: Ja, ik zag inderdaad, ik reed gisteren nog even over die IJssel. Ja. Die zit echt al wat lager, moet ik zeggen.
1: Het is niet best.
2: Nee. Dus dat.
1: Ja, tijd om daar aandacht aan te besteden. Net als alles dat er vanavond en morgen nog staat te gebeuren in onze provincie. En inderdaad, dus liedjes zijn we op zoek over het theater.
2: Nou, geef ze door voor de 5 voor 6. Dan gaan wij ze tussendoor ook langs proberen te laten komen. En over dat water. Ook wel een bijzonder verhaal, hè? De droogte. Er komt nog een regenbuitje aan vanavond. Ik weet niet of dat
1: die
2: nog wat compenseert. Ja. Zeer plaatselijk, geloof ik. Nou, precies in de IJssel.
1: Ach.
2: Als dat zou kunnen.

0: Killer Queen hoor je van Queen zelf. Dat is dan weer mooi. Het is de 14e juillet overigens.
1: Oh, is het
0: ja,
1: heus?
0: Ja, de Franse feestdag. Ben je ooit eens een keer in Frankrijk geweest om deze tijd?
1: Absoluut.
0: Ja, hè,
1: dan vuurwerk op de camping en echt volle terrassen.
0: Ja,
1: ik heb wel begrepen dat het dit jaar echt anders is dan anders door de hitte en de droogte en de bosbranden. Er is heel veel afgelast vanavond in Frankrijk. Wat wel doorgaat is de halve finale voor Frankrijk vanavond.
0: Och, ik was al helemaal vergeten. Is er nog steeds bezig met WK?
1: Ja, het is weer zover. Okay. Vandaag en morgen de halve finales en dan komend weekend wordt de boel afgerond. Het is de tijd van de zomer. En dat merk je ook in onze 5 voor 6. Want hier in onze provincie is er ook van alles te beleven. Bijvoorbeeld in het Openluchttheater in Markelo is het tijd voor de jaarlijkse voorstelling. Het is al de 39e editie dat er precies tussen allemaal prachtige boerderijen op een open veld wordt gespeeld.
0: Het theater dat ieder jaar in juli wordt gehouden is een groot succes. Dat bleek ook gisteravond weer tijdens een voorstelling waar alle 750 kaarten waren uitverkocht. Onze verslaggever Danielle Rademaker, die mocht wel naar binnen en nam een kijkje.
2: Zeg, wie was dat die je vanmorgen op bezoek aan? Is mijn nieuwe verpleegster.
3: Wij spelen totaal nu voor de 39e keer een openluchtspel. En hebben we de laatste 7 avonden zijn allemaal uitverkocht. De eerste 2 avonden is soms lastig. Dus wie volgend jaar wil komen, moet voor de eerste 2 avonden kiezen.
4: Herman, zit je hier? Herman? We moeten het hier als broers even met elkaar over hebben. Waar is Johan?
5: De eerste avonden zijn voor mij best wel spannend of het allemaal goed verloopt en gaat zoals je het in gedachten hebt. En nu zijn we over de helft en dan word je alles wat rustiger. En dan kun je zelf ook wat meer genieten van hoe het allemaal loopt. En dat het ook zo loopt zoals je dat voor ogen had met elkaar.
2: Waar is de verpleegkundige van, man? Oh, maar dat is helemaal niks, geen probleem. Daar gaan ze nog aan de schiering.
6: Ik vind het wel mooi.
7: Ja, lachen. Geweldig, onverwachts, leuk.
8: Het is altijd, alle jaren is het gigantisch goed.
2: En dan zullen ze wat in. Horen ze vaak aan mooi doorheen en dan zien ze nog drie.
9: Heel af en toe kan ik het niet verstaan, maar dat is maar heel weinig. Dan komen we zelf uit een dorp ook ver vandaan. Maar het is goed te doen.
10: Ze komen van Heiden en ver komen ze hier naartoe. Dan merk je ook wel aan alle mensen die hier zijn. Ja, van Marco en van buitenaf.
3: Ja, dat is echt over het hele land. Heel vaak zijn mensen één keer dat ze hier op de camping stonden tijdens vakantie hier geweest. En dan zie je, nu kun je met de online kaartverkoop kun je precies zien waar iedereen vandaan komt. Dus we hebben kaartbestellingen uit Den Helder, we hebben kaartbestellingen in Groningen, we hebben Limburg, overal kaartbestellingen vandaan. En dat hoor je dan als je iemand hier spreekt zeggen, ja, we zijn, weet ik veel, 5 of 10 jaar geleden een keer hier geweest met vakantie. En we komen elk jaar toch weer terug om naar het openluchtspel te kijken. Sommige mensen verstaan de helft niet, want het is in dialect. Maar toch vinden ze gewoon die hele ambiance en de hele sfeer zo mooi om, toch, om daarvoor terug te komen.
5: Ik denk dat onze kracht vooral is gewoon blijven. De normale dingen doen, geen gekke dingen. En de alledaagse humor, hedendaagse herkenbare dingen, dat werkt altijd het beste.
11: Onja, koffiedrink!
2: Okay.
11: Koffie drinken!
2: Voor je was schreeuwen.
11: Ja. Je doof.
5: En wat we hier het mooie hebben, we hebben heel veel mogelijkheden qua ruimte en attributen, voertuigen. Ja, dat maakt het gewoon uniek.
12: In de tweede bedrijf.
0: Ja, en er mag gelachen worden en er wordt gelachen. Hartstikke mooi hoor, zo'n openluchttheater in Markelo. Gaat zien, maar welke muziek past erbij, dat kun je nog doorgeven.
1: Best moeilijk hoor, liedjes over het theater. Maar het mag ook gaan over show, spotlights, het podium,
0: openlucht,
1: sterren,
0: huppatee. Een heleboel mensen, huppatee.
1: Ja hoor.

0: piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
0: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.

0: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Het is inmiddels 4:30 geworden. De tijd vliegt, hè. Ja. En we kijken even naar de thermometers. Want in Hallerhoek, daar is het op dit moment 29,5 graad. In Ruitenveen 29,5. En Zwartewatersklooster, daar is het 28,5. Maar wat drogere lucht en een windje erbij. Prima te doen af en toe. Blijf vooral rustig aandoen. En dat doen wij niet, want... Een weekend nu met het nieuws.
3: Ik doe het ook allemaal, toch? Ja, toch ja. Rustig aan vandaag. Goedemiddag. Een man uit Rijzen is vandaag veroordeeld tot een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf. Ook mag hij 2 jaar lang niet meer auto rijden. De man reed vorig jaar met 165 km per uur door Hengelo, reed door rood en reed toen dwars door een bus heen. 3 mensen raakten daarbij zwaar gewond. Volgens de rechtbank heeft de man heel veel spijt, maar is er ook sprake van een patroon van verkeersovertredingen. Daarom is de straf hoger dan de eerdere eis. Sommige dieren die eigenlijk niet in Nederland thuis horen, mogen vanaf volgend jaar makkelijker worden afgeschoten. Dat wil de landbouwminister. Het gaat om 23 invasieve exoten, zoals de nelgans, de wasbeer en de grijze eekhoorn. Die dieren kunnen andere soorten verdringen of schade aanrichten in de natuur of aan akkers. Volgens de minister verandert er niet heel veel. Het gaat vooral om minder papierwerk, zegt hij. Jagers moeten bijvoorbeeld nog steeds bijhouden hoeveel dieren ze precies afschieten. De gemeente Dalfsen is op zoek naar leuke ideeën om het 25-jarig bestaan te vieren. Er is nog steeds een potje subsidie beschikbaar voor activiteiten die mensen zelf kunnen bedenken. Verenigingen en inwoners kunnen dus nog plannen indienen. Die activiteiten moeten wel dit jaar plaatsvinden en zorgen voor meer contact tussen de onderliggende dorpen. En de handbalsters van Kwiek uit Raalte weten wie hun tegenstander is. In de tweede ronde van de Europa Cup spelen ze tegen Krajina Tsatsin uit Bosnië-Herzegovina. Afgelopen voorjaar plaatste Kwiek zich voor hun plekje in Europa.
4: Het is klaar. Vreugde bij Kwiek uit Raalte, want wat een prachtoverwinning. De debutanten in een bekerfinale winnen hem. Deze vrouwen van Kwiek kregen het momentum weer aan eigen zijde. Een prachtige zegen voor Kwiek. De eerste titel in de clubgeschiedenis voor Kwiek uit Raalte.
3: Ja, een historisch moment was dat afgelopen april. En in oktober dus alweer 2 Europese wedstrijden. Waarvan eentje in Raalte, lekker thuis, in eigen hal. En de winnaar plaatst zich natuurlijk voor ronde 3 in dat Europese toernooi. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
2: Ja, ik hoor net dat bericht van jou over de jager.
3: Ja, je bleef dus even plakken, zag
2: de
3: ik.
2: De jagersvereniging die kan me helemaal los, als ik het zo hoor.
3: Ja.
2: Is gewoon alles wat niet uit ons land komt en wat toch beweegt in de natuur.
3: Nee.
2: Huppakee,
3: Nou, nee. Het zit uiteraard wat genuanceerder dan dat je nu zegt. Maar inderdaad, er wordt wel naar gekeken dat invasieve exoten voor heel veel ellende kunnen zorgen.
2: Ja.
3: De natuur in de war schoppen en ook voor boeren voor een hoop problemen zorgen. Ook in onze provincie vaak veel fauna schade aan bijvoorbeeld akkers. Dus het wordt nu weer een beetje ingeperkt. Al zegt de landbouwminister, in de praktijk gebeurt er niet zoveel. Het gaat dus vooral om wat minder paparazzen.
2: Nou ja, maar ik denk wel dat bijvoorbeeld de Jagersvereniging en met het lijflied van Herman Vinkers weer helemaal klaarstaan.
3: Nou, kom maar op. Gaat
2: ja.
5: Hallo, ik ben een jager, ik skeet ze bij de vleet. Ik doe oele beskeet, voor of dat skeet geet. Hadri, halli, hallo, halli.
2: Hij is er helemaal klaar voor, hoor. Kom maar op met... Goed, Herman Vinkers. Moest ik in één keer aan denken toen ik dat hoorde van die jagers. Dankjewel.
3: Joep.
2: niet jagen met hoge snelheden over de snelwegen, want er staat een file. Nou, het is er eigenlijk maar één. Net stonden er nog een paar meer. Nu alleen nog op de N35. Tussen Nijverdal en Wierden, 4 kilometer, 9 minuten de vertraging. En de andere kant op bij Wierden ook 3 kilometer en 6 minuten vertraging. En even kijken. Ik zat nog even te kijken, want buiten de provincie staat er ook nog één, maar die is te ver weg. Dat gaan we natuurlijk niet doen, hè. We kijken wel eventjes naar het weer. Zonnig en warm vandaag. In het oosten zijn er wolken te zien. En is er zelfs later op de middag nog kans op een regen- of onweersbui. Vannacht wordt het vrij helder. Morgen begint zonnig en warmt het op naar zo'n 28 tot 30 graden weer. In de middag stapelwolken en kan er in het oosten en midden van de provincie een regen- of onweersbui vallen. Donderdag ook zonnig en warm. Vrijdag is een overgangsdag met een onweersbui, waarna het in het weekend afkoelt naar 23 graden. Ach. Ik vind dat niet afkoelen. Ik vind dat lekkerder worden met 23 graden.
3: Zo is het maar net.
0: Jan-Willem Kobus

0: Gracie, niet crazy, maar Gracie. Dat moet ik even wel aanwennen. Gracie Abrams. En That's So True hoorde je op Radio Oost.
1: Zomer in Overijssel.
0: Ja. De eerste week is al voorbij. We zitten nog 5 weken lang in zomer in Overijssel en gaan kriskras de provincie door.
2: Ja, en vandaag mocht onze eigen verslaggever...

0: De hele dag glimmend op pad. Hij heeft de dag van zijn leven gehad. Hij was met de auto, de benenwagen en de fiets. En nu, Oene?
1: En Jan, Willem en Wieke, ik zit in de Vegsomp in Hardenberg aan de Gedempte Wateren. Die is 20 juni te water gelaten. En ja, een paar keer per dag dan vaart hij met toeristen over de weg natuurlijk. Roel Godeke, jij bent van die Vegsomp. Waarom is het varen met een somp zo mooi?
2: Waar het maar zo mooi is, je kunt genieten van het vechtpark. Echt van de vecht en je kunt genieten van de vecht. De vecht loopt vanaf Duitsland naar richting Zwarte Water. En de vecht is een van de mooiste rivieren van Nederland.
1: Ja, waar gaat deze vechtsomp langs?
2: Deze vechtsomp vaart van Hardenberg naar Gramsbergen. En van Gramsbergen richting Marienberg tot aan Divelen.
1: Ja, hij vaart volgens mij niet zo heel snel. Niet om het boot tekort te doen, maar dat hoort ook eigenlijk niet. Want hoe lang duurt zo'n tocht?
2: Wij varen met een snelheid van 7 tot 9 kilometer per uur. En je mag ook niet altijd 9 kilometer op de vecht. En dat is heel belangrijk voor de golfslag. En waarom gaan wij zo langzaam? We willen de mensen laten genieten van de natuur en van de vecht en van de omgeving.
1: Hoeveel mensen kunnen er nou op zo'n boot?
2: We varen met 20 personen. En dan komt er een bemanning erbij. Dus we zitten op zo'n 23, 24 personen.
1: Nu is het zo, nu is hij onder zeil. Hè, hier in de haven van Hardenberg, aan de Gedempte haven. Wanneer gaat hij varen?
2: Hij vaart 's middags. En hij vaart op precies volgens de rooster. Je kunt gewoon boeken via de website. En dan kun je boeken.
1: Hoe vaak per dag vaart hij uit?
2: 2 keer per dag vaart hij uit.
1: Nou, sinds 20 juni, ik weet niet of je al vaak uitgevaren is, want het is allemaal nog nieuw, hè? Want welke kinderziektes komen jullie zoal tegen nog?
2: Wij komen er maar weinig kinderziekten, maar het is gewoon moeilijk om mee te varen. Je moet genoeg voldoende schippers hebben. We zijn bezig met schippers op te leiden. En als we maar voldoende schippers hebben, we hebben nu 6 volwaardige schippers. En die zijn bezig om andere schippers 1 en 2 op te leiden.
1: Want jullie willen er in totaal 8 à 9 schippers?
2: Nee, we hebben 19 schippers.
1: 19?
2: 19.
1: En hoeveel wil je er nog bij hebben dan?
2: Nou, we willen er graag een stuk of 2, 3, 4 bij hebben. Dat we ruim in het van de zin.
1: Hoe komt het dat het zo moeilijk is om aan schippers te komen dan?
2: Het is helemaal niet moeilijk om op schippers te komen. Want we hebben helemaal geen reclame en ik voor gemaakt. Ze hebben allemaal spontaan aangemeld. Want wij willen graag mensen hebben die een vaarbewijs hebben. Die als ook echt kunnen varen. Dus.
1: Wat vind jij zelf, Roel, het mooiste stukje van waar je langs vaart hier op de vecht?
2: Het mooiste stukje is van Hardenberg richting Divelen.
1: Want?
2: De nieuwe meanders wat ze gemaakt hebben. Is gewoon een prachtig stukje natuur wat je daar ziet.
1: Ja, die zijn nog niet zo lang aangelegd?
2: Die zijn nog niet zo lang aangelegd. Dus vanaf de laatste 3, 4 jaar dat dat helemaal gemaakt is. De vecht was eerst allemaal mooi rechtuit. Maar het is nu helemaal gemeanderd.
1: Ja, een paar bochten maken.
2: Een paar bochten, maar zeker. De vecht is 3,5 kilometer langer geworden. Sinds al die bochten in de been gekomen zijn.
1: Daardoor dus, waarschijnlijk. En ligt dan ook de Oldemeijer in de buurt?
2: Het ligt vlak bij de Oldemeijer in de buurt. Je kunt straks willen proberen dat we in Rezen of in Divelen ook op kunnen stappen. Maar er moeten allemaal nog aanlegplekken komen. Dat is allemaal nog nieuw. Dat is allemaal nog niet gerealiseerd.
1: Nee. Daar gaan ze nog mee bezig. Als mensen geïnteresseerd raken, je zegt, ja, je moet je van tevoren toch wel opgeven. Waar kan men voor de opgave terecht?
2: Je kunt dus op de website van Vegsomp Stad Hardenberg.
1: Zo makkelijk?
2: Zo makkelijk. Als je daar aanklikt, kun je gelijk op een site boeken. En daar kun je alle informatie vinden.
1: En deze vakantie is natuurlijk extra druk, hè?
2: Deze vakantie is extra druk. De vakantie is net begonnen. Als wij nu maar voldoende schippers hebben, ja, dan kunnen wij uitvaren.
1: Schippers, meld u aan. Dankjewel, Roel. En veel plezier.
2: Graag, dankjewel.
1: Hou de vaart, hè?
2: Oké, dank je.
3: Nou, dankjewel, Oene. En we gaan nog eens even weer kijken naar het Openluchttheater. Want daar gaat het 5 voor 6 over.
4: Liedjes over het theater, het podium en de showbusiness. Je mag ze doorgeven.
3: En er komen weer heel goede ideeën binnen. En we gaan er eentje van draaien. Deze is aangevraagd door Jenny. Het is van de Drum Theater en Eldorado. MUZIEK

0: What is Love van Hathaway op Radio Oost. En wij zoeken nog steeds naar 5 voor 6 plaatjes over theater.
1: Ja, een lastig maar vrolijk onderwerp. We hebben het namelijk over het openluchttheater in Markelo.
0: En dat is natuurlijk puur entertainment. Ja, die kan natuurlijk. En wat is er nog meer binnengekomen als idee? Deze. Openlucht, hè?
1: Ah, ja, ja.
0: Phil Collins, In the Air Tonight. De openluchtvoorstelling. Jouw idee? Geef ze door via de app.
2: Kies voor Graan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
13: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Het nieuws in Overijssel. Vanwege de droogte is het vanaf donderdagmiddag 12 uur stipt verboden om water uit sloten en beken te halen. Het geldt voor

0: gebied van waterschap Rijn en IJssel, voor bijvoorbeeld Deventer, Rijsselholte en Hof van Twente. En grote bedrijven die zich willen vestigen op het bedrijvenpark bij Twente Airport moeten geduld hebben. En Nexus denkt dat ze pas over 10 jaar weer ruimte hebben op het stroomnet. Meer in onze app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 2 minuten over 5 files op de A35 in beide richtingen. Bij Wierde, daar staat 3 kilometer en ben je 8 minuten langer onderweg. En daar komt nu nog bij de N35 tussen Heino-Zuid en Raalte. Ook daar 3 kilometer en 5 minuten de vertraging. En de A50 Arnhem richting Zwolle tussen knooppunt Beekbergen en Apeldoorn-Noord. 4 kilometer en 5 minuten. Dat zijn ze, de files op dit moment volgens de ANWB. We gaan zo meteen hebben over de droogte en daardoor kunnen schepen niet meer verder.
4: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt.
1: Radio Oost. Jan-Willem Cobus en Wieke

0: Michael Jackson, Black or White.
1: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendam.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, zo zwart-wit is het altijd niet. We gaan wel vertellen wat er allemaal vandaag gebeurd is in onze provincie.
2: Het is heet en het is droog. Dat is een beetje de samenvatting van deze zomer in Overijssel. We gaan zo eens even kijken op het water, hoe het gaat met onze binnenvaartschippers. In hoeverre hebben zij last van die lage waterstanden.
0: En we kijken ook wat er verder allemaal nog gebeurt vanavond en morgen. Daarvan houden we je op de hoogte. En alles wat er gebeurd is, dat zetten we zo voor je op een rijtje. Je kunt ook nog meedenken over de muziek. De 5 voor 6, we hebben er al een paar gedraaid. Over het theater, het openluchttheater dat mateloos populair is. In Markelo de Boel volledig uitverkocht. Ja. En daarom dus, welke muziek kun je daarbij bedenken? Over theater. Maar eerst het nieuws van vandaag. De droogte is voor boeren nog geen groot probleem, maar dat kan snel veranderen, zegt landbouworganisatie LTO. Op steeds meer plekken mogen boeren geen water meer uit sloten en beken halen om hun akkers nat te houden. Ook op het water is het mis. Veel rivieren staan ontzettend laag. En dat zorgt ervoor dat er problemen zijn voor binnenvaartschippers.
3: Ja, voor de scheepvaart is het best wel problematisch. De diepgang neemt behoorlijk af. Dus normaal willen ze met 4 meter diepgang varen. En dat gaat nu naar bijna 2 meter. En dat betekent dat ze veel minder lading mee kunnen nemen. Dat betekent ook dat er veel meer schepen gaan varen om dezelfde hoeveelheid lading mee te nemen. Dus het wordt ook veel drukker op het water.
0: Ja, de problemen zijn nog niet voorbij. Er is weinig regen voorspeld. We spreken er zo verder over met de schipper uit Hengelo. Over hoe hij deze zomer toch probeert te varen over de lage IJssel.
2: Ja, heel laag. Ja. Het ziet er niet uit. Flink schrikken vannacht voor gasten van Camping De Haar in Agelo. In het restaurant van die camping brak brand uit. En ondanks inzet van de brandweer is dat gebouw verwoest, zegt deze gast.
4: Wat is hier aan de hand allemaal? Ja, echt verrassing. Ik wilde boodschappen doen en toen hoorde ik het van, hey, is brand geweest. Ja, en toen kwam ik hier, ik kon niet omrijden hier. Ja, toen zag ik het wel, totaal verbrand, totaal afgebrand. Verschrikkelijk voor de eigenaar.
2: Ja, zeker. Er raakte gelukkig niemand gewond. Wel veel schade en ook is er asbest vrijgekomen.
0: Een man uit Rijssen is veroordeeld tot een flinke werkstraf en een voorwaardelijke celstraf. Ook mag hij 2 jaar lang niet autorijden. Hij reed vorig jaar met zo'n 165 km per uur door Hengelo. Hij reed door rood, botste dwars door een touringcar en 3 passagiers raakten daarbij zwaar gewond. Volgens de rechtbank heeft de man veel spijt, maar is er ook sprake van een patroon van verkeersovertredingen. En daarom viel de straf hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie.
2: Meerdere zomerkampen voor kinderen staan onder druk door een tekort aan vrijwilligers. Bij sommige organisaties is het tekort zo groot dat activiteiten niet doorgaan. Deze organisator van zo'n kamp moet ook vaker nee zeggen tegen ouders die hun kind opgeven voor het bouwen van hutten.
5: Op een gegeven moment is het vol, hè? We hebben een teller. En dan krijg ik mailtjes van, goh, mijn kind wil toch graag een hutten bouwen. We kunnen niet opgeven, nou, dan moet ik dat uitleggen. En dan zeg ik gewoon, ja, we hebben gewoon te weinig vrijwilligers. Maar als u een weekje komt helpen, dan kunnen wij weer extra kinderen toelaten. Ja, dat is dan ook weer niet de bedoeling.
0: Nee. We wilden juist de kinderen parkeren.
2: Precies.
0: Goed, en we nemen deze week een kijkje bij ouders van wielrenner Rick Pluijmers uit Enter. Hij maakte onlangs zijn debuut bij de Tour de France. En oh ja, ook de Tour de France,
2: ja,
0: natuurlijk. Ja,
2: kom op. Lekker.
0: En zijn ouders die reizen mee. Elke dag spreken we even met zijn moeder. En ze staan nu nog op de camping, op enig afstand van het parcours. Maar zijn goed op de hoogte van wat er allemaal gebeurt.
6: We waren net heel even een paar boodschappen halen. Dus we zijn nu net terug bij de camper. We mogen een rondje gefietst hier. Contact gaat met Rick over de rustdag en hoe dat gegaan was. We zijn 40 kilometer weer fietsen. Even in een meertje geswommen met z'n allen. En daarna was zijn vriendin Isolde bij het hotel. Ze zijn samen een koffie gaan doen. Lekker bijgekletst. Nou, een massage heb je dan. Eten met staf. Dus de hele staf die eten met elkaar, dus dat is hartstikke leuk. En ja, helaas eentje minder bij hun in de groep. Maar Theo Trentin is helaas met koorts uitgevallen. We wisten wel dat hij wat zwakker was, dat hij wat ziekjes was. Maar vannacht is het koortsig geworden en dan mag hij niet meer starten. We gaan morgen naar de stad en morgenmiddag rijden we door naar de finishplaats. Dus dan zijn we echt bij de Tour zelf. Daar zien we echt actie en dan zien we hoe het gaat.
0: Ja, informatie van binnenuit dus. De moeder van Rick Pluijmers over de voortgang van de Tour de France. Morgen verhuizen ze met de camper naar het parcours van de 11e etappe van Vichy naar Nevers. Om Rick weer live in actie te
2: zien. Zo leuk.
0: Ja,
2: en heel
0: gaan
2: lief.
0: We gaan weer horen hoe ze dat allemaal beleven. Elke morgen ook te horen op radio's tussen 6 en 10. Dus ook dan weer inschakelen. Nu gaan we winkelen met de Pet Shop Boys.

0: Van de Pet Shop Boys hoor je op Radio Oost, de West End Girls. We gaan het water op, nou ja, zolang het er nog is.
1: Ja, want het is niet alleen maar heet, het is ook hartstikke droog. Zo droog dat de waterstanden in kanalen en rivieren extreem laag staan voor de tijd van het jaar. En dat zorgt natuurlijk ook voor problemen bij schippers die over de IJssel moeten varen.
0: En een van die schippers is Rijn Schut van CTT Hengelo. Is op dit moment onderweg naar de boot om die gereed te maken voor een tocht naar Rotterdam. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het weerbericht al een beetje in de gaten gehouden. Er komt een regenbuitje aan, maar dat zet geen zolen aan de dijk, vrees ik.
2: Nee, niet in Nederland. Dat regenbuitje moet in Zuid-Duitsland gaan vallen of in Zwitserland.
0: Ja, want dat is het verhaal. Hè. Het water staat nu al vrij laag voor de tijd van het jaar.
2: Ja, vrij laag. 2018, 2019 zaten we ook heel erg laag. Toen hebben we toch wel op ons max een beetje gevaren wat we nog konden varen. Daar zitten we nu nog niet, maar het ziet er niet best uit.
1: Nee, het ziet er zeker niet goed uit. Toen ik hier vanochtend naartoe reed, zag ik het ook aan de waterkant van de IJssel. Ik schrok best wel van hoe laag het stond. Jij klinkt er redelijk nuchter over, gelukkig. Toch ben ik wel benieuwd, hoe pak je dit aan, Rijn? Is het vooral een kwestie van niet te zwaar beladen? Of hoe bereid jij je voor?
2: Nou, ik zit in een containertransport, dus dat is hoofdzakelijk volume. Dat heeft te maken met het gewicht in de containers en dat vult het ruim bij ons. En wij varen over het algemeen nog wel met ons ruim gewoon vol met alle containers. Alleen de gewichten worden wat minder. Voor de mensen die bulkvergroep vervoeren, daar is het een veel groter probleem voor.
0: Ja, en dan hebben we het inderdaad over grote vrachten met zand of met cement of dat soort zaken. Wat echt nog wat dieper ligt, hè?
2: Nou, niet zozeer dieper, maar die kunnen gewoon minder gaan meenemen.
1: Want
2: minder aan bulkgoed.
1: Ja, want zwaarder, want dan druk je te veel op de bodem.
2: Zo diep kun je niet laden, want dan kom je ook niet meer vooruit natuurlijk.
1: Nee, zeker. Net daarboven natuurlijk.
2: Ja.
1: Hoe ga jij je nu voorbereiden, Rijn? Want je bent onderweg naar jouw schip waar je de komende dagen weer mee gaat varen richting Rotterdam, zoals we net zeiden. Wat voor voorbereidingen worden daar nu genomen?
2: Ik let op de pegelstanden van bepaalde riviervlakken. Daar wordt door Rijkswaterstaat een bepaalde vaardiepte afgegeven. En daar proberen we ons een beetje aan te houden hoe diep we kunnen varen naar bepaalde stukken toe.
0: Ja, want je zei al van het is al erger geweest, 2018, 2019. Ik kan me herinneren dat schepen dan echt wekenlang niet konden varen, toch?
2: Nou, wij hebben gewoon nog doorgevaren. Zij wel met hier en daar wat aanpassingen, maar de scheepvaart is altijd nog doorgegaan. Het is nog niet zo ver geweest dat schepen echt helemaal stil hebben gelegen.
1: Ja,
2: ik heb het tenminste in mijn 36 jaar ook dat ik nu vaar, heb ik dat nog nooit meegemaakt.
1: Maak je je dan zorgen over de komende tijd, nu er echt geen regen ook is voorspeld?
2: Zorgen, ja. Weet je, ik ben iemand die het eigenlijk aankijkt van wat er gebeurt. En dat het in Nederland niet regent, dat is één probleem. Maar in Zuid-Duitsland geen regen is een veel groter probleem.
0: Ja, want het gaat gigantisch veel over het water. Hè. Laten we dat ook even, ik zag er van de week ook nog iets van. Het scheelt zo gigantisch veel vrachtwagens op de weg. Dus wat dat betreft is het wel hoopvol. Je bent er redelijk nuchter onder dat het nog eventjes door kan gaan.
2: We nemen nog steeds elke dag met onze schepen die op Hengelo en Almelo varen, halen we nog steeds tussen de 50 en de 70 vrachtwagens van de weg af.
0: Ja, nou dat is in ieder geval hartstikke goed. Voorlopig nog geen zorgen op het water, als ik jou zo hoor.
2: Nou ja, geen zorgen. Het is meer opletten met varen. Ik bedoel, de vaargeul wordt ook smaller en het wordt gewoon wat krapper allemaal. Maar het kan nog gewoon doorgaan.
0: Oké, de diepte is, dat zit wel goed, maar de breedte, je moet iets meer stuurmanskunst hebben dan in andere tijden misschien.
2: Ja, klopt. Ja. Dat verandert nu.
0: Oké, nou, scherp blijven dan en goede vaart alvast.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, dank voor de toelichting. Rijn Schut, schipper bij CTT in Hengelo over de lagere waterstand.

0: Sommier en Dark Before the Dawn. We hebben heel veel nummers binnengekregen voor de 5 voor 6 in dit geval.
1: De 5 voor 6 op Radio Oost.
0: Ja, dus moeten we er eens eentje draaien. En dit is er eentje in het Duits. Een bijzonder nummer van Katja Epstein.
2: Oké.
0: Gaan we gewoon doen. Theater.

0: De 5 voor 6 op Radio Oost.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
10: geeft ruimte.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
15: Vers vlees en barbecuepakketten? Ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
16: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: Twee over half zes is het in Harderwijkhoek. Is het nu nog 30 graden. Schalkhaar, daar is het 29,5. En in Zwartsluis 29 graden. Zo meer weer nu het nieuws met Wieke Essendal.
1: Goedemiddag. De Ommer Bissing is toegelaten tot het lijstje van Nederlands immaterieel erfgoed. En de organisatie en burgemeester zijn heel erg trots.
2: Ik denk dat dat ook wel helpt om nog meer mensen naar de Ommer Bissing te krijgen. Ik vind dat wel mooi en het verdient de Ommer Bissing ook.
3: Ommer Bissing is er van en door en met de mensen. En dat al eeuwenlang. Nou, als iets cultureel erfgoed zou moeten zijn, is het dat wel, denk ik.
1: Ja, de toelating is inmiddels goedgekeurd door de mensen die erover gaan. Het wachten is nog op het moment dat ze ook echt dan op dat lijstje op de website staan. Een medewerker zegt dat dat nog heel even kan gaan duren, maar dat de goedkeuring inmiddels rond is. De droogte in deze dagen zorgt voor problemen in de natuur op de hogere zandgronden. Waaronder dus ook in Twente, dat zegt Staatsbosbeheer. Vooral fijnsparren hebben het zwaar. Door de droogte maken ze minder hars aan, zijn dus minder goed beschermd tegen bijvoorbeeld diertjes die dat hout aantasten. En ook beuken hebben last van het droge weer. Die laten hier en daar nu al hun bladeren vallen om zo minder water te verliezen. In Frankrijk ook bloedheet en een nationale feestdag, 14 juli. Maar die is dit jaar anders. Vanwege de hittegolf zijn evenementen afgelast. In de regio rond Parijs vieren de brandweermensen op deze dag normaal gesproken een feestje. De kazerne is open voor publiek en de brandweer deelt champagne uit, zegt deze correspondent.
4: Dat is normaal gesproken vast het prik van de 13e op 14e of de 14e op 15e. Maar de brandweer moet nu elders in Frankrijk paraat staan om branden te blussen. Dus zij konden dat feest niet laten doorgaan. En ook vanwege de hittegolf heeft men gezegd, nou, dat is eigenlijk niet verantwoord om dat dit jaar te doen.
1: Ja, het is naast die feestdag ook sowieso een bijzondere dag voor de Fransen. Omdat Frankrijk vanavond de halve finale op het WK speelt tegen Spanje. En een tas op de stoel naast je, dat mag straks niet meer in de trein. De NS past de regels aan. Reizigers moeten hun tas op schoot houden of netjes in het rek leggen. Zo wil de NS voorkomen dat stoeltjes onnodig bezet blijven. Volgens de vervoerder is een tas op een stoel een van de grootste ergernissen van treinreizigers. Conducteurs gaan mensen erop aanspreken, maar er komen vooralsnog geen boetes. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Je benen lang uit op de stoel tegenover je daarentegen.
1: Heel sympathiek.
0: Dat mag ook niet.
1: Nee.
0: Oké. Files op de A35 en 35, de overgang bij Wieren, verkeerslichten moet ik zeggen. 3 kilometer in beide richtingen en 6 minuten vertraging ook in beide richtingen. Kijken we nog eventjes verder, maar dat zijn ze ook de files voor dit moment. Volgens de ANWB dus door. Naar het weer, Margot Ribbering. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, Jan-Willem.
0: Ja, ik zie als ik naar buiten kijk dat het even weer wat. Dat we achter de wolken zitten. En dat is wel een beetje het beeld voor het oostelijk deel van de provincie. Hè?
5: Ja, precies. Ja, er zijn stapelwolken ontstaan. Nog dikkere stapelwolken in Duitsland. En daar zijn ook een paar hele actieve buien actief. In de buurt van Bielefeld en Osnabrück. Maar die komen niet naar ons toe. Die trekken een beetje naar het zuiden en die duiven uit. Dus wat betreft de kans op een bui in het oosten, de komende 2-3 uren is afgenomen. Zeg maar dat het gewoon droog blijft. En het is natuurlijk behoorlijk heet geworden. Iets minder heet dan gisteren. Toen haalden we 30,4 in Enschede. Vandaag bleven we net onder die 30 graden steken. Er zijn natuurlijk waarnemers die 30 graden wel hebben gehaald. Hans Rikhoff, Enschede West 30,1. Maar bijvoorbeeld Ton van Gelder in Hattemerbroek, die bleef er net onder 29,5. En ook Tony Morsink in de Lutte met 29,4.
0: Oké, en het is ook wat droger. Lucht, hè? Dat is ook wel lekker, toch?
5: Het is inderdaad droge lucht, dus het is niet meer zo plakkerig en benauwd zoals met de vorige hele warme periode. Toch blijft het vanavond natuurlijk wel een tijdje warm, tot een uurtje of 10 temperaturen boven de 25 graden. Daarna duiken we terug naar 16 graden. Morgen, nou, een beetje copy-paste, want het blijft weer zonnig. Daarna krijgen we weer wat stapelwolken, vooral in het oosten. Kleine kans op een regen- en onweersbui. Zwakke tot matige wind uit het noordoosten en temperaturen tot 30 graden aan toe. En ook die donderdag is net zo'n dag, een warme dag, met in de middag stapelwolken, een noordoostelijk windje en 28 tot 30 graden. Vrijdag verandering, want dat is de overgangsdag naar koeler weer. In het weekend wordt het zo 32, 2 tot 23 graden. Komt door de hitte, hoor. En vrijdag dan kan het nog wel 26, 27 graden worden. Met na zon ook wel wat wolken en een toenemende kans op een regen- of onweersbui.
0: Nou, dankjewel, Margot.
5: Joe.
6: Jan Willem Kobus.

0: Een van de 5 voor 6, want als je in die open lucht staat te spelen 's avonds, dan zie je ook ineens die sterren.
1: Terwijl het donker is.
0: 1 miljoen sterren, dat zijn er wel heel veel. Ze zijn er wel, elke avond weer. Gisteravond ook lekker even in de tuin nog gelegen.
1: Ja?
0: Ja, die temperatuur is dan zo heerlijk. En wat ik altijd leuk vind, ik heb zo'n appje waar dan kun je zien dat die ISS, hè, dat die overkomt. Mm-hmm. Ja, dan zie ik, zo laat komt die over. En dan kijk ik, ja, daar gaat hij.
1: En lig je dan in het gras?
0: Nee, gewoon in een stoel.
1: In een stoeltje?
0: Ja,
1: even te turen.
0: Even turen, even lekker hangen.
1: Wat een leuk plaatje.
0: Ja, zo is het. Nou, wat is allemaal verder te doen? Want je kunt ook in de tuin gaan liggen. Maar je kunt ook een mooie avond beleven in IJsselmuiden. De show en drum fanfare wordt er namelijk vanavond uitgezwaaid. Ze doen later deze week mee aan het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Dat is een van de grootste evenementen voor blaasmuziek ter wereld. Het korps komt uit de hoogste divisie. En hoopt opnieuw mee te doen om de prijzen. Bij de vorige editie eindigde IJsselmuiden als tweede.
1: Ja, ja.
0: Wie het optreden vast wil zien, die kan terecht bij de openbare uitzwaaierrepetitie. Laten we nog even zien wat ze allemaal kunnen. Die is straks om 8 uur op het sportpark Den Uithoek in IJsselmuiden.
1: Een bekende feestdag in Frankrijk. Op veel plekken en campings gaat er vanavond vuurwerk de lucht in. Het is 14 juli. En er wordt vanavond ook nog weer gevoetbald op het WK. De halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Om 9 uur wordt er afgetrapt.
0: Ja, morgen weer heel andere verhalen. Want dan kijken we bijvoorbeeld in de rechtbank naar uitspraken rond ex-rijschoolhouder Henry Kamps. Het CBR wil dat hij kan worden vastgezet als hij opnieuw medewerkers lastigvalt of praktijkexamens verstoort. Volgens CBR saboteert Kamps al jaren rijexamens. En volgens de organisatie hebben eerdere gebiedsverboden, dwangsommen en uitspraken van de rechter geen einde gemaakt aan die overlast.
1: Morgen strijden de 12 beste teams van AZC-bewoners tegen elkaar bij het NK voetbal. De afgelopen maanden waren er voorrondes. Morgen dan ook nog weer voorrondes, althans de winnaars daarvan. Op de velden onder andere in Oldenzaal. En ook een team uit het AZC van Hengelo doet mee. En onze verslaggever is daar morgen bij.
0: En we gaan morgen ook natuurlijk verder met onze zomercaravaan weer op pad. De hele zomer in onze mooie provincie te vinden. Morgen zijn we in Steenwijk bij de vestingfeesten. En José de Bruin, ja, die gaat op pad, die gaat die kant op. En ze gaat voor Steenwijk Goes Ibiza.
1: Ah, dat op het lijf geschreven.
0: Nou, precies, als die is bij José pas is dat wel.
1: Leuk.
0: Je hoort er morgen alles over, morgen vroeg vanaf even na 8 op Radio Oost. De hele komende weken dus ook nog de provincie door voor Zomer in Overijssel.

0: Echt zo'n lekker zomersavond plaatje ook van Bruno Mars en Risk It All For You.
1: Zomer in Overijssel.
0: Ja, ik zei het al, lekker naar het theater op zo'n zomersavond.
2: Ja.
0: Dat lijkt me ook wel heerlijk.
2: Zo'n zwoele, lange avond waar geen einde aan komt. En dan met z'n allen kijken naar een prachtige voorstelling. Dat kan deze weken in Markelo, mits je een kaartje hebt.
0: Ja, en dat is dan niet zo eenvoudig, want nee. Gisteravond was het al volledig uitverkocht. Welke muziek past daarbij? Nou, nog even wat voorbeeldjes. Show in.
2: Ja.
0: En het is in de open lucht. Let Me Entertain You was ook aangevraagd. Robbie Williams. The Show Must Go On van Queen. Maar Queen hadden we al eerder gedraaid. We draaiden al theater van Katja Epstein.
2: Nooit van gehoord.
0: Nee, dat dacht ik
2: Leuk
0: wel.
2: Plaatje.
0: Ja, zo zag ik ook kijken. Hm. Maar het is wel bijzondere muziek uit de oude doos, om het zo maar te zeggen. Ja. Thank You For The Music. Dat wordt vast ook wel gezongen in dat theater. Nou, kortom, dat waren een beetje de plaatjes voor vandaag. We gaan er nog eentje van draaien. En die gaat dan ook wel weer over die sterrenhemel.
2: Oké.
0: Dus ja, dat maakt het wel wat makkelijker. Maar ook die is aangevraagd van Simply Red en The Stars. En daarmee sluit we ook voor vandaag weer af. Morgen vroeg vanaf 6 uur weer opnieuw op pad door Overijssel met Bastiaan en Benjamin, de BB-show.
2: En José in Ibiza-sfeer.
0: Ja, zeker. José de Bruin ook
2: mooi,
0: nog.
2: Nou.
0: De BBB-show morgen vroeg. Goed, wij zijn ook morgen weer vanaf 2 uur. Nu Simply Red en Stars.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
5: e-boekhouden.nl. Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
9: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
11: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Vanwege de droogte is het vanaf donderdagmiddag 12 uur verboden om water uit sloten en beken te halen. Het geldt voor het gebied waterschap Rijn en IJssel. Dat geldt dan voor bijvoorbeeld voor Deventer, Rijsselholte en Hof van Twente. En de jaarmarkt van de Ommer Bissing is toegelaten tot het Nederlands immaterieel erfgoed. Je leest daar alles over op oost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan

0: 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft twee mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Roparun. Doneer vandaag.
2: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
4: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
6: ANWB en gaan.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
11: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
13: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3 sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
17: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin.
15: De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter. Ja, een

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op Veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Radio Oost, thuis in Overijssel.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspreid.

verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Let's go!
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
6: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren. En door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
5: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter.

hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.

0: komen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommerbissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden en morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

Thank you.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Wilfried de Jong. Tot morgen.
2: Goedenavond.
3: NPO Radio 1.
4: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bonte Koe. En ook zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij als stemacteur een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. En Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Bij de brand in een gebouw dat werd gerenoveerd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 bouwvakkers die vermist werden. De brand was vanochtend snel onder controle, maar de nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Na lang tegenstribbelen heeft de Amerikaanse president Trump bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Een jury achtte eerder bewezen dat Trump zich in de jaren 90 schuldig had gemaakt aan aanranding. De schrijfster klaagde hem pas later aan. Lange tijd probeerde Trump de betalingen van het smartengeld tegen te houden. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en in het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag lange tijd zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. En Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0. Spanje staat voor de 2e keer in de WK-finale, na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië nog tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans.

0: En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
2: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 23 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: Geen tassen meer op de stoel naast je in het drukke openbaar vervoer. Nou, dat is een goed besluit. Heb ik nog een ideetje? Geen rugzakken op je rug als je je omdraait in een volle metro. Nog eentje dan? Deodorant. Goedenavond, welkom bij het Oog. We staan zo stil bij het overlijden van acteur Kees Geel, met collega Martin Schwab, die met Geel samenwerkte in Flikken, Rotterdam. Den Haag krijgt een nieuw college en Richard de Mos zit namens zijn partij Hart voor Den Haag vooraan in de raadzaal. Morgen de tweede halffinale op het WK, Argentinië tegen Engeland. Een wedstrijd vol historie, denk maar eens even aan de Falklandeilanden, en ook vol met voetbaldrama, zoals de hand van God van Maradona. De Europese herdenking van klimaatslachtoffers in Nederland niet zo bekend. In België is er morgen 1 minuut stilte hierover in het parlement. Een hokjesdenker is de naam van een duo dat met absurdistische scènes op het theaterfestival De Parade speelt. Hun grote inspiratiebron is de mens. En nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 14 juli.
3: Ook als je stand, geen water.
4: Gordroog.
2: In Nederland dreigt een historische droogte. Op verschillende plekken is dat al flink merkbaar. Bijvoorbeeld waar woonboten liggen.
5: Nou, kom binnenvallen.
6: Zo. Dan gaat de deur, mevrouw.
5: Ja, dan merk je gelijk hoe schuin dat we liggen.
2: En dat beperkt zich niet tot alleen maar die slaande voordeur.
7: De trap bijvoorbeeld, die begint scheef te trekken.
2: En met een woonboot wil je niet per se varen, maar met een jacht wel.
8: Maximaal is nou ook 90 centimeter wat er door kan. En de meeste jachten leggen gemiddeld toch 1,20 meter, 1,30, 1,40 diepgang.
2: Een stukje varen zit er dan ook niet in?
9: Nee. Dat gaat niet, we kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
2: Er zijn ook mensen die hun geld verdienen op het water. Binnenvaartschippers bijvoorbeeld, die kunnen geen volle lading meer vervoeren.
10: Wij zitten nu op, even kijken, 1/3 van de capaciteit.
2: En dan deze oplossing voor de droogte. Wie zit daar op te wachten?
11: Eigenlijk moet je hopen op meerdere weken lang miserachtig weer. Dan heeft dat water goed de tijd om de grond in te trekken.
2: Een dramatische brand tijdens bouwwerkzaamheden heeft in Brussel 6 levens geëist. De brand was snel onder controle, maar al vlot werd duidelijk dat niet alle bouwvakkers buiten stonden.
12: Toen bleek eigenlijk dat er 6 mensen vermist waren met wie de werkgevers geen contact meer konden krijgen.
2: De 6 wilden vermoedelijk via de lift de veiligheid opzoeken. Die lift openmaken, dat duurde een hele tijd.
12: En zo is men dan eindelijk vanavond tot de trieste vaststelling gekomen dat inderdaad 6 lichamen in die cabine lagen.
2: Je tas in de trein zetten, ik zei het al, naast je op de stoel zetten, dat is een grote ergernis. Ergernis nummer 1, zal ik maar zeggen. Die met een nieuwe regel volgens de NS tot het verleden gaat behoren.
13: Het nieuwe normaal moet dus echt zijn dat die of op schoot staat of in de bagagerij.
2: Of die nieuwe regel gaat werken, deze vrouw heeft er nog een hard hoofd in.
14: Ja, ik denk niet dat mensen er echt naar gaan luisteren eigenlijk.
2: Een ander heeft nu al medeleven met de conducteurs.
15: Conducteurs die hebben vaak al best wel veel last van agressie in de trein. Dus ik ben benieuwd hoe mensen daarop gaan reageren.
2: Denkt iedereen er zo over? Nee hoor, deze treinreiziger denkt dat door de nieuwe regel het een stuk gezelliger wordt in de trein.
16: Jammer dat het moet, maar ja, ik denk dat het wel goed zou zijn.
2: Op het voetbalveld maken ouders zich vaak drukker dan hun spelende kinderen. Dat is nu overgeslagen naar het hockey. Deze trainer krijgt steeds vaker met klagende ouders te maken nadat hij selectie bekend heeft gemaakt.
17: Onterecht, te laag ingedeeld, verklaringen waarom. Mijn kind is toch echt wel goed genoeg.
2: Bij hockey gebeurt dat veelal niet verbaal. Nee, deze ouders schrijven brieven. Heel lange brieven.
17: 1, 2... 3, 4, 5, 6. Nou, dan kan ik wel even doorgaan.
1: Dit was Nieuws Vandaag.
17: 9 pagina's.
1: In de media.
17: Dat is van 1 ouder.
2: Ja, vanavond werd bekend dat acteur Kees Geel op 61-jarige leeftijd is overleden. Aan de telefoon is Martin Schwab, die hem goed kent, veel met hem gewerkt heeft. Onder meer in Flikken Rotterdam, als acteur, als regisseur. Dag Martin.
18: Goedenavond.
2: Ja, dit is bij jullie ook nog maar net bekend. En ik begreep dat jullie nou, misschien niet toevallige wijze nog aan het werk waren rond Flikken, Maastricht en in Rotterdam zijn nu met een aantal mensen.
4: Nee, wij waren gewoon eten. We zijn 2 weken geleden hebben we onze laatste draaidag gehad voor Flikken Rotterdam. En we hadden nu gewoon gezelligheid eten, want we zijn een hele hechte familie, de Flikkenfamilie. Want de crew van Rotterdam is zo goed als hetzelfde als de Flikken Maastricht.
2: Ja, dat betekent dus dat je tot voor een paar weken met Kees gewerkt hebt.
4: Ja, nou, ja. Ik niet als regisseur, dat was een andere regisseur, maar dat maakt het natuurlijk verder niet zo. Nee. We zijn allemaal echt enorm geschrokken over dit bericht. We zijn enorm verslag. En ja, wat ik ervan heb begrepen is dat hij wel een hele leuke week had in zijn vakantiehuisje met zijn 2 dochters. En dat hij dus in een gelukkige mood was, voor zover dat mogelijk is.
2: Ja. Kun je hem, het is lastig denk ik hoor, maar kun je hem omschrijven als wat voor een type acteur het nou was?
4: Ja, het was een hele goede acteur, markant, eigenwijs, eigenzinnig en kon van niets iets maken. Heel sterk en natuurlijk een genot om mee te werken met zo'n krachtig profiel. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen. Veel effect mee wist te bereiken. En ja, ik had wel ruzie met hem erover. Ik zei, je doet dit. Maar ik moest dan toch zeggen, later in de edit moet ik dan toch geven dat hij de goede keuze had gemaakt.
2: Oh ja, ja. Dus die eigenwijsheid die kwam jou ook van pas, zijn eigenwijsheid.
4: Ja, ja daar, ik kon er uiteindelijk wel altijd wat mee. Ja. Kijk, hij is natuurlijk ook misschien wel de enige Nederlandse acteur, ja, de enige Nederlandse acteur die het Tribeca Film Festival als beste acteur is uitgeroepen.
2: In New York, oh ja?
4: Ja.
2: En hij brak natuurlijk, ja, brak door. Hij deed wat, hij acteerde al lang, maar in 2004 speelde hij in Simon, hè? Wat toch zijn claim to fame in Nederland werd, zal ik maar zeggen. Had er ook wel last van, hè, zei hij. Hij zei wel eens van, ja, als je dan op een gegeven moment een kalf wint of zo, dan word je niet meer gebeld en zo, hè? Dat soort, zo kon hij ook wel zijn, hè?
4: Ja, hij kon. Ja, maar goed. Er zijn weinig acteurs die niet klagen over wat dan ook. Maar ik vind, hij had een robuust aanwezigheid. Hij kon echt wel heel pittig zijn. Maar het had wel te maken met het product. Het was niet per se alleen maar over zichzelf dat het ging. Het was ten gunste van het product van de scène. En ik heb echt gezien hoe die van kleine dingen toch iets bijzonders wist te maken. Het was echt wel een genot om daarmee samen te werken.
2: Ja, want als jij hem regisseerde, was die voor jou makkelijk te kneden, zal ik maar zeggen.
4: Niet altijd, maar hij luisterde wel ook. Hij kwam ook heel weerbarstig en dan deed hij het toch. En dan zei ik, nou zie je wel. Het was, in die zin waren wij wel, konden we wel heel diep erop ingaan. Ik bedoel, natuurlijk, het is maar een politie-serietje, maar we zochten wel altijd naar diepere lagen.
2: Ja, dat is natuurlijk een politie-serietje, best een grote serie natuurlijk. Maar hij heeft ook in ontzettend veel films gespeeld, met hoofdrol en ook in theater en zo. Ja, je kunt het niet meer vragen. Maar was hij voldaan met hoe het tot nu toe in zijn acteursbestaan ging?
4: Dat geloof ik wel. Ja. Ik geloof dat hij daar heel goed, heel tevreden op terugkeek en heel tevreden was. En zonder cocky te zijn. En gewoon, hij was waar hij was en hij was daar content mee. En dat is natuurlijk ook belangrijk, dat je gewoon tevreden bent met wat je aan het doen bent en waar je op welk plek je bent en waar je staat in het landschap op dat moment.
2: Ja.
4: Want hij heeft ook nog in musicals gezeten. Niet te vergeten.
2: Ja, ja. Een goede stem, hè? Een markante, opvallende stem.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja.
2: Martin, ik vind het ontmoedigend dat je nu al over hem zo kan spreken. Terwijl je het ook, Niels ook allemaal net al binnenkrijgen. Ik wil de mensen rondom jou sterkte wensen en jezelf ook. En dank je wel voor je reactie.
4: Oké, goed. Bedankt, hoor. Graag gedaan.
2: Dank je wel, Martin Swaap. Dan gaan we naar de krant van morgen met Sid van der Linden.
19: Kinderen van migranten halen een onderwijsachterstand al binnen 1 generatie grotendeels in. Dat staat op de voorpagina van Trouw. Een onderzoek naar CITO-scores door de jaren heen laat zien dat taal- en rekenachterstand tot wel 70% kan verdwijnen. Het verschil is binnen 3 generaties zelfs helemaal verdwenen. Onder Marokkaanse Nederlanders bleek de inhaalslag het grootst.
2: De verklaring daarvoor kan ook deels aan de tijdgeest liggen, zegt een onderzoeker. Zo is het onderwijsstelsel mee veranderd. Er is meer aandacht voor diversiteit en leraren hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen. En daar profiteren zeker ook migrantenkinderen van.
19: Verzoenende woorden in het Parool uit de mond van de LVNL, de Luchtverkeersleiding Nederland. Topman Joost Meijs wil weer met omwonenden en gemeenten aan tafel om over het vliegverkeer op Schiphol te spreken. Er bestond al zo'n Schiphol-tafel, maar die viel uit elkaar in 2018 na onderling geruzie. Nu komt er vanuit Den Haag een nieuw luchthavenverkeersbesluit met nieuwe vliegregels en nieuwe geluidsgrenzen. En dat is volgens mij een goed moment om de strijdbijl te begraven.
2: In het besluit zijn de spelregels over het aantal vluchten en de geluidsnormen al bepaald. Dat is een groot verschil met voorheen, vindt Meijs. Dan wordt daar tenminste niet meer over geruzied, wil hij maar zeggen.
19: En 10 jaar na de coup-poging in Turkije wordt het trauma nog dagelijks gevoeld. Dat kopt de Volkskrant morgen. Een verslaggever spreekt met een echtpaar dat vast heeft gezeten in de golf van arrestaties die op de mislukte coup volgden. President Erdogan had het eerst gemunt op Gulen-aanhangers, zonder dat duidelijk is welke rol deze denker in ballingschap speelde. Daarna greep de president de coup aan om allerlei tegenstanders op te sluiten.
2: Ali en Zeynep zaten allebei een tijdje vast. Het ergste vonden ze de maatschappelijke uitsluiting toen ze weer vrijkwamen. Buren en vrienden kwamen tegenover elkaar te staan. Ouders keerden zich af van hun kinderen. En mensen hebben zelfmoord gepleegd, zegt Zeynep. Deze nasleep zal niet aan bod komen bij de herdenking morgen. Volgens Ali en Zeynep bestaat er geen gevoeligere kwestie in Turkije.
19: In het Nederlands Dagblad is te lezen over een spijtbetuiging van de Britse tak van Amnesty. Die heeft een rapport offline gehaald waarin christelijke organisaties een bedreiging worden genoemd. Het gaat over organisaties die een gevaar zijn voor de mensenrechten, de positie van de vrouw en LHBT-plussers. Dat het zoveel christelijke organisaties waren, leidde tot ophef, waarna Amnesty spijtbetuigt de tekst had zo niet online moeten komen.
2: Christenen zijn er niet blij mee. Een afwijkende mening over abortus maakt je nog niet meteen anti-mensenrechten, zegt de Europese Evangelische Alliantie. Volgens de theoloog der Nederlanden is Amnesty een beetje de weg kwijt. De organisatie zit volgens hem in een bubbel van gelijkgestemden. Hij gunt ze een paar christenen in de organisatie.
1: Deze onderwerpen uitgevoerd.

0: Niall Horan met Dinner Party. Den Haag maakt zich op voor een nieuw college in het stadhuis. Richard de Mos met zijn partij Hart voor Den Haag gaat samen met VVD, CDA en DENK de stad besturen. En morgen debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord. Richard de Mos, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Gefeliciteerd, hè?
1: Dankjewel.
0: Ja, is het nu echt zin hebben in de volgende dag?
1: Nou ja, morgen krijgen we natuurlijk een debat. En een dag daarna hebben we dan de beëdiging. En dan mogen we vanaf vrijdag aan het werk met een nieuwe wethoudersploeg. En daar heb ik inderdaad heel veel zin in.
0: Ja, toch? Ja. Nou, ik noemde net die drie partijen. VVD, CDA, DENK. Is dit een goed huwelijk al bij voorbaat? Dat is altijd moeilijk te zeggen, hè, maar toch.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk eerst gekeken naar de verkiezingsuitslag. Daar zag je dat Pro, de derde partij, niet eens wilde praten met Hart voor Den Haag als winnaar van de verkiezingen. Met D66 hebben we wel wat kopjes koffie gedronken en het geprobeerd. Daar kwamen we niet uit. Ja, en daarna ging het eigenlijk heel goed en ontzettend elkaar wat gunnen. Deze vier partijen heb ik het dan over.
0: Ja.
1: En dat is ook heel pragmatisch gegaan. Gewoon kijken naar waar geven we wat, waar nemen we wat om die stad Den Haag vooruit te helpen. En deze vier partijen zijn heel erg nader tot elkaar gekomen. Daar hebben we er heel veel zin in.
0: Ja, Abu Taleb heeft dat ook begeleid, zeg maar. Hielp dat nog mee?
1: Nou, zeker. Ik heb Ahmed niet voor niks gevraagd. Het is een bestuurder uit Rotterdam die natuurlijk weet hoe zulke processen werken. Een vergelijkbare stad als Den Haag, waar hij trouwens ook zijn wortels heeft. Mm-hmm. Dus hij heeft het met heel veel liefde gedaan. En hij heeft op de juiste moment, als het op sommige dossiers als lastiger werd, de goede duwtjes gegeven om uiteindelijk te komen tot een mooie coalitieakkoord wat evenwichtig is.
0: Ja. Het eerste probleempje dook ook op, las ik, van uw partijgenoot Rachid Kenaoui. Dacht wethouder te worden, maar die is uiteindelijk door u gepasseerd. Wat is daar gebeurd volgens u?
1: Nou, er is niet veel gebeurd. We hadden 8 wethouderskandidaten, ook voor verschillende posten. En Dirk Kenaoui is een perfecte wethouder financiën. En die post hebben we niet binnen weten te slepen. Ja, en daardoor is de keuze op andere personen gevallen, omdat we andere posten hebben binnengesleept tijdens de onderhandeling. En dat is eigenlijk het hele verhaal.
0: Ja, hij was daar niet blij mee.
1: Nee, en dat mag ook. Alleen ja, of je dat allemaal via de media moet spelen, dat laat ik aan hem. We hebben heel fijn samengewerkt. Ja, en soms zijn ook politieke keuzes anders dan iemand verwacht. En er hoort teleurstelling bij en dat mag ook.
0: Ja, er zijn er 2 meer posten, hè, als het om wethouders gaat. We gaan van 8 naar 10, hè? Vergeleken met het vorige college. Was dat echt nodig?
1: Ja, we zitten met een best wel, ja, voor mij niet, maar met een lastige verkiezingsuitslag. Met een partij met 16 zetels en dan 2 partijen met 3 en 1 met 2. En om de balans in het college terug te brengen, hebben we gekozen voor 5 wethouders voor mijn partij en 5 voor de andere 3 partijen. Dat we in het college meer balans hebben. We hebben ook heel veel hervormingen die we willen gaan doorvoeren. We willen veel in de stad zijn. Dat is ook iets wat natuurlijk na aan mijn partij ligt. Hè. De wijken in gesprek met burgers. Spreekuren ook voor wethouders. Ja, en dat hebben we dan ook nodig om die stad in te gaan en om die uitdagingen die voor Den Haag er zijn te gaan oplossen.
0: Ja, ik heb geen verstand van financiën, hoor, helemaal niet. Ik vind het al lastig genoeg met mijn eigen portemonnee. Maar als je van 8 naar 10 gaat, dan zou je zeggen dat het allemaal wat duurder wordt. Terwijl je vaak hoort dat het toch wat bezuinigd moet worden in de gemeente of zo.
1: Nou, we gaan 42 miljoen bezuinigen op het ambtelijk apparaat.
0: Okay.
1: De ambtenarij is behoorlijk gegroeid. Je hebt ook de Roemer-norm. Die zegt met de externe inhuur niet boven de 10%. Dat is nu 16%, dus we maken daar stappen. Ja, en wat u zegt is waar. Het kost 1,3 miljoen. Per jaar extra om die wethoudersploeg te vergroten. Maar daarbij hebben we wel dus meer zichtbaarheid richting de burgers toe. Meer contact met burgers. En we hebben veel uitdagingen waar we voor staan. Dus we hebben ook 10 wethouders die keihard aan het werk moeten en gaan.
0: Ja, ja. Vorige keer won u ook flink met uw partij. Maar toen wilde andere partijen niet met u in zee vanwege dat strafrechtelijk onderzoek. Dat is nu allemaal voorbij. Is dit akkoord nou een soort van genoegdoening van u? Denkt u toch, kijkt u toch wat vrijer om u heen van nou, dat hebben we toch gefixt?
1: Nee, kijk, ik ben natuurlijk blij met de overwinning. Het is vooral voor mij nu groen licht om eindelijk aan het werk te gaan voor de stad waarvan ik zoveel hou. Ik hou van deze stad, ik wil deze stad verder helpen. Het is de mooiste stad van Nederland, er liggen heel veel uitdagingen. Ik heb 7 jaar in de wachtkamer moeten zitten. Ja, en dat is nu voorbij, maar ik heb geen gevoelens van verraak. Ik ben blij dat deze stad mag dienen en dat we dat als partij met 5 wethouders mogen doen. En de lat ligt hoog en nou moeten we laten zien dat we die stem van vele Hagenezen en Scheveningers, Loosduiners ook waard zijn.
0: Ja, want u zei net al van, hè, u bent populair geworden door, zal maar zeggen, de ombudspolitiek. U zei net ook van, ja, we willen die stad in, we willen die wijk in. Dat bent u zelf ook echt wel van plan, want voor het weet ben je meer aan het vergaderen dan dat je door de wijk loopt.
1: Nee, juist dat laatste is belangrijk. Het nieuws ligt ook op straat, de kennis ligt ook op straat. En als je burgers in de kracht zet, dan weten burgers vaak veel meer dan dat volksvertegenwoordigers weten. En een goede volksvertegenwoordiger luistert naar wat er leeft in de stad, kan de burger niet altijd helpen, maar doet daar altijd wel 100% zijn of haar best voor. En dan boek je ook de resultaten die Hart van Den Haag heeft geboekt.
0: Ja. Wat gaat u nou het eerste aanpakken in de eerste week? Dat u zegt, nou, dat zet ik gelijk op de agenda als belangrijkste punt.
1: Nou ja, ik zelf moet natuurlijk toch focussen op mijn eigen portefeuille. Ik ben wethouder Economie, Internationale Zaken en het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest. Dat is een wijk waar armoede, criminaliteitscijfers hoog zijn. Mm-hmm. Ja, en die wijk wil ik de aandacht gaan geven die nodig is. Die wijk waar mijn opa en oma woonden. Dat moet weer een wijk worden van hoop en optimisme wat het na de oorlog was. En daar wil ik me heel hard voor gaan inzetten.
0: Ja, ik hoor dat u het de mooiste stad van Nederland vindt. Daar kunnen we even niet omheen.
1: Nee, zeker niet. Ja, ik moet natuurlijk ook als wethouder City Marketing natuurlijk zorgen dat de promotie van de stad Den Haag welegitieert. En dat ben ik vanaf nu ook natuurlijk aan het doen.
0: Ik ga u veel succes wensen, meneer De Bos.
1: Dank u wel voor het fijne gesprek.
0: Dank u wel.
1: Oké. Okay.

0: Tired of Waiting for You, gespeeld en gezongen door The Kinks. Terwijl het in grote delen van Europa aanhoudend heet blijft, is morgen de jaarlijkse Europese herdenking van klimaatslachtoffers. In Nederland is daar eigenlijk best wel weinig aandacht voor die herdenking, maar in België houdt het parlement zelfs 1 minuut stilte en wordt de komst van een monument voor klimaatslachtoffers aangekondigd. Zowel de herdenking als het monument zijn een initiatief van Benjamin van Bunderen Robrechts. Goedenavond, Benjamin.
1: Goedenavond.
0: Ja, 5 jaar geleden, we herinneren het allemaal denk ik nog wel, kwamen er in België en in Duitsland hele grote overstromingen voor. Meer dan 200 mensen kwamen om het leven. En jij verloor daar jouw vriendin Rosa. Kun je vertellen wat er op die dag gebeurd is?
1: Dus ja, 5 jaar geleden, ik was toen 14. Ik kwam net uit de lockdown en ik besloot om naar een kamp te gaan in Marcourt, een klein dorpje in Ardennen. En het was een kamp voor jongeren die een verschil wilden maken in de wereld. En ik heb daar een meisje leren kennen, Rosa. We waren echt hele goede vrienden. We waren altijd aan het praten over hoe we samen de wereld gingen veranderen. Want zij was ook een activiste zoals mij. En we waren altijd activiteiten aan het doen, plannen aan het maken. Ze kwam ook uit Brussel. We waren echt hele goede vrienden. Maar dan op 14 juli begon het heel erg te regenen. En er was een klein beekje die door onze kampplek stroomde. En ineens begon die wilder en wilder te worden. We zijn het waterniveau stijgen. En dan zijn we naar buiten gegaan om hoger op te geraken. En we waren op een veld met de beek daarnaast. En ineens overstroomde het veld. En we konden niet meer zien waar we stonden. En ineens, ik weet niet hoe het is gebeurd, maar werd Rosa gegrepen door het water. En ik herinner me alleen nog maar, haar hoofd was boven het water en ze was aan het roepen, maar het water was te sterk. Ben ik direct haar achterna gelopen. Ben ik ook in het water gesprongen. En ik had daar meteen vast. Maar ja, het water was zo sterk dat ik mij nergens aan kon vasthouden. Ik had haar nog altijd vast. Ze hebben ook onder water gegaan. En ik weet niet hoe ver of hoe lang. Maar daarna werd ik geraakt door een balk die uit het water stak. Ik heb nu mijn 1 arm kunnen vastgrijpen. Ik had Rosa nog altijd vast met de andere. Mm-hmm. Maar dan kwam er nog een grotere vloedgolf. En is uit mijn handen gegleden. Ik ben het water uitgeklommen, maar ik zag haar niet meer. En dan is ze 3 dagen later, 7 kilometer verder langs de rivier teruggevonden, verdronken. En ja, in dezelfde overstroming zijn er nog 40 andere mensen verdronken in België, 180 in Duitsland. En Rosa was een klimaatactivist. Die overstromingen waren veroorzaakt door de klimaatcrisis. En daarom heb ik besloten om een campagne op te richten, Climate Justice for Rosa, om echt iedereen te doen begrijpen wat de klimaatcrisis is. Het gaat niet alleen over die cijfers en statistieken. Dat is belangrijk, maar het gaat om mensen. Elke dag sterven er, lijden er mensen aan de gevolgen van de klimaatcrisis. En het is heel erg belangrijk dat iedereen dat weet. En dat er daarom ook actie wordt ondernomen.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk het feit dat je jouw vriendin Rosa verloor als startpunt genomen om door te zetten als klimaatactivist. Want je was het al, je was 14 en was je al zo bewust bezig met het klimaat?
1: Ja, ik ben naar elke klimaatmars daarvoor geweest. Niet als iemand die van voor in de mars stond, maar ik ging altijd met mijn vrienden in het midden van de mars. Maar toen was de klimaatcrisis voor mij meer iets van ijsberen, van misschien ook het verre zuiden, maar ik besefte nog niet helemaal wat de klimaatcrisis er betekende. Maar natuurlijk na het ongeval waar Rosa is verdronken, heb ik echt besloten dat ik wou meer klimaatactivist worden. Ik wou ervoor zorgen dat haar dood niet voor niks is geweest.
0: Ja.
1: En ervoor proberen zorgen dat er niet ontelbaar meer mensen zoals haar moeten sterven.
0: Ja, maar je hebt ook wel de grootsheid gehad om het niet alleen maar, zeg maar, rond het verdriet wat jij meemaakte te bundelen, maar ook echt de politiek aan te spreken en het land aan te spreken. En dat lijkt ook gelukt, hè?
1: Ja, ik doe mijn best. Ik denk dat er ook al een paar dingen zijn veranderd de afgelopen 5 jaar, wat heel goed is. Er moet meer veranderen. Maar bijvoorbeeld, we hebben campagne gevoerd om van 15 juli, de dag van de overstromingen, de herdenkingsdag voor de slachtoffers van de klimaatcrisis te maken. Echt, en daarom die slachtoffers te eren door actie te nemen, om ervoor te zorgen dat er niet ontelbaar meer zijn. En dat is ook gelukt. We hebben een resolutie gemaakt en we hebben die gecreëerd door het Belgisch parlement en ook het Europees parlement. Dus echt een officiële herdenkingsdag voor alle slachtoffers wereldwijd.
0: Ja.
1: En
0: wordt er ook, wordt er in jouw land ook echt iets met in het land gedaan, zeg maar, dus zodat je kunt voorkomen dat die stromen ontstaan? Mm-hmm. Wordt daar aan gedacht? Want nu hebben we het alleen over een herdenking, maar je moet natuurlijk ook actie ondernemen op een bepaalde manier.
1: Ja, de herdenking, meestal wordt ze eigenlijk genegeerd. Maar dan dit jaar doen ze toch een minuut stilte, waar ik wel tevreden om ben. Maar natuurlijk, er moet actie wel ondernemen. Maar ook het probleem is, nu is het overal in het nieuws. Die hittegolven, ja. De bosbranden. Maar we zijn het snel vergeten. Dus daarom hebben we ook besloten om een monument te maken in Brussel. Net naast de Europese instituties. Want er is actie nodig. Nu meteen, want elke dag sterven er mensen. Ik denk, in België zijn er 1700 mensen gestorven in de hittegolf. Duitsland 5700. Frankrijk nog veel meer. Mm-hmm. Dat is toch hallucinant. Ik snap niet waarom niet gewoon allemaal in actie schieten. Ik snap niet waarom de politiek geen kritisch uitroept en zegt we gaan nu dit oplossen. Want er sterven zoveel mensen en toch gebeurt er niet wat er moet gebeuren.
0: Maar dit is natuurlijk ook wel misschien een verschil gevoelsmatig voor mensen. Ik zeg niet dat ik het mee eens ben. Maar het verschil tussen of iemand overlijdt omdat hij in een golfstroom terechtkomt, zoals jouw Rosa overkwam, of dat iemand op leeftijd is en niet zo goed tegen de hitte kan. Zijn dat alle twee, voor jouw gevoel, klimaatslachtoffers?
1: Tuurlijk. Als er een terroristische aanslag is en er is iemand die eigenlijk de week een week later ging sterven, zeggen we niet van, het is oké, ze gingen toch sowieso sterven. Nee, die mensen zijn vroeger gestorven, die mensen hebben geen afscheid kunnen nemen. Misschien waren ze al verzwakt, maar denk ook aan alle baby's die zijn gestorven, die hun leven niet kunnen leiden. Dat is toch even afschuwelijk.
0: Ja, in Nederland, ik spreek jou er nu over als Vlaming, maar in Nederland hoorde er eigenlijk bijna niets over die herdenkingsdag, terwijl het een Europees besluit was, hè, in 2023 om die dag in het leven te roepen. Hoe komt dat, denk jij?
1: Ik denk dat Europa meer hun best moet doen om de dag populair te maken en ook in elk land ceremonies organiseren. Want ik vind ook, je kan een probleem pas oplossen, aanpakken, als je echt erkent wat het probleem is, dat er slachtoffers vallen, dat het gaat om veiligheid. Dus daarom hoop ik ook om volgend jaar ook een herdenkingsceremonie te kunnen organiseren in Nederland, om iedereen bewust te maken van die klimaatslachtoffers, maar ook daardoor actie af te dwingen.
0: Ja, klopt het dat je nu 19 bent of zo? Je was 14 toen het gebeurde?
1: Ja, ik ben nu 19.
0: Ja, dat is een beetje een stomme vraag, maar wat wil jij worden? Omdat je zo vroeg een klimaatactivist lijkt of het je beroep is.
1: Het is ongeveer wel mijn beroep. Ik ga ook nog naar de universiteit, maar halftijds, om het toch te kunnen combineren met mijn activisme. Maar ik weet niet wat ik later wil worden. Ik wil eigenlijk gewoon blijven klimaatactivist te zijn. Mijn organisatie Climate Justice for Rosa uitbouwen. Maar ik zie wel wat er gebeurt. Ik wou vroeger eigenlijk altijd diplomaat zijn. Ik ben niet meer zeker. Maar soms zie ik mezelf wel een beetje zoals de klimaat.
0: Ik denk dat je nog steeds een diplomaat bent op een heel ander terrein alleen. Dat je dit diplomatiek heel goed aanpakt.
1: Dank u.
0: Ja, en nog heel even, ben ik benieuwd, zijn er plannen voor een monument? Mm-hmm. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat in Brussel? Is dat op de plekken waar wat gebeurd is?
1: Het gaat in Brussel zijn, naast de Berlaymont en de Raad, zegt de Europese instituties. Daarnet naast gaan we een groot monument maken van minstens 5 bij 5 meter... met allemaal steenlagen die elk jaar vertegenwoordigen, met dan daarin gegraveerd alle klimaatrampen die zich in dat jaar hebben plaatsgevonden en ook hoeveel mensen daar zijn gestorven, om echt altijd een soort permanente getuige te hebben van de klimaatslachtoffers, net naast de instituties, zodat na de zomer in zo waarschijnlijk veel mensen al zijn vergeten wat er nu aan het gebeuren is, dat iedereen het nog weet. En dat is ook een plek waar elke wereldleider voorbij komt, iedereen die iets te zeggen heeft over het klimaat, passeert daar. Dus dat ze elke dag worden geconfronteerd met die klimaatslachtoffers en weten waarom ze actie moeten nemen.
0: Benjamin, je hebt er goed over nagedacht. Een mooi plan. Ik wens je daar veel succes mee. Dit gaat nog wel even duren, denk ik. Hè? Dankjewel, Benjamin van Bunderen-Robberechts. Een beladen duel morgen. De halve finale morgen tussen de aartsrivalen Engeland en Argentinië. Beide landen troffen elkaar al 5 keer op een WK. Engeland won er 3, Argentinië 2. En morgen treffen landen elkaar dus weer in Atlanta om 9:00. We hebben net de eerste halve finale gehad. Ik ben eerlijk gezegd door de onrust vlak voor de uitzending even kwijt. Maar volgens mij heeft Frankrijk met 2-0 verloren. Klopt, hè? Hoor ik. Ja. We hebben uit beide kampen, zal ik maar even zeggen, een gast uitgenodigd. Correspondent Fleur Lanspach volgt de aanloop naar de wedstrijd in Engeland. En Jelle Baars houdt als oud-correspondent in Buenos Aires de vinger aan de Argentijnse pols. Goedenavond, Jelle. Om met jou te beginnen. Waarom zijn de Argentijnen zo gebrand op een overwinning op de Engelsen?
2: Ja, goedenavond Wilfried. Nou, dat heeft natuurlijk sportieve redenen. Het zijn altijd hele belangrijke wedstrijden als ze elkaar tegenkomen. En er gebeuren altijd dingen in die wedstrijden. Maar de echte lading zit hem in de politieke achtergrond. Ja. In 1982 vochten de Engelsen en de Argentijnen de Falklandoorlog uit. of de Malvinas-oorlog, zoals dat in Argentinië wordt genoemd. Ja, en in 1982 werd die oorlog eigenlijk gestart door de dictatuur die op dat moment echt op zijn retour was. Was alle legitimiteit verloren. En die wilde het volk eigenlijk herenigen achter een gemeenschappelijke vijand. En dat was Engeland, want Engeland hield die eilanden al sinds 1833 bezet.
0: De Falklands.
2: De Falklands. Nou, die oorlog werd een gigantische mislukking voor de Argentijnen. Die werden binnen 2 maanden door de Engelsen met superieure wapens van die eilanden afgeschoten. Maar wat bleef, was eigenlijk de haat tegenover de Engelsen. En dat zij die eilanden nog steeds bezitten. Dus daar kwam eigenlijk de echte lading. En daarna ontmoetten ze elkaar voor het eerst 4 jaar later. Ja. In 86 in Mexico. En die wedstrijd was eigenlijk een soort revanche voor de Argentijnen.
0: Maar dat is Argentijnen, die hebben zich daar gewoon mee gevoed, zeg maar, met die oorlog.
2: Ja, zeker. Nou, en het is nog steeds tot vandaag de dag, als je in het dagelijks leven in Buenos Aires of in welke stad dan ook in Argentinië rondloopt, dan zie je overal herdenkingen. Op de lijnbussen in Argentinië of in Buenos Aires staan stickertjes met Islas Malvinas van Argentina's. De eilanden, Falklandeilanden zijn van Argentinië. Dus het is echt iets wat nog heel erg leeft. En bij elke wedstrijd tegen Engeland wordt dat eigenlijk weer helemaal opgerakeld.
0: Ja. Fleur Launsbach, onze correspondent. Dag Fleur. Ja, ik dacht altijd dat sport en politiek niks met elkaar te maken hadden.
3: Nee, dat heeft echt alles met elkaar te maken. Ja. Zeker in het Verenigd Koninkrijk ook, absoluut.
0: Ja, want we horen nu het verhaal weer even opgedist door Jelle. Maar hoe ligt het verleden wat dat betreft in Groot-Brittannië?
3: Ja, hier noemen ze het dus de Falkland Islands. Terwijl het in Argentinië een andere naam heeft. Maar daar zie je dus al de frictie. Dat zien ze hier als Brits overzees gebied. De mensen die daar wonen, die voelen zich Brits. Die stemmen in een referendum ook dat ze... zeer duidelijk en consequent stemmen ze dat ze Brits willen zijn en dat ze Brits bestuur willen. Vandaag was ook nog wel even ter sprake, omdat Britse minister Yvette Cooper, die zei vandaag nog, omdat er door fans, Argentijnse fans, worden er liedjes gezongen over die eilanden en dus de aankomende wedstrijd. En toen zei ze ook nog even dat het de soevereiniteit van die eilanden absoluut niet ter discussie staat. Die oorlog die speelde zich af in de tijd van Margaret Thatcher. Nou, een hele beroemde premier natuurlijk hier in dit land. En toen Argentinië die eilanden had bezet, toen heeft zij dus echt een enorme Britse oorlogsvloot gestuurd om ze terug te claimen. En dat lukte inderdaad vrij overtuigend. Die overwinning die riep wel veel op, veel vaderlandsliefde in dit land. En er zijn overigens trouwens 255 Britse militairen bij om het leven gekomen. Maar haar optreden van Thatcher, dat bevestigde eigenlijk nog meer haar reputatie als die Iron Lady, hè, die ontzettend sterk.
0: Maar daarna kregen de Britten toch een tik op hun kop, want ze verloren die wedstrijd in 86 met de Hand of God van Maradona, met een hensbal notabene. Dat moet zoveel woede hebben opgeroepen. En dat gaat van vader op dochter, van moeder op zoon, zou ik maar zeggen, of niet?
3: Nou, dat is inderdaad, op zijn zachtst gezegd, nog steeds traumatisch, ja. Ja, nee, zeker. Nee, dat is een heel beladen wedstrijd geweest voor de Britten nog steeds. Dus inderdaad, Maradona die dan met zijn hand dat de bal in het doel tikt. En de scheidsrechter die het niet ziet, dat zou nu helemaal niet meer kunnen. Want je hebt nu natuurlijk niet...
0: De VAR.
3: Ja, precies, die VAR-techniek. Maar
0: ja, er waren toen al, ik zag laatst die beelden weer. Je zag echt een aantal spelers van Engeland achter die scheidsrechter aanhollen. Die hadden het natuurlijk van dichtbij gezien.
3: Ja.
0: Maar hij was niet te vermeuren.
3: Nee, onverbiddelijk. Nee, ja, en dat had je dus inderdaad. Dus die Hand of God, wat vervolgens Maradona ook nog toe heeft gegeven. Als van, nou, het was een beetje mijn hoofd en het was ook een beetje de hand van God. Vervolgens kwam er nog een dramatisch moment met David Beckham in 98. Die had een akkefietje met de Argentijnse speler Simeone. Nou, ook heel beroemd moment. Beckham wordt vervolgens van het veld gestuurd met een rode kaart.
0: Ja.
3: Omdat hij een soort trapbeweging maakte. Simeone
0: naaide een kaart aan, zoals dat heet.
3: Ja.
0: Rode kaart. Ja. Geel werd rood, hè, toch?
3: Ja, nou, dat inderdaad. En dat leidde tot strafschoppen. Engeland verloor. En dat werd eigenlijk nog steeds, wordt dat nu omschreven als het moment van madness van Beckham. Dat hij dus hij verloor zijn zelfbeheersing. En dat leidde ertoe dat hij van het veld werd gestuurd. Vervolgens moesten ze door met minder man en verloren ze. Nou,
0: ja, maar Jelle, hoe zijn deze wedstrijden destijds beleefd? En hoe leven die nog in Argentinië zelf?
2: Nou, die van 86 leeft enorm. Ja. De hand van God is iets minder belangrijk in Argentinië dan in Engeland. Wat daar vooral belangrijk is, is de tweede goal van Maradona. Dat is de solo van eigen helft waar hij 6 Engelsen voorbij speelt en daarna scoort. En toen hij scoorde, zag je op de tribunes en je hoorde ook in het commentaar eigenlijk de lading die daar loskwam, de ontlading van die oorlog. Eigenlijk kwam alles daaruit. Dus dat is een hele belangrijke wedstrijd. Je ziet nog steeds als die landen tegen elkaar spelen, Engelse of Argentijnse fans met vlaggen met het doelpunt van de eeuw. En dan zie je die solo van Maradona erop afgedrukt. Ja. En ja, die overtreding van Beckham op Simeone in Argentinië wordt gezegd. Ja, hij maakte gewoon een trapbeweging. Dus wat zitten die Engelsen nou te zeuren? Ja. Dat was gewoon eerlijk.
0: Maar kijk, ik ben nog van de generatie 74, de WK 74. Hè, en dat zat bij mijn ouders op de bank. En dat was dan Duitsland tegen Nederland. En dat leeft natuurlijk, hè, de hele oorlog leeft nog. Mm-hmm. Dat is nu al voorbij als Nederland tegen Duitsland speelt. Gaan we dat nog meemaken? Dat Argentijnen en Britten met veel plezier samen een biertje drinken en dat er niet zoveel meer wordt gesproken over waar wij het nu wel over hebben?
2: Ik denk het wel, want als ik jongere generaties Argentijnen spreek, die leven al veel minder met die Malvinas, met dat Malvinas-trauma. Je hoort nu ook in verschillende Argentijnse media die zeggen van jongens, moeten we niet gewoon kijken van het is een voetbalwedstrijd en daar moeten we daar niet van genieten. Daar kwam een reactie op vanuit de Vereniging van Veteranen van Malvinas. Die stuurde gisteren een open brief naar het Argentijnse volk. Die zeiden, het herdenken van de Malvinas tijdens die wedstrijd is een vaderlandslievende daad, dus blijf dat vooral doen. Dus ja. Ook intern zie je nu dat daar toch wel een beetje discussie over bestaat. Maar ik denk, de Argentijnen kennende en hun gevoel voor dramatiek, denk ik dat dit toch altijd wel een ding blijft.
0: Ja. En hoe is dat voor de Engelsen? Wat denk jij, Fleur, hoe wordt dat nu, deze wedstrijd?
3: Ja, ik zat vandaag in de trein te kletsen met Britten en een man naast me die noemde het de grootst mogelijke voetbalrivaliteit die er is. Hij zei ook, trouwens iedereen begon zich met dat gesprek te bemoeien. Dat was gezellig. Maar het heeft gewoon ontzettend veel historisch gewicht, deze wedstrijd. Dat is nog steeds zo. En ook wel, dus echt wel de angst dat de geschiedenis zichzelf weer herhaalt. Dus dat er weer zo'n situatie komt waarin de Argentijnen, die staan dan volgens de Britten bekend om treiteren, best wel de grenzen opzoeken, uitlokken. Ja, they play nasty, zeggen ze hier. Ja. En dat dan een van de spelers in het Engelse team zijn zelfbeheersing verliest en dat het dus leidt tot een rode kaart of iets, een overtreding. Dus daar zijn ze best wel, daar hebben ze best wel zorgen over. Bijvoorbeeld dat Jude Bellingham dat gebeurt. En dat is een van de topspelers. En dat hij dan.
0: Het zou zomaar weer kunnen. Is het overigens zo, Fleur en Jelle, jullie zitten op afstand van elkaar. Maar als jullie elkaar ontmoeten, dat je dit spelletje ook samen speelt met elkaar? Elkaar een beetje uitdaagt?
2: Nou, dat zouden we wel eens moeten doen. Dat is leuk.
0: Want uiteindelijk is voetbal en politiek hoort erbij. Maar voetbal en een beetje stampij maken met elkaar tijdens de wedstrijd is ook wel lekker eromheen. Al moet het ook weer een keer afgelopen zijn. Ik ga jullie bedanken en ik ga jullie een mooie wedstrijd wensen. Dankjewel, Fleur Lijnsbach en Jelle Baars.

0: tijd voorkomt vanzelf een eind. En ik was nooit de man die zo zeker was van zichzelf.
1: Nou, de rest van de tekst hoor ik nog wel een keer. Alles wat ik zoek, gezongen door Hugo de Jongere. Jong cabaretduo is er. Leon Wolrabe en Tim Kanon heten ze. Maar ze staan eigenlijk bekend als de Hokjesdenker in enkelvoud. Ze houden met hun sketches de samenleving een spiegel voor. Hun theatervoorstelling We Hebben Niets te Vieren gaat morgen première op het theaterfestival De Parade. In Den Haag is dat nog. Leon en Tim... goedenavond alle twee. Waarom is Hokjesdenker eigenlijk in enkelvoud, Tim?
2: Omdat wij niet... dit is het merknaam Hokjesdenker. Dus wij zijn niet persoonlijk als persoon Hokjesdenker.
1: Ja, je zou denken... Nee, oké. Ja, daar hebben we hier vast heel erg over nagedacht, Leon.
3: Nou, dat zeker. Ja, dit is wel iets wat we vaak zeggen. Nee, we zijn geen Hokjesdenkers. Soms wordt het wel nog even gezegd, maar ik vind het al heel knap dat je gewoon Hokjesdenker zegt.
1: Oké, wordt heel vaak met de S erachter gesmokkeld door mensen. Ja. Jullie voorstelling hebben niet kunnen zien. Dus ik zwem een beetje in de grote oceaan. Maar om even een indruk te geven, hebben we nog wel een fragment van de sketch waarbij je allebei op fatbike zitten met een trainingspak aan.
4: Hé hey Raymond.
5: Yo man.
4: Ik had dus gehoord dat Donald Trump naar Nederland kwam, man.
5: Wat? Dat geloof ik niet.
4: Ja man, ik had gewoon van TikTok, man.
5: Je cat, bro.
4: Ik had op TikTok gezien, man. Niet alleen TikTok, ook gewoon gevestigde nieuwsorders.
5: Ja?
4: Zoals Rap Nieuws TV, shit gepakt.
5: Oh, dit?
4: ParaTV hadden allemaal gezegd Trump komt, dus dan is het toch waar?
5: Ja, ik denk het wel, man.
4: Ai, dan kunnen we misschien met hem chillen of zo.
5: Ja man, ik heb foto van hem op mijn laptop.
1: Goeie scène? Kan die beter?
3: Nou, het is geen paradescène.
2: Nee, het is geen paradescène. Dit komt uit de serie die we voor de NPO hebben gemaakt. Maar dit zijn twee gasten op een fatbike. Voor die karakters die het zijn, is het een goede scène, denk ik.
1: Ja. Ik kon net in het begin van de uitzending even jullie aan. Dan heb je maar één zinnetje de tijd. Dat is ook soms genoeg. Ik zei, inspiratiebron, puntje, de mens, heb ik toen gezegd. Maar is dat ook zo? Jullie kijken gewoon naar de mensen om je heen. Je ziet mensen op een fatbike zitten. Denk, wat is dit? Je ziet een trainingspak. En dan gaan jullie mee aan de haal. Werkt het zo?
3: Ja, dat is het absoluut. Ja, eigenlijk zijn alle mensen op de wereld zijn al inspiratie genoeg om iets mee te doen. Iedereen is zo'n personage eigenlijk.
1: Maar dan heb je oeverloos veel mensen om te zien en daar wat mee te doen. Dan moet je ook nog maar weer een keuze maken, Tim.
2: Ja, dan moet je wel een keuze maken, maar dan overleg je van ik heb dit gezien en als Leon het dan te normaal vindt, dan laten we het misschien varen.
1: Maar wat is dan normaal en wat is dan niet normaal? Want wanneer wordt het absurd? Want...
2: Ja, dat is een goede vraag. Vaak zit ook als je gewoon heel goed luistert, wordt het vanzelf al absurd. Dus dat kan ook gewoon, wij zitten veel in de trein, we komen uit het noorden, dus dan zit je veel in de trein op en neer. Het kunnen ook die gesprekken zijn. En ik denk ook als mensen ons zouden afluisteren, dat ze daar weer een scène over zouden kunnen maken eigenlijk.
1: Ja, nee, maar er is dus ontzettend veel. Als je oren en je ogen zo openstaan zoals jij nu omschrijft, Tim, dan maalt het maar door in je hoofd, Leon. En dan moet je op een gegeven moment een keuze maken. Wat bepaalt dan de keuze van de scène?
3: Nou, er zijn gewoon heel veel absurde mensen. Dus mensen zeggen soms best wel rare dingen. En dat is gewoon heel grappig. En we zijn toch soms per ongeluk een soort uitvergroting van onszelf op bepaalde plekken. Soms kijken we elkaar ook aan en denken we, nou, welke kleren hebben we nou vandaag weer aangetrokken? En daar zit iets heel grappigs en iets heel universeels in.
1: Ja, maar je zegt er zijn heel veel absurde mensen. Ik denk dat er heel veel normale mensen zijn die jullie absurd zijn gaan noemen of zo zien, Tim. Is het zo?
2: Ja, dat denk ik ook. En als je er iets, als je het groter gaat spelen of je gaat het juist erop inzoomen, dan wordt het absurd. Ik denk dat dat het is.
3: Ja.
2: En ik denk dat we dat ook proberen te doen in de voorstelling. En ook met onszelf. We vergroten onszelf ook wel uit wie we zijn.
1: Oh ja? In welk opzicht?
2: Nou ja, we verschillen best wel, wij twee ook. Ja. Dus daarom ben ik meer, hou ik meer gewoon van, we zeggen altijd kunst en kroket. Dus ik hou meer van entertainment en makkelijk of gewoon gezellig met z'n allen. En Leon is wel meer de jongen op de zolderkamer die mooie dingen wil maken.
1: Oké. En waarom ga je dan niet alle twee solo?
3: Omdat het heel goed is om twee tegenpolen bij elkaar te zien.
2: Ja, en ik denk dat de kunstenaar, dat de eeuwige kunst, dan vaak is het mooie kunst en dan ziet het publiek het niet. En degene die alleen maar wil scoren, dan wordt het te snel te plat. En ik denk dat de combi juist goed werkt.
1: En vindt daar dan ook bij jullie, als jullie iets aan het maken zijn, die twee fatbikes jongens horen nu net, vindt daar dan dus ook de discussie plaats over dat jij, Leon, daar misschien ook nog iets kunstig of iets moois in ziet of iets romantisch in ziet? En dat, dat Tim zegt, ja, maar dit is toch gewoon alleen maar lachen. Ik maak het even heel plat nu. En dat die discussie is wat jullie zijn.
3: Ja, die discussie is ook altijd die we voeren en die we zijn en die ook wel weer eens terugkomt in onze voorstelling.
2: Ja, ook in de paradevoorstelling. Ik wil scoren en het voor het grote publiek. En Leon vindt het prima voor gewoon de mensen die er nu zijn om iets moois te maken.
1: Ja, want deze voorstelling lijkt ook te gaan over het genieten van succes. Dat mensen daar maar van geen genoeg van kunnen krijgen in deze tijd.
3: Ja, het etaleren van succes.
1: Waar zie je dat aan nu?
3: Ja, social media, dat is al één ding. Maar ook gewoon dat als je met je vrienden op het terras zit, dat ze al een foto maken met voorbedachte raden die ze straks gaan delen op hun social media. En dat is een interessante ontwikkeling.
1: Ja, is dat dan normaal of is dat absurd, Tim? Wat je nu omschrijft.
2: Maar ik denk dat het normaal is geworden, maar eigenlijk is het heel absurd. Ik heb dat ook met LinkedIn. Dan denk ik, ja, is dit normaal of is het eigenlijk heel absurd? Dat ik denk, oh ja, deze berichten en deze toon. Ik denk toch dat, ja, soms zou je er wel eens in tegenaan willen schoppen.
1: Maar probeer je dan altijd in het reinen te blijven. Op een gegeven moment komen mensen bij jullie ook dingen tegen. Ja, maar wacht even, jullie zijn geen haar beter.
3: Dat zijn we ook niet.
2: Nee, we gaan hier ook op LinkedIn over praten. Over dit interview.
3: Beste netwerk, we waren net live. Op Radio 1.
1: Ja, precies. Ja, je gaat dit ook weer gebruiken. Ja. Zo kwam ik. Ik moest natuurlijk even wat materiaal zoeken voor jullie. Ik ben even op Insta gegaan. Dat doe ik dan ook. En toen zag ik, als jullie dan zeggen, ja, mensen zijn te veel bezig met hun succes. Ik zag wel dat jullie met grote letters, hoofdletters schreven, 4 sterren in de Volkskrant. Stond met hoofdletters. Dacht ik van, zijn ook gek op succes deze twee.
3: Nou, ja, mag ook wel een keertje.
2: Ja, maar dat is wel de ironie, denk ik ook. Dat we uiteindelijk zelf ook... Ja, we kunnen er ook niet aan ontkomen. Nee. Ja, het kan wel. Maar ik denk dat we... Nou, dat, ja, ik vind het wel prettig om te doen, ja.
3: Af en toe, met mate.
1: Ja. Nou, jullie gaan nu die voorstelling... We hebben niets te vieren. Wat is er niet te vieren?
3: Er is zoveel niet te vieren. En sommige mensen hebben ook niets te vieren. En dan wil je zo graag iets te vieren hebben. Dus dan ga je wel weer op zoek naar dat succes.
1: Oh, dan moet je succes gaan zoeken om iets te vieren te hebben. Je kunt ook tevreden zijn met je leven en zeggen, ik ben blij met een boterham.
2: Ja, dat zei je vandaag heel mooi. Jij zegt van ja, sommige mensen hebben niets te vieren en dat is ook oké.
1: Okay. Ja. Ja. Nou, kortom, je hebt mensen heel lekker gemaakt. Leon Oralrabe en Tim Kanon samen de Hokjesdenker spelen vanaf morgen op het theaterfestival De Parade in Den Haag. 3 keer op een avond, jongens. Het is heel warm in die tent. Ik wens je er heel veel succes mee.
3: Dankjewel.
1: Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert hier Pieter van der Wielen en ik wens u nog een hele mooie nacht.
6: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Ik heb hier helemaal niks te zeggen. Ik krijg gewoon een velletje wat ik voor moet lezen. Wat denk je?
2: Dr. Keldrenko.
1: Ik ben benieuwd wanneer de guillotine klaargezet wordt voor jou. Want je zegt natuurlijk allemaal hele stoute dingen.
2: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
3: Als jij die Ozempic neemt, dan je gaat minder eten, je hebt minder honger. Maar je gaat niet noodzakelijk beter eten. Nee. Ja, daar word je uiteindelijk niet gezonder van natuurlijk. Ja.
2: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
1: Italianen willen het niet, hè?
4: 60.000 euro boete als je werkt aan kweekvlees.
5: Hallo?
4: Ja, echt absurd.
5: Avro Tros.
2: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer. Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt.

0: Bank of the Free.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikken Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Persische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een raketstrafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9:00 staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken op